0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

sexy people.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

sell the girl.

En verwacht er nog... naast! Zonde, hè? Jammer, hè? Oh, wat zonde, zeg. Wat ging hij er weer naast, hè? Daar gaat hij nog een... Jongens, even wachten, hè? Hallo? Even wachten, gelijk blijven, hè? Ja, la, la, la. Weef maken.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer: licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden

0: vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

Wat is rich? De bro had ik niet die windlust. Mijn songs zijn effectief, nu zijn ze onder de indruk. Oh, je draagt de vest, is cool, weet dat daar op je kin druk. Mijn broer zit al lang binnen, hij zegt

0: Martijn.
1: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: is het weerbericht.
1: Het weerbeeld is licht wisselvallig. Vooral in het oosten en zuidoosten is er kans op een bui. In de kustgebieden blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. In het binnenland wisselen zon en buien elkaar af. Er waait een westenwind. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. De zon komt er nog flink door. Ook vannacht blijft het droog, net als morgenochtend. De bewolking neemt in de loop van de ochtend toe, in de middag volgen buien. Zolang het droog is, kan het 19 tot 21 graden worden, maar met de komst van regen koelt het flink af. De zuidenwind is zwak tot matig. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Halverwege de week wordt het droger en ook weer warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beierland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Oranje Zomer, donderdag, de dag na Oranje, kun je wel zeggen. En fijn dat jullie allemaal kijken en fijn dat jullie er allemaal zijn. Rutger, Dianta, Theo, Victor, Dave en Rocky. Zo, we hebben echt volle bak vandaag en dat is altijd lekker. Wat heb jij voor drankje?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee,
1: ik ga hem zo
0: maak je ook al niks uit.
1: Nee, als er maar alcohol is.
0: Ja. Nee, dat mag niet meer.
1: Oh, dat mag
0: nee,
1: niet meer.
0: Geen alcohol.
1: Oh, is die alcoholvrij? Zet hem dan weer.
0: Nou ja, bij jou zou het kunnen dat er wat in zit, maar die van ons niet. Dian, goed dat je er bent. Eerste dag op het eiland. Ja. Jij zat lekker bij de selectie van Curaçao.
2: Dat was echt een feestje. Ik had geen idee. Ik stond gisteren op Schiphol en toen in de verte dacht ik, wie komt er nou zo hard met een speaker aangelopen? Mm-hmm. En toen kwam dat hele elftal van Curaçao. En dat is zo leuk, want overal waar die gasten naartoe gaan, lopen ze met een speaker. En dan zie je Dick Advocaat en Cor Potter een beetje achteraan. En al die jongens die lopen gewoon zo door dat Schiphol heen. Ja. Ja, ik dacht wel, ik volg het feestje.
0: Ja, en jij bent ze ook hier naartoe gevolgd, want ze zitten natuurlijk bij Corendon. In het resort. En toen heb je het nog even laat gemaakt met ze, of niet?
2: Nee. Voordat ik thuis ruzie krijg. Helene brengt me meteen in de problemen.
1: Ja, want ik had al vervolgvraag.
2: Ja, nee, precies. Ik heb het heel laat gemaakt, tot diep in de nacht. Nee, die gasten die liggen allemaal netjes op tijd op bed. Maar de trainers en Cor Pot en Dick Advocaat...
0: Oh, daar komt hij hoor, Cor Pot.
1: Kijk, Cor Pot,
2: daar,
1: ja.
2: Daar heb ik wel een drankje mee gedaan.
0: Ja, ja, ja. Nou, we hadden niet anders verwacht natuurlijk. En weet je wat zo leuk is? Morgen zitten ze hier.
1: Ze komen.
0: Cor Pot en Dick Advocaat.
1: En het hele elftal?
0: En ja, die moeten rusten.
1: Oh ja.
2: Die
1: ja.
2: spelen zaterdag hè, tegen Aruba.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: die zijn nou volop in training.
0: Dat is hun uitzwaaiwedstrijd. Nou, dat is, jij moet als een kind in de snoepwinkel zijn met al die voetballers hier. Zo kwamen ze trouwens aan, gisteravond was dat, na een lange vliegreis hier op het resort.
3: Ik ben super trots. Ze voetballen heel goed.
4: Het is een eer. We zijn heel trots op onze selectie, op onze jongens.
5: Hoe was de reis?
6: Ja, 10 uur. Pittig. Maar het was te doen.
7: Ja, die was heel goed. Jazeker. Een beetje lang, 9,5 uur. Dus dat is wel lang rijden.
6: Voor mij is het gewoon weer thuiskomen.
7: Maar het is een leuke binnenkomst. Zeker.
6: Ja, zoals altijd geweldig. Het zijn mooie dingen om mee te maken.
3: Ik voel het lekker, heerlijk, goed, spannend.
4: Ze hebben heel, heel hard gewerkt. Het was een lange werk, maar we hebben het gehad. We zijn blij dat we dit jaar naar WK mogen.
0: Ja, dat is natuurlijk te gek hè, voor het eiland. Heb jij ze al gezien en gesproken?
1: Ik heb verschillende mensen gesproken, ja. Bazoo heb ik even gesproken. Die ken ik natuurlijk vanuit de Vitesse-periode. Cor hebben we natuurlijk allemaal gezien. Hè. Die kwam even langs.
0: Die
1: kwam
0: even
1: hallo zeggen.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik de reden weet waarom die kwam.
0: En ik denk dat die daar ook om te gewoon
1: ja,
0: zien kijken.
1: Ja, dat denk ik
0: bijna
1: ook.
0: Zeker.
1: En ik heb Dick even gesproken gisteren.
0: Ja, hoe was dat? Kijk, je ziet me trouwens. Hoe was het met Dick?
1: Ja, dat was ontspannen. Hij was heel relaxed en volgens mij heeft hij er heel veel zin in. En, ja, het is natuurlijk iets bijzonders. Hè? Je ziet het hier op het eiland gebeuren. Iedereen is super enthousiast. Dick loopt hier vrolijk rond met een lach op zijn gezicht. Pot waggelt er een beetje achteraan. Dus dat is ook wel leuk om te zien.
0: Ja.
1: Dus nee, mooi dat ze er zijn. En
2: het aandoenlijke is ook wel dat zij gewoon blij zijn dat ze naar het WK gaan. Ja. Dat is al een vast gegeven.
0: Ja.
2: Daar viert iedereen feest om. En wat het resultaat is, dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit. Ze zijn gewoon ontzettend trots dat ze gaan.
8: Ja, maar ze geloven er toch ook wel in. Want ik had een grapje gemaakt hier van het zal maar een weekje duren. Nou, dit heb ik 2 keer moeten horen hier buiten.
2: Want je bent wel te gast, hè?
8: Nee, maar dan zeggen ze van niet zo negatief. Ja, niet zo negatief. Ja, dus het zal
0: nou, terecht
8: nou, ja, ik zal er ook maar meteen mee stoppen.
0: Ja, ja, inderdaad.
8: Ze worden wereldkampioen.
0: Dat denk ik ook. Ja. Nou, de eerste wedstrijd is tegen Duitsland. We weten allemaal, dat is een hartstikke moeilijke wedstrijd. Maar ja, je weet het nooit als underdog. Kijk, ze waren vanochtend aan het trainen. Maar dit is toch fantastisch? Gewoon lekker je warming-up op het strand.
8: En wat vind jij dan hier precies fantastisch, Jan Helen Hendricks?
0: Nou, dan kan ik je nog wel een laten zien. Kijk dit.
9: Het was heel vervelend.
0: Hier hou ik van.
8: Ja, dat is een stopping.
9: Ik stond er ook op het strand. Ik ben snel
8: ik ben heel snel weggegaan. Yes. Ik denk, hier moet ik niet bij zijn.
2: Maar ik vroeg vandaag aan jou, Victor, van hoe was jij dag? En jij zei, ik had geweldig uitzicht. Ja, dat hele elftal kwam in zwembroeken voorbij.
10: Ik was aan het werk in het zwembad. En toen op een gegeven moment...
0: Sorry, wacht even. Jij was aan het werk in het zwembad?
10: Ik was de uitzending hard aan het voorbereiden in het zwembad, inderdaad. Ja, zeker. En toen op een gegeven moment kwam die hele selectie. Die waren net klaar met die training. Die kwamen in zwembroek langs mij geparadeerd. Ik denk echt, het was de mooiste dag van mijn leven.
0: Dan kun je nu weg. Het
10: ja,
0: is klaar.
10: Het is klaar.
0: Ja. Nee, iedereen is in ieder geval hartstikke vrolijk. En het land, het eiland staat op zijn kop. Dat moet jij als voetballiefhebber ook leuk vinden. Want je hebt natuurlijk ook een speciale band.
5: Nee, we spraken gisteren eten met wat locals ook. En daar ging het ook over. Wanneer ben je nou tevreden? Die zeiden ook tegen mij, Dave. Als we met 0-3 met Duitsland eraf gaan, zijn we ook tevreden. Ze vinden het fantastisch.
8: Ze kennen je zo enorm. Ze kennen je allemaal hier, denk ik nu. Hè?
5: Nou, dat weet ik, nou, dat weet ik niet. Nou, alles, kijk, inmiddels weten we misschien wel. Ik hou wel van een klein feestje. Nou, maar alles op dit eiland is gewoon ook wel een feestje. Het is, alles is natuurlijk gewoon leuker als je uit eten gaat. Met dit uitzicht, het is hier gewoon een feestje.
8: Ja, hij heeft zich echt ontpopt als een soort van Don Curaçao is hij. Oh, ja. Ja, hij heeft een heel groot huis, heeft hij.
0: Oké, hier is
8: hij. Kijk, ja, zo loopt hij hier rond. Zo zat hij in dat huis ook. En dat, zijn ook, dat begint met karaoke en het eindigt met een zwembad vol met naakte vrouwen. Het is echt... Het is niet gelogen. Het is niet gelogen.
5: Die zit alles weer aan te dikken, hoor. Dat is helemaal niet waar. Het huis is er nog gemaakt.
8: Elke keer als je hem spreekt en dan neemt hij op, dan hoor je een beat ergens op de achtergrond. Hij is
5: en snel stiekem naar huis gaan, hè, die Rutger. Dus wel komen, maar dan gewoon na 10 minuten zeggen, ja, voel me toch een beetje moe en zo, ja.
8: Nee, maar ik zag al die ingehuurde dames, ik dacht, daar wil ik niet bij.
5: Dat is toch ongelooflijk.
0: Geniet er nou gewoon lekker van, joh, kan jou niet schelen. Jij ging nog even een shirtje scoren vandaag, of niet?
2: Nou, niet even. Ik ging een shirtje scoren, maar heel Curaçao probeert een shirtje te scoren, dus dat stond echt rijen dik. Dat zie je hier. Ja, niet normaal. Maar het is me gelukt. Volgens mij is het vooral het gele shirt is heel erg populair. Het uitshirt. Kun je nu in Nederland volgens mij €400-500 voor betalen. Maar ik heb er voor mijn boys 3 gescoord.
0: Ja. En ook eentje van Aruba?
2: Dat nog niet.
0: Ja, want je hebt Arubaanse roots, hè?
2: Ja, mijn vader is van Aruba. Dus dat wordt zaterdag nog wel heel even voor Aruba zijn. Maar daarna juich ik volledig voor Curaçao.
0: Maar is er veel strijd tussen die twee eilanden? Of gunnen ze elkaar juist wel heel erg?
2: Nou, ik denk vooral nu dat alle eilanden heel trots zijn op Curaçao. Dus dat het wel een beetje voelt alsof iedereen achter Curaçao staat.
0: Ja, wij staan ook met z'n allen achter Oranje. Theo, moet Ronald Koeman niet gewoon de komende dagen Memphis als een malle pamperen, masseren, alles geven wat hij wil? Want hij moet uiteindelijk die bal erin gaan leggen. Want wie gaat het anders doen?
1: Nou, normaal gesproken zou je verwachten dat Malen dat doet. Malen heeft natuurlijk gisteren aardig wat kansen gehad. Niet benut, maar Memphis is zeker een belangrijke speler. De belangrijkste speler qua goals maken voor de Nederlands elftal. Dus dat ze hem fit moeten gaan maken, ja. Alleen als ik een opstelling moet maken, staat Memphis er op dit moment niet in.
0: Nee, want jij kiest voor Malen in de basis, naast...
1: Ja, ik zou Brobbie ernaast zetten. En dan Gakpo eronder. Ik zou wat anders spelen, een ander systeem. Omdat je bij Nederland ziet dat het voetballend toch niet geweldig is. Ze hebben toch wel moeite om een spel te maken. Gisteren was het oké qua kansen creëren. Maar het gaat erom dat je tegen netjes schiet. Dat is toch wel lastig.
0: Nou, dat is wel belangrijk. Want jouw spits, in ieder geval jouw speler Malen, hij kon ze er niet in krijgen.
1: Nee, de eerste helft schoot hij natuurlijk al een keer tegen de paal. Hier had hij nog een moment in de omschakeling waarin hij denk ik een verkeerde keuze maakt. Als hij die bal breed legt, dan kunnen twee mensen hem eigenlijk vrij binnenschieten. Hier is hij wat egoïstisch. Aan de andere kant snap ik het ook wel, omdat hij natuurlijk ook de druk van Memphis achter zich voelt. Dus hij wil per se scoren. Maar deze bal moet hij afgeven en dan komt Nederland 1-0 voor en dan winnen ze die wedstrijd gewoon.
0: Ja, je ziet wel trouwens Gakpo, hè? Die haalt als een bal.
1: Ja. En terecht, want uiteindelijk is dit gewoon een 100% goal als hij hem breed geeft.
0: Ja, maar heel eerlijk, je gaat zo niet echt lekker richting het WK.
1: Nee, dit is geen goed gevoel. Kijk, uiteindelijk, die wedstrijd kun je voor lief nemen. Hè. Ze hebben volgens mij 12 wissels gepleegd. Iedereen heeft bijna gespeeld, dus dat is al sowieso bijzonder, denk ik, in zo'n wedstrijd. En je wil op een lekkere manier afscheid nemen. Weet je, voor het Nederlands volk wil je een goede wedstrijd laten zien. En dat heb je niet gedaan. Dus iedereen gaat nu naar het WK met het gevoel van... Het zal toch niet?
0: Mm-hmm. Ja, nog één wedstrijd te gaan.
8: En is Algerije nou, want dat vroeg ik me af. Hè? Want ik zou zelf denken als leek van... ja, die moet je toch gewoon met 6-1 kunnen verslaan? Of zijn ze ook wel goed?
1: Nou, die zijn niet zo slecht. Maar Nederland hoort daar wel van te winnen. Zeker als de ambitie is om halve finale te halen. Hè? Dat is volgens mij wat iedereen uitspreekt. Dan moet je winnen van Algerije. Dan kun je niet met 1-0 verliezen. Was trouwens wel een schitterende goal van Hajimusa. Ja. Maar dat kan echt niet.
0: Nee, Hajimusa kennen we natuurlijk van Feyenoord. Maar doet Hato hier iets niet goed in jouw beleving?
1: Ja, zeker. Er zijn er meer die het niet goed doen. Hè. Timber doet het ook niet goed. Die moet de lijn afsluiten, waardoor hij niet zo makkelijk naar binnen kan komen. Alleen als je weet dat deze speler linksbenig is en dat hij altijd naar binnen komt om de bal in de verre hoek te schieten, dan moet je eigenlijk dwingen naar de zijkant en laat hem dan maar een voorzet geven. We hebben genoeg mensen in de 16. Alleen dat doet hij niet en hij brengt Hajimusa in zijn kracht.
8: Het is ook niet de eerste keer dat Hajimusa dit doet.
1: Dit doet hij eigenlijk wekelijks. Ja. Dat hebben we in Nederland kunnen zien natuurlijk bij Feyenoord. Dus dit moet je eigenlijk beter verdedigen, absoluut.
0: Echte voetbalexpert, hè?
2: Nou, ik merk het,
0: algemeen expert.
8: Ja, dat was een Feyenoord, dus dat was een goed lichtpuntje voor mij.
0: Ja, daar heb jij dan weer een punt. Kunnen Malen en Memphis samenspelen?
1: Zeker. Zeker.
0: Ja, er zijn meningen over verdeeld, hè?
1: Ja, maar, kijk, het heeft te maken met welk systeem je gaat spelen. Als je blijft spelen 4-3 en je zet Malen aan de rechterkant... Weet je, dan vind ik het al iets minder. Malen moeten echt wel in de as spelen. Maar als je met twee spitsen speelt, zou dat prima, samen kunnen. Je zou ook Memphis achter de twee spitsen kunnen zetten. Dus ik zie dat wel voor me.
0: Ja, ah, ze moeten gewoon in de schoen komen, joh, richting het WK. Het is helemaal niet erg als ze zo'n wedstrijd verliezen. Dan weet je meteen waar je staat, toch?
8: Ja, maar ik vind dat dus wel altijd heel moeilijk met Nederland zelf. Want je wil het allemaal zo graag. En we willen een feestje en we willen niet te zeikerig zijn. En dan probeer je er wat van te maken met z'n allen. En uiteindelijk is het altijd die vrouw die aan het eind van de avond niet wil, zeg maar.
0: Oh, zie jij het zo?
8: Ja.
0: Dat is jouw vergelijking. Dit wordt een leuk WK.
8: Nee, maar het is toch altijd met Nederland zelf, toch? We worden helemaal lekker gemaakt. En aan het eind is het vanuit. Nou, dat toch weer niet.
0: Het is eigenlijk een soort langzame rouwstoot.
8: Ja, ja.
0: Het is toch gezellig.
2: Maar is het niet zoiets als een slechte generale en dat ze straks ineens gaan vlammen?
1: Dat hoop je natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, weet je, dit is wel het moment dat je nog iets kan laten zien. Weet je, dit is een van de laatste wedstrijden voor het WK. Natuurlijk hebben ze er nog één waar ze normaal gesproken met de basis gaan spelen. Alleen dit is niet een lekker begin. Nee. Weet je, als Nederland wil je gewoon die wedstrijd winnen.
0: De volgende tegenstander is Oezbekistan.
1: Moet lukken, toch?
0: Eén ding, nou, die spelen een beetje hetzelfde als de eerste tegenstander. Ja. Dus daar is natuurlijk over nagedacht. Ik wil nog één ding weten. Als die spelers, nou, die gaan nu naar Amerika. Gaan richting een hotel. Die slapen apart? Of die slapen met z'n tweeën?
1: Nou, die slapen normaal gesproken apart.
0: Ja?
1: Ja, in Nederland is het wel zo geregeld dat iedere speler zijn eigen kamer heeft. En een beetje privacy. Je bent toch lang weg. De familie is er niet iedere dag. Het is ook wel lekker om af en toe een beetje voor jezelf te hebben, toch?
8: Ja, nee, precies, ja.
0: Dat is heel belangrijk, mannen. Kijk, daar gaan ze, hoor. Onze trots, onze nationale trots. En hopelijk gaan ze het in ieder geval goed doen. Want wij hebben een lange zomer voor de boeg. Hè? Met Oranje Zomer. Ja. Zou leuk zijn als dat een beetje...
8: Nee, zeker.
0: Zeg, Dave... Wat vinden mannen eigenlijk opwindend of geil aan hun eigen vrouw drogeren en dan verkrachten? Ik begrijp daar dus werkelijk helemaal niks van.
5: Ik denk ook dat heel Nederland geschokt is door wat er vandaag naar buiten is gekomen. Het gaat inderdaad ook over mannen die in bepaalde besloten groepen zitten online. Daar dus tips uitwisselen met elkaar hoe je het beste je partner of iemand in je omgeving kan drogeren. Daar worden vervolgens ook allerlei filmpjes van gemaakt. Kijk, op zich dat fenomeen van drogeren en verkrachten is helaas niet nieuw. Maar technologie is een enorme sterker geworden voor dit soort misbruik. Dat begint eigenlijk al dat als jij deze fantasieën hebt en waar het vandaan komt, ik heb geen idee. Maar als je die fantasie hebt vroeger, ja, dan had je misschien niemand om dat te delen en bleef dat hopelijk beperkt. Nu zie je dat die mannen elkaar vinden in die besloten appgroepen. Die denken ook nog eens dat ze anoniem zijn en niemand kan meelezen. Ook als je meer video's deelt, krijg je een hogere status. Dan krijg je een zogenaamde luxe kamers. Dan krijg je meer video's te zien. En wat dit ook doet, die technologie, is het zorgt voor een stukje marktwerking. Want die video's worden steeds extremer. Want die mannen willen meer content, maar er moet meer gemaakt worden.
8: Ze geven elkaar ook tips.
5: En ze geven elkaar tips. Het wordt aangemoedigd. En dat is zeg maar die digitale geweldspiraal die daardoor plaatsvindt. Waardoor dit soort misdaden... Er zijn nu 8 mensen aangehouden, of in ieder geval 8 mensen in beeld. 4 zijn er aangehouden. En als je ook kijkt... Klein positief puntje misschien nog voor deze uitzending. Technologie heeft natuurlijk ook de goede kanten. Deze mensen denken altijd dat je anoniem kan zijn op het internet. Anoniem is niet een soort onzichtbaarheid. Dat is meer iets van hele dikke digitale mist. Je bent altijd te vinden. Je laat altijd sporen na. Al die video's die zij maken. De politie heeft zo fantastisch werk geleverd. Door soms gewoon aan de hand van een stopcontact te kunnen zien. Waar iemand is of waar het vandaan komt. Ze hebben eigenlijk zonder dader en zonder slachtoffer. Zijn ze in staat geweest dit hele netwerk bloot te leggen. Puur aan de hand van filmpjes en sms'jes en dat soort zaken. En het probleem is nu ook. Dit is waarschijnlijk niet het einde, maar het begin. Want nu zijn al die laptops in beslag genomen. Al die telefoons. Daar staan nog veel meer video's op. Ja, en nu is de vraag. Ja, welke slachtoffers komen hier nog meer bij? Want je moet je voorstellen, die politie komt aan de deur en dan ga je zo'n gesprek aan met zo'n man en die vrouw weet niet eens dat dit gebeurd is. Ja, en die komt er op dat moment achter.
2: We hebben een beetje vergelijkbare verhalen gehoord bij Barbie, die we kennen van O.O. Gerso. Die is ook gedrogeerd, die moest seks hebben met andere mannen. Maar gaat dit gewoon over getrouwde vrouwen die geen idee hebben omdat ze zo gedrogeerd zijn door hun eigen man?
5: Ja, ik denk de beste parallel is helaas ook die zaak in Frankrijk, die we kennen Giselle. Van Giselle. Die natuurlijk ook van niets wist. Je zou wat kunnen merken, zegt de politie ook. Een beetje katerig gevoel. Of af en toe niet helemaal lekker wakker worden. Maar in principe wordt er precies toegelicht door handleidingen. De juiste dosis dat die vrouwen echt helemaal bewusteloos zijn. Dat kan natuurlijk ook flink misgaan. Want als je te veel dosis geeft, kan je gewoon overlijden aan dit soort zaken. Dus ja, nogmaals, dat extreme gedrag wordt natuurlijk alleen maar erger als zij denken in die besloten groepen te zitten. Nou, ik heb nieuws voor ze. Die besloten groepen, die worden natuurlijk in de gaten gehouden. Al die beelden worden nu geanalyseerd. Ja, ik denk, als je dit doet, dan kan je echt over je schouder heen gaan kijken, want je bent niet anoniem. En ik hoop ook echt dat iedereen die dit nu ziet en daar misschien ooit een keer een fantasie over heeft gehad, om dat echt te laten.
8: Want het is relatief nieuws. zeker deze schaal. Is het strafrecht daar eigenlijk op ingericht?
5: Nou, ik heb Job Knoest er even gebeld. Want op zich, drogeren en verkrachting zijn natuurlijk dingen die we kennen. Alleen de schaal hiervan, als je zoveel video's maakt, wat doet dat? Nou, een verkrachting staat blijkbaar 2 jaar op. En dat kan naar 4 jaar oplopen. En als je meerdere verkrachtingen hebt, dan kan dat zeg maar uiteindelijk tot een strafeis van 7, 8, 9 jaar leiden. Soms zelfs met TBS. Een jongen uit Spijkenisse die verschrikkelijke dingen deed met mensen afpersen. Die heeft nu 7 jaar met dwangverpleging gekregen. Ja, de straf worden wel iets forser, gelukkig.
8: TBS moet toch eigenlijk, zou je zeggen, bij deze mensen?
5: Deze mensen zijn ziek. Deze mensen zijn ziek. Dat is de enige verklaring die je hebt als je dit soort... En sommige mensen, de verdachten, zeggen het ook. Van ja, ik was hier verslaafd aan. Ik kon niet stoppen, zonder verhaal de Telegraaf. Ja, het is... En nogmaals, ik ben bang dat het het begin is... en nog veel meer slachtoffers misschien wel gevonden gaan worden.
0: Maar het kan gewoon je buurman zijn, hè? Daar zit ik aan over na te denken. Ik snap best in de krochten van het internet... en dat je misschien hele gekke fantasieën hebt... maar dit is zo goor en zo walgelijk.
5: En het probleem is ook, als die mannen in die appgroep zitten... hebben dus het gevoel, hé, ik ben niet de enige. In sommige groepen, moet je je voorstellen, zaten duizenden mensen.
2: Maar hoe groeien die groepen? Want er moet toch ergens een oproep zijn?
5: Uitnodigingen. Dus mensen gaan erop zoeken op die platformen. We gaan die platformen niet noemen uiteraard, maar daar kan je op zoeken. Als dat je fantasie is, dan zie je bepaalde groepen. Dan moet je toestemming krijgen om erin te komen. Dan moet je zelf beelden delen, dan gaat je status omhoog. Nou ja, een beetje Don Corleone-achtige praktijken.
2: Maar ook
5: dan
2: een moet beetje net als die Nijderhuizen waar we het eerder, denk 2 weken geleden over hebben gehad. Je ziet wel dat online steeds meer groeit.
5: Die groepen die groeien en mensen wanen zich dus nogmaals een beetje onaantastbaar. En die hebben het idee, ik kan daar mijn fantasieën kwijt. En zie je wel, er zijn meer mensen zoals ik.
0: Nou, dat maakt het heel gevaarlijk. Jullie zijn niet onaantastbaar. Sterker nog, Dave zei het al, je bent gewoon vindbaar. Dus ik zou maar over je schouder heen kijken als je dat soort praktijken doet. Vandaag was ook de dag van de Alpe d'Huez. En jij hebt hier natuurlijk een keer gefietst. We gaan eens even schakelen met Ronald Molendijk. Die zat van de week bij ons, Ronald. We mochten niet aan jou vragen hoe vaak je omhoog bent gefietst, maar hoe vaak ben je omhoog gefietst? Ja.
11: Correct. Goeie vraag.
0: Kom op, vertel het ons. Vrienden onder elkaar, Ronald.
11: Ja, zeg maar. Ik ben 1 keer omhoog gegaan omdat ik vandaag iets heel anders wil doen. Ik wilde vandaag een keer proberen om snel omhoog te gaan. Maar vervolgens wilde ik ook proberen om zoveel mogelijk mensen... inclusief mijn buddy Maaike Hendricks te supporten. En ik ben persoonlijk van mening om niet gelijk heel negatief te beginnen... maar dat hoe vaak ben je naar boven gaan, dat moet er af. Het gaat erover hoeveel geld hebben we opgehaald. Zal ik je daar wat van laten zien, hoeveel geld hebben we opgehaald?
0: Dat vinden wij inderdaad het belangrijkste. Ik zal nog even uitleggen. Alpe d'Huez is dus om inderdaad zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen... om uiteindelijk een mooi onderzoek voor kanker en in ieder geval ook voor de nabestaanden bij elkaar te krijgen. Dus bram maar los, hoeveel hebben jullie opgehaald?
2: Wauw.
0: Nou, gek. Mooi, Ronald.
11: 25 bedrag. Miljoen.
0: Ja, echt geweldig.
11: Ja, niet normaal. Een recordbedrag ook. Ja. Een recordbedrag en echt niet normaal om te merken dat dat vorige onderwerp wat jullie net bespraken... hoe slecht mensen kunnen zijn, hoe goed mensen kunnen zijn. Dit kan dus ook.
0: Ja, ben ik heel met je eens. 1 op de 2 mensen krijgt te maken met diagnose kanker. En er is gewoon heel veel geld nodig om in ieder geval daar onderzoek naar te doen. Ronald, jij doet voor de 3e keer mee. Waarom? Wat is jouw belangrijkste beweegreden, behalve natuurlijk geld ophalen?
11: Ja, nou, dat ten allereerste. Maar omdat de enige manier hoe we kanker de wereld uit zouden kunnen krijgen... is om er gewoon schandalig veel geld tegenaan te gooien. En ja, in mijn persoonlijke leven, mijn schoonmoeder, moeder, vader... allemaal overleden aan kanker. Maar dat vind ik eigenlijk de minste motivatie. De motivatie is, hoe krijgen we zoveel mogelijk geld in die pot? En het is niet zo dat als we morgen 1 miljard in de pot hebben... dat het dan in 2027 opgelost is, maar dit soort klappen helpen gigantisch.
0: Ja, wij zijn trots op je, Ronald. Ga lekker genieten van deze avond. En ben ook trots op het bedrag wat jullie hebben binnengehaald. Dank je wel. Ik begreep dat jij verliefd bent geworden op je vrouw... op het moment dat zij naar boven reed.
1: Ik was al een beetje verliefd.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, ik ben met haar daar naartoe geweest. Zij is ook gaan fietsen. Samen met de broer. Ze had wel het doel om sowieso 1 keer vaker dan haar broer zeg maar, om op te fietsen.
0: Ja.
1: Dat is gelukt.
0: Heel goed.
1: Dus dat heeft benoemd. Maar ja, zij fietste naar boven natuurlijk ook vanwege haar vader. Mijn vader is ook overleden aan kanker. Dus ja, en daar fietste zij een paar keer naar boven. En ik had daar zoveel respect voor dat... Het was een hele bijzondere happening zeg maar, om bij te zijn. Het was wel echt heel bijzonder. Je krijgt daar zoveel kippenvel, mensen die naar je toe komen, verhalen. Iedereen praat met elkaar. Ja, het was een heel bijzonder iets. En ik ga zeker nog een keertje terug. En misschien zelf wel op de fiets naar boven.
8: Kijk uit wat
0: wij
8: je zegt.
0: Wij schrijven het op en wij zijn erbij. Als jij
8: kijk uit,
0: volgend jaar,
8: ik zie mensen ook lopen.
2: Hey, kan ook. Is ook zwaar,
8: ja,
2: hoor.
8: Ja, ja, ja. Zeg maar. Ja, dat kan ook. Ja, ja. Wandelen kan ook. Dat wandelen, mag ook. Ja. Ja.
0: Hij is een beetje stil, hè?
8: Victor, ja. Ja.
0: Hij is een beetje stil.
10: Wil je wat ik wil zeggen?
0: Nou, hij had, laatst had jij het over dat mensen goed gekleed in de uitzending moeten zitten. En ja. Dat,
10: Vind je dit niks?
0: Ja, nee, ik vraag het aan jou.
10: Het is wel oranje, dus ik dacht niet, het eigenlijk niet bewust per se gedaan. Maar ik dacht wel, het is een beetje in de spirit van wat er gaat komen.
0: Oké, okay, nou, dan houden we het daarbij. Dat is heel goed. Jij dacht, ik zit op eiland, lekker weer, ik ga niet het water in. Ik ga Pauw en de Wit terugkijken.
8: Ja, ja, kijk ik altijd eventjes terug. En daar zat Roos Mogré deze keer. En nou ja, daar komen politici graag, want dan kunnen ze altijd lekker uitpraten. Want dan kun je gewoon je boodschap vertellen. Dat is... En dat deed Jesse Klaver dan ook. En ik moet heel eerlijk zeggen, het gebeurt me niet zo heel vaak, maar ik was het deze keer roerend met hem eens. Misschien kunnen we er even naar luisteren.
12: En wat betreft die samenwerking, ik heb het gelijk in de formatie al gezegd. Als je kiest voor een minderheidskabinet, krijg je een permanente formatie. En ik dacht eerst nog, dat is een permanent formatie, omdat er permanent onderhandeld wordt.
0: Ja.
12: Maar eigenlijk is het een permanent met wie... ze weten zelf niet met wie ze willen samenwerken. En ze denken nog steeds, we kunnen wel een beetje links... en we kunnen wel een beetje rechts, en we kunnen wel een beetje daar. Dat dacht Sjoerd Sjoerdsma ook. Dus hij dacht, de ene dag kan ik zeggen, kan ik rechts wat geven...
0: Ja.
12: En de andere dag kan ik gewoon zeggen, maar we gaan UNRWA... dus de organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt... gaan we die steunen. Dat is één fiasco gewoon. En ik denk dat dat symbool staat, dat ene voorbeeld... voor hoe nu die samenwerking in Den Haag gaat. En dat maakt mij zorgen. Maar...
8: Nou, dit is eigenlijk dus het in de notendop wat er aan de hand is. Je hebt een minderheidscoalitie, dus het past je niet om arrogant te zijn... in de zin van, we maken beleid en iedereen die heeft er maar iets van te vinden. Er moet veel meer regie op zitten eigenlijk. Dus zowel Jette, waar hij zei in ditzelfde gesprek... heeft Jesse Klaver gezegd, hij heeft me nog helemaal niet meer gebeld na de verkiezingen. Ja, dat is onmogelijk, onbegrijpelijk. Want dat is wat je juist moet doen. Rutte die was daar verschrikkelijk goed in. Die deed dat de hele dag. Deed dat. Ja, je moet zoeken naar meerderheden. Dus je moet zowel links als rechts, je moet de hele dag aan het bellen zijn. Sjoerd Sjoerdsma, hetzelfde. Die krijgt nu zijn begroting niet rond en is die met allemaal labmiddelen bezig. Dus PN, Progressief Nederland, die wilde dan 380 miljoen aan ontwikkelingshulpgeld bij. Nou, dat krijgen ze dan als ze voor zijn begroting stemmen. Rechts die wil, het zwaaien met Hamas-vlaggen moet strafbaar worden. Nou, zegt hij, nou, dan doen we dat voor rechts. Maar dan doet hij dat met rechts. Maar dan vergeet hij weer aan links te vertellen dat dat strafbaar wordt. Waardoor links weer boos is.
0: Ja.
8: Eigenlijk komt het erop neer dat je de constante regie mist bij deze minister.
10: En het probleem daarvan is wel dat we heel veel grote crisis hebben eigenlijk... die constant niet worden opgelost. Want we hebben een asielcrisis, we hebben een wooncrisis, we hebben het noem het maar op. En er is gewoon onvoldoende slagkracht bij het kabinet. En dat begint wel echt een van de grote problemen te worden hier.
8: Ja, je doet niks, je komt tot niets, zeg maar. En dat is eigenlijk het grote probleem.
10: Ik vind wel een van de positieve dingen. Sjoerd Sjoerdsma is weer in het nieuws. Ik ben altijd heel blij als Sjoerd Sjoerdsma in het nieuws is.
0: Oh ja?
10: Ik ben ergens een klein beetje de voorzitter van de fanclub van Sjoerd Sjoerdsma. Ja. Want ik denk dat elke dag dat die man in het nieuws is... dan hebben mensen de neiging om nooit meer op D66 te stemmen... en voor in de toekomst zeker rechtse partijen te stemmen.
0: Jij zit heel moeilijk te kijken.
10: Die man is super slecht. Iedereen haat Sjoerd Sjoerdsma. Het is ook een walgelijke vent die drankroddel over Remkes de wereld in heeft gestoerd. Ik denk dat Sjoerd Sjoerdsma het beste boegbeeld is... de beste mascotte voor rechtse partijen ooit.
0: Hoe kijkt de eigen partij trouwens naar Sjoerd?
8: Nee, die zijn nu ook een beetje pissig over dat verbod. Want die zeggen, nee, dat is, we hebben ook nog vrijheid van meningsuiting. En dat raakt het. Dus die zijn dan ook weer niet blij met dat hij nu bezig is... met dat strafbaar stellen van het zwaaien met Hamas-vlaggen. Dus ook zelfs zijn eigen partij is ontevreden.
10: En het is inderdaad echt een belachelijk ding. Want ik ben er een tijdje ook geleden ingedoken in dat wetsvoorstel... om de terrorismeverheerlijking strafbaar te stellen. Mm. Dat lijkt heel erg logisch. Veel rechtse partijen, moet ik ook zeggen, zijn daarvoor. Alleen opruiing is al strafbaar... Haatzaaiing is al strafbaar. Dus het is niet heel erg nodig. Maar wat het probleem zou kunnen zijn... is dat het inderdaad in strijd is met vrije meningsuiting. Want je kan legitiem zeggen... als iemand zegt, ik vind de aanslagen van 11 september goed... ja, ik vind het walgelijk, ik vind het verschrikkelijk... maar ergens vind ik het fijn om te weten als iemand zoiets zegt. Want dan denk ik, die persoon kan ik disqualificeren. Die neem ik niet meer serieus.
8: Dus ik hoor hoor ik dat je het eens bent met D66.
10: Ik ben het inderdaad. Ja, ik weet ook niet wat er overkomt. Ja. Het is de zon, het is de warmte.
0: Geef niks, hou dat vast. Oké, maar dan wordt het dus heel lastig om zo'n wetswijziging echt gewoon snel door te kunnen voeren.
10: En ik denk dat het inderdaad gewoon onverstandig is, inderdaad, ja. Ja.
0: Dat is mooi, als wij weten dat Victor het onverstandig vindt, dan weet je het wel, hè?
8: Ja. Rustig gaan slapen.
0: Hey, ja. Hebben jullie Esther Ouwehand ooit wel eens lachend gezien? Dat je denkt, die vindt het leven leuk?
2: Nou, pittige dame vooral, toch?
0: Ja.
2: Daar staat ze onbekend.
0: Maar ik zie haar eigenlijk nooit lachen.
2: Nee.
0: Nee. En nu doet ze een stapje terug,
8: ja. Ja, en ik denk dat dat wel goed is. Overigens, ik hou altijd wel van politici en politica die heel bevlogen zijn. Dat is zij ook. Ze is super principieel. En dat vind ik prima. Hè. Dat kan hartstikke goed. Alleen zag wel de laatste tijd dat het wat emotioneel werd allemaal. En het werd wat buitensporig. En dan komt ook eigenlijk je boodschap niet meer zo heel goed over. Een partij die overigens opgericht is voor de dieren is zo'n beetje een Gaza-partij geworden.
2: Ja, maar zij blijft bij de partij, toch? Wordt dat niet ongemakkelijk?
8: Ja, dat wordt natuurlijk ongemakkelijk. Want zij zit in de Kamer en de vraag is of zij die emotie daar wel een beetje kan bedwingen. Want anders ziet het er nog steeds zo uit.
0: Het is natuurlijk wel zo dat er best wel veel dingen zijn gebeurd, hè, in die partijen. Er zijn best wel veel akkefietjes geweest onder haar leiding. Ze is er ook een paar keer uit geweest. Dat is natuurlijk voor niemand leuk, hè, dat het te veel is voor je. Maar ik begon ermee te zeggen, heb je haar ooit lachend gezien? Ze is natuurlijk heel vurig en ze is helemaal goed bezeten van de boodschap.
8: Daar sprak ik naartoe net, ja.
0: Ja.
8: En toen ziet het er zo uit.
0: En
13: het is waarlijk dat u nu in deze vlagje gaat staan.
14: Ik heb het reglement van orde erop nagelezen. En ik zag daar nergens staan dat je niet met een blouse in de kleuren rood, groen, wit en zwart een bijdrage zou mogen uitspreken vandaag. Denkt mevrouw Jessokus dat de kiezer op zijn achterhoofd gevallen is?
15: Nee.
14: Dat denkt ze niet. Nou, en dan dit gezicht. Denkt ze dat de kiezer daarin trapt? Want dit krijgen we altijd als je moeilijke vragen stelt.
15: Goed, welkom terug mevrouw Aland. Ik heb je gemist.
14: Ja, en deze zucht. Ja, dankjewel. Ik kan hier echt even niet op reageren. We zaten midden in het debat over de genocide. Fucking hel, zeg.
8: Ja, en dus ik zeg al, ergens hou ik er wel van. Want er zit vuur in en ze vindt ook echt iets. En ik vind ook dat je er mag opkomen, daar zeker daar in het parlement. Alleen het zat haar wel een beetje in de weg de laatste tijd. Ze is er al een keer uit geweest, ook met een burn-out.
0: Ja.
8: Ik denk een beetje dat het er allemaal wat te veel wordt. Ze zegt ook in een interview tegen de Volkskrant, ik heb te lang voorop gefietst en nu ga ik weer eventjes achterop fietsen. Dat betekent dus eigenlijk dat ze een beetje moe gestreden is. En ik denk dat het wel goed is.
10: Het is ook de koers van de partij die het probleem is inderdaad. Want oorspronkelijk het idee van de oprichters was dat links en rechts naar de Partij van de Dieren kan gaan als je maar iets met dieren hebt. En tegenwoordig is het een soort van groen-links extra hard, zeg maar. En dat betekent dat het eigenlijk alleen maar aantrekkelijk is voor mensen die heel erg aan die kant zitten. En het resultaat daarvan, ze hadden ooit 6 zetels, is dat ze de afgelopen 2 verkiezingen 3 zetels hebben gekregen. Ze heeft eigenlijk gewoon gefaald. Ze heeft het gewoon niet goed gedaan. Ze heeft 2 verkiezingen geen zetels erbij gekregen. Ze heeft zelfs verloren. Ja, dat is natuurlijk een heel slecht teken voor die partij.
0: Jij plakt er altijd weer zo'n label op. Ja. Ze heeft gefaald.
10: Ze heeft keihard gefaald.
8: Nee, maar
2: het is wel waar, want er zijn natuurlijk zoveel mensen in Nederland die

0: zit nog steeds op die achterbank. Dat is misschien wel een probleem.
1: Ze zit op de achterbank, maar ze kan wel iets rustiger aan doen. Dan kan ze lekker gaan kijken naar het Nederlands elftal. Een beetje genieten. Heb jij al een favoriet WK-nummer? Dan denk ik, dit is hem.
2: Ja, dat kan niet iemand anders zijn dan Gerard Joling natuurlijk.
1: Joling, ja. Dat vind je een goed nummer.
2: Ja, ik vind dat een heerlijk nummer. Dus als we op kunnen instarten...
1: Nou, doe maar. Even

0: helemaal van Gerard. Nee,
1: dat kan ook een beetje een keertje niet zo serieus. Ik vind het een heerlijk nummer, lekker op tempo. En al die nummers die we hebben zijn sowieso niet heel best. Mm-hmm. Dus ik vind dit wel een goede toevoeging.
2: Maar ook nuchter, Theo, ook nuchter.
1: Gerard nuchter.
2: Nee, je moet wel wat op.
0: Theo en ik hebben wel dezelfde muzieksmaak. Daar moet ik wel eerlijk in zijn.
3: Moeten jullie snel zijn, hè? Want hij gaat ermee stoppen.
0: Ja, zijn solo. Ja, een van zijn laatste soloconcerten. Heb je al een kaartje?
4: Nee, ik heb geen kaartje. Ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik kom een keer met zware term, maar ik vind het een klein beetje bedrog. Want ik vind het een marketingtruc om te zeggen dat het een afscheidsconcert is. Dat is het gewoon simpelweg niet. Kijk, hij zegt nu: het is een groot soloconcert afscheid. Hij heeft de laatste keer dat gedaan in 2007. Dus ja, het is niet afscheid nemen als je het al letterlijk 20 jaar niet hebt gedaan. Daarnaast, hij blijft gewoon optreden in het land. 100 keer per jaar. Daar kan je hem nog zien. En hij gaat met de toppers ook nog gewoon in dat soort grote arenas staan.
0: Nee, nou niet alles zo serieus.
4: Dit is een marketingstuk om kaartjes te kopen.
0: Ja, maar dat doet hij
4: mensen
0: toch goed?
4: Denken dat dat dan inderdaad een afscheid is. Die kopen dan zo'n kaartje. En dan gaat hij over 5 jaar hetzelfde doen.
0: Ja, ik stop morgen ook, mensen. Hey.
2: Maar hij is toch gewoon, het is een commerciële jongen. Jij doet net alsof de politieke doodzonde is. Nee. Hij is gewoon geld aan het verdienen.
4: Maar Rutger, je mag toch wel van mensen verlangen dat ze niet de boel bedonderen?
2: Ja, maar bedonderen is toch niet meteen bedonderen?
4: Dit is wel bedonderen. Nee. Dit is zo'n truc. Celine Dion deed het ook.
2: Hij vestigt de aandacht op zich en dat doet hij eigenlijk altijd wel positief ook.
4: Ik vind het gewoon verbijsterd. Jij bent een journalist. Jij zou je juist moeten uitspreken tegen mensen die de boel
2: aan bedonderen zijn. Dit is toch geen onrecht, man? Het gaat over Gerard Joling.
4: Het is wel onrecht. Het is wel onrecht. Het is onrecht.
0: Journalist.
1: Ik ga een kaartje
0: halen. Ik ook. Ja, leuk. Zijn laatste solo concert.
1: Ja, dan zijn we bij.
0: Ja. Weet je wat ook leuk was gisteren? Bij de warming-up van Nederlands Elftal droegen ze allemaal een shirt met jouw stichting erop, Rocky. Te gek.
3: Goed geregeld, hè?
0: Favela Street.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Tenminste, ik ken jou natuurlijk onder andere van dat jij stadionspeaker bent geweest bij Nederlands Elftal. Maar waarom liepen ze met jouw shirts?
3: Ja, het was een goede deal met Nike en met Pata.
0: Yeah.
3: Dus ja, super tof. Er zijn eigenlijk een aantal voetbalbonden wereldwijd die eenzelfde soort samenwerking hebben. Dus met een community partner in hun land en met een streetwear brand. Dus wij waren degene die gisteren achterop de rug. Dus dat was eigenlijk het mooiste vanavond.
0: Ja, wat houdt die stichting precies in?
3: Ja, leiderschapsprogramma voor jongeren. Dat doen we hier ook op het eiland. Straatvoetbal als instrument, middel. Ik heb vroeger zelf ooit kon ik wel een leuk balletje trappen.
0: Jij was heel goed.
3: Ja, maar nee. Dankjewel. Ja, het gaat eigenlijk over een stukje zelfvertrouwen. En willen dat jongeren in de spiegel kijken en voelen: ik ben iemand en ik heb de wereld iets te bieden. En dat doen we onder andere hier. En we hebben natuurlijk straks een mooi voetbaltoernooi. Dus ik ren zo meteen door naar Brionplein. Dus als je niks te doen hebt, steen wordt op afstand, dan kom je naar Brionplein.
0: Daar is in Willemstad, hè?
3: Ja, nou, op zich. Ja. Wij Hollanders houden van wandelen, toch? Of het nu een berg op is.
0: Ja, dat is 10 minuutjes, dan ben je er. Ja. Ja. Waaraan merk je dat het impact heeft bij die kinderen?
3: Ja, ik denk dat het vooral gaat over het feit dat je, nou ja, dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Maar ook dat je een rolmodel kunt zijn voor de mensen om je heen. Of dat nu voor je broertje of voor je zusje is, op een positieve manier. En dat doen we binnen onze programma's. Ze worden ook coach, trainer binnen de programma's. Het zijn programma's van 1,5 jaar, waar we de jongeren doorheen duwen. Ja. En dat is superleuk. We hebben nu een groep van 60 jongeren. En ik werkte eerst in Brazilië ooit begonnen, Haiti gewerkt. En eigenlijk via Haiti, via Curaçao vloog ik naar Haiti toe. En dacht ik van, nou ja, misschien kunnen we hier ook wat met de jongeren doen in de wijken. En dat gaat hartstikke goed.
0: Ja, te gek. Ja. Ja, jij bent een globetrotter sowieso, maar jullie kennen elkaar ook, begrepen.
5: Nou ja, ze kent mij niet, maar ik haar natuurlijk wel, want ze is veel te bescheiden. Het computerspelletje FIFA heb je natuurlijk vroeger. En daar was ook een FIFA Street versie van, een straatversie. Heel populair in mijn tijd. En daar was het boegbeeld van FIFA Street, dat was Rocky.
3: Ja.
5: Dus dat was het boegbeeld van FIFA Street. Dus ja, dan kon je met haar spelen en doen. Dus ik weet dat ze heel goed is.
2: Toen kon je met haar?
5: Ja, als het karakter.
2: Zit je alweer in je huis?
5: Het is ongelooflijk. Zit je naast Victor, zit je tegenover hier.
0: Ja, we zwaar vandaag.
5: Het is echt goed. Nog even volhouden hier.
0: Keep up good work, Rocky.
3: Dank je wel.
0: Oh, mooi, deze. Dat mag zeker voor geapplaudiseerd worden. We zitten hier natuurlijk op

0: Curaçao, hartstikke lekker. En jullie zijn allemaal op vakantie. Hoewel, daar zitten de mensen van 50 plus mobiel. Goed dat jullie er zijn. Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend voor heel veel mensen in Nederland. Die hebben financiële middelen niet om op vakantie te gaan. En 50 plus mobiel dacht, nou, daar gaan we eventjes op inzetten. We vinden het belangrijk dat die mensen gezien worden. En dus hebben ze het volgende bedacht. Een van onze gasten die moet een bal hoog houden, een minuut lang. En zo veel mogelijk. En daar kunnen ze dan uiteindelijk geld mee verdienen voor de vakantiebank. Nee, dat was niet
1: Theo, kijk mij meteen aan.
0: Nee, want dat was drie geweest. Dat is ook niet leuk voor de mensen. Twee. Ja, goed. In ieder geval als doel om mensen onbezorgd op vakantie te laten gaan in een mooie plek, op een mooie plek in Nederland. En dit keer was de beurt aan Nicky. Nicky, wij kunnen op vakantie, maar er zijn heel veel mensen die niet op vakantie kunnen. Financieel hebben ze het dan lastig. Daarvoor is de vakantiebank. En jij gaat een minuut lang hoog houden, zoveel mogelijk om geld op te halen voor die vakantie.
2: Ik ga mijn best doen. Dit is wel belangrijk, hè? Want al het voetbaltalent moet er nu uitkomen.
0: Ja. De druk is hoog.
2: Ja, de druk is heel hoog.
0: Alsjeblieft, als jij er klaar voor bent, then let's go.
2: Ik ga mijn best doen.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42! 42, Nicky.
2: Ja,
0: en
2: dat was hem.
0: €840.
2: Hebben we toch niet slecht gedaan, hè?
0: Nee, heb je goed gedaan.
2: Perfect.
0: Ja, kunnen we rustig eventjes een afzakketje doen?
2: Nou, die kan ik wel gebruiken nu. Ik ben kapot.
0: Dat is een mooi bedrag. En daar komt alleen maar meer bij. De vakantiebank. Hé, jij stond in de Playboy.
3: Ik, ja.
0: Ja. Je kijkt heel verbaasd.
3: Alles uit.
0: Ja. Zag er goed uit.
3: Ja.
0: En in een interview zei je, ja, Frenkie de Jong vind ik de meest sexy speler van Nederland.
3: Ja, gewoon zijn manier van spelen. Ik denk dat het. Maar wat wil je dan horen?
0: Ja, nee, ik denk.
3: Nee, ik vind het gewoon een lekker ding. Ja. Ik kijk heel graag naar hem. Maar hoe hij versnelt, hoe hij er tussendoor sluipt. Dat kan ook.
4: Wij kunnen dat toch ook een lekker ding vinden?
3: Ja, dat zou zeker kunnen. Ja. Maar ik vind het gewoon een mooie speler om naar te kijken. Omdat hij sierlijk is, straalt rust uit, versnelt op de juiste momenten. Is gewoon een van de weinige spelers in Nederland die iets extra's heeft. Ja. En daarom vind ik hem sexy als voetballer.
5: Ik voel me wel een beetje op mijn pik getrapt, eerlijk gezegd. Want dit is wel een beetje mijn expertise hier. Ik kan volgens mij de hunk van het elftal bepalen. Ik heb erover nagedacht hier. Nicky van de Ven.
0: Ja, en waarom?
5: Goede kaaklijn.
0: Dat is belangrijk natuurlijk. Ja. Ja, jij hebt een hele andere kijk op mannen dan ik. Maar dat geeft helemaal niks.
5: Wie vind jij dan aantrekkelijk?
0: Mickey van de Ven. Okay. Wie vind jij aantrekkelijk?
1: Ik denk dan toch wel Wout Weghorst of Virgil van Dijk.
0: Oh ja?
1: Ja.
4: Wout Weghorst?
1: Ja.
4: Echt waar?
1: Ja. Die wordt altijd lekker een beetje boos. Ja.
4: Vind jij hem mooi? Jij vindt hem lekker.
1: Jij wil met mij een discussie over knappe mannen.
4: Ja, schrijf toch uit, man. Wout
5: Weghorst. Ik ben het wel met Rutger eens, hoor, Jan. Ja, dat is een slechte keuze.
4: Die is net een onbewoner, man.
1: Nou, hoezo? Ja.
5: Kom erbij.
1: Coming from you.
4: En dan word jij opgewonden van.
1: Nee, maar wel een beetje een man met pit. Dan word je er laatst in en wordt nog een beetje boos.
4: Iedere man die nu zit te kijken, je doet je best voor dames. En dan is Wout Weghorst de knapste.
1: Wat is het? Wie is het volgens jou?
4: Ik kan beter eigenlijk alles laten groeien dan gewoon.
1: Maar ben je het niet met me eens, Helena?
0: Nee.
1: Is er iemand het met mij eens?
4: Iemand!
1: Virgil van Dijk dan wel?
0: Nee, ik kies voor Cor Pot.
1: Sorry, Wout. Het is wel pijnlijk duidelijk geworden voor hem.
0: Heb jij trouwens de voorkant gezien van de Playboy?
1: Van Wout? Nathalie den Dekker.
0: Zo.
1: Wat een knappe vrouw.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Hier staat ze hoor, spelersvrouw. Want zij is de vrouw van Marsman. Ah, dit is goed. Ja, dat wilde je toch niet even ontzeggen, Theo.
3: Zou die wel klem vast hebben?
0: Hij begint erin te groeien, hoor. Dit is het niveau van de Oranje Zomer. Ja. En daar gaan we nog even verder met jou praten over politiek. Toch?
4: Oh, heerlijk.
0: Ja, maar alles op langs wat dat betreft.
4: Ik leer veel.
0: Mooi, Dave?
6: Ja, wel. Nou, ja. Ook Theo nu? Of,
4: Nee,
0: als iedereen
6: nu... Ja.
4: Wel een beetje dun ook wel, hè?
1: Nou, wat is dat nou weer? Wat ben je kritisch? Ga staan.
6: Ja.
1: Oh. Ja, oké. Okay. Ja.
6: Dit,
1: Nee, maar het is een prachtige vrouw. Nee, je vind enige comment is wel een beetje dun. Ja, maar dan ga je wel echt op zoek.
3: Zijn wel veel, nee, ik vind het ook een mooie vrouw. Maar er zijn natuurlijk ook wel veel vrouwen die dan nu zitten te kijken... denken op de bank... ja, ze is godverdomme wel een beetje dun. Nou, die vertegenwoordigt.
1: Die heb jij even een steuntje in de rug gegeven, ja.
0: Nou, gaan jullie nog even verder kijken. Dan gaan wij er even tussenuit. Zometeen zijn we terug. En dan gaan we nog even hebben over prematie. Dat is eigenlijk iets heel erg moois. En als je niet weet wat het precies is... dan moet je zeker blijven hangen. Tot zo.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gedeelte van de Oranje Zomer.
5: Hey man, wat zeggen? Wij hebben, ik zat net te praten in de pauze. Wij hebben een kleine televisielegende hier zitten.
0: Is dat zo?
5: Want het is deze man hier. Zijn naam is Bart Bos. Hij was presentator bij RTL 4. Heeft mede die zender groot gemaakt. Presenteerde onder andere Telekids, Scrabble, heel veel andere programma's. Wij zitten hier gewoon in het publiek. Dus dat vind ik dan wel weer grappig.
0: Mooi toch?
5: Ja.
0: Ja, wat mij vooral opviel is dat het 30 graden is en dat hij met een sjaal zit. Ja, nee, maar je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit, ja. Jij nog een berichtje had?
3: Ik goed uitzien. Ja? Krijg ik weer een berichtje. De hele week al een lul als het over mijn kleding gaat. En dan gaat Wilfred Gené mij zitten appen dat ik op een pornoacteur lijk.
0: Heeft hij wel een puntje?
3: Ja.
0: Heeft hij wel een puntje?
3: Aan de andere kant kan ik dan vanavond wel in het huis van Dave aan het werk.
6: Wat doe je vanavond?
0: Zeg, de dood hoort natuurlijk bij het leven. En daar kunnen we heel dramatisch over doen. Maar we kunnen er ook wat luchtiger over doen. Wat ik zo mooi vond, was dat Madelief van 26 jaar van Over Mijn Lijk... dat ze een prematie heeft gehouden. Dat is dus een... En normaal heb je een crematie en dan heb je een afscheid. En dit is dan daarvoor. Dus dat mensen mooie dingen over je zeggen... of in ieder geval afscheid van je nemen. Zouden jullie zoiets voor je zien, Diantha?
1: Nou, kijk, dit is natuurlijk heel heftig... omdat je weet dat zij op jonge leeftijd overlijdt. Maar Jan van Halst, dat is een goede vriend van mij... die heb ik leren kennen door Expeditie Robinson. En hij schrijft altijd aan het einde van het jaar... een brief naar zijn vrouw en naar zijn kinderen... over hoe dat jaar is geweest en wat zij voor hem betekenen. En dat heeft me wel heel erg geïnspireerd... om bij leven tegen elkaar te zeggen hoe belangrijk iemand voor je is. En dat is soms ongemakkelijk. Maar ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld is. Want het is heel zonde dat je dat op een begrafenis doet. En dat
0: eigenlijk
1: je dat iemand nooit hebt kunnen vertellen.
3: Nou, ik moet er toch niet aan denken dat ik daarbij ben.
0: Nee, want niemand zegt
3: dat. Ik denk dat het nooit positief wordt. Nee. Nee.
0: Jawel, ik zou dat doen.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Hij
3: zag
0: er altijd goed gekleed uit. Ja. Dat soort dingen.
3: Oh ja,
0: dat
3: precies.
6: En we hebben vandaag ook allerlei dramatische dingen gehoord over technologie. Maar ook toch nog even aangeven op het Albu 6 en dit, die verschrikkelijke verhalen bij Over Mijn Lijk. Als ergens nou kunstmatige intelligentie impact gaat maken, is dat in kankeronderzoek. Dat gaat zo ongelooflijk hard nu, qua opsporen van kanker, maar ook qua behandelmethode, dat er echt een toekomst zonder kanker lijkt echt realistisch te gaan worden. Of waar we het kunnen beheersen met elkaar, dankzij de technologische ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk waar we het veel vaker over moeten hebben, die kansen daarbij. Dat wordt echt een mooie toekomst.
0: Ja, jij hebt het er ook vaker over, hè, met je vrouw. Want je vrouw is natuurlijk arts.
3: Die bestrijdt kanker, En het wordt steeds meer chronisch. Kijk, dat het 1 op de 2 is, hè, dat is, ik zei tegen mijn vrouw, is een enorm percentage. Dat wist ik helemaal niet. Zij zegt, ja, dat komt ook omdat we zoveel onderzoeken. Dus met alle volksonderzoeken weten we ook tegenwoordig veel meer van wie het heeft. En daardoor zijn die percentages hoog. Maar tegelijkertijd zijn er dus heel veel betere, steeds betere behandelmethodes, waardoor het langzaamaan op een gegeven moment chronisch moet gaan worden, de ziekte.
0: Zou jij dat nou iets vinden, een prematie?
9: Nee.
0: Bij leven afscheid
9: nemen? Nee, sowieso niet. Nee, ik vind het ook sowieso... begrafenissen vind ik sowieso wel een ding. Het is sowieso lastig om naartoe te gaan. Maar ik vind ook altijd... Er zijn zoveel mensen. Weet je, er komt ergens op een begrafenis, lopen 300 mensen rond. Iedereen heeft dan in één keer een binding met die persoon.
0: Ja.
9: Ja, bij mij mogen er maximaal 50 komen. Hoor. En ik maak wel een lijstje wie er mag komen en wie niet.
0: Ja?
9: Ja, echt, 100%.
3: Dat kun je dan dus zelf regisseren.
9: Ja, maar dat zou ik wel willen. Misschien een afscheidsvideootje nog. Daar zit ik wel over na te denken om één keer in het jaar iets in te spreken.
3: Maar ik kan me wel voorstellen dat jij op je laatste feestje wil zijn.
9: Nee, zeker niet. Iedere dag is een feestje.
0: Wat zou jij zeggen in die afscheidsvideo? Hallo, Bobbert.
3: Nee, maar al die speeches die je ziet. En natuurlijk zit heel veel emotie in. En ook helemaal goed, maar ik ben ook bij begrafenissen geweest dat een werkgever dan iets gaat zeggen. En dan denk ik van ja, weet je, bedoel, je hoeft niet te noemen waar hij gewerkt heeft en hoe vaak hij daar en hoe lang. En ja. Dat hoeft allemaal niet. Ga gewoon op die mensen in en vertel daar iets korts over. En wat die betekent heeft voor je als persoon. Maar maak het niet zo groot.
1: En heel veel is het natuurlijk onbelangrijk, hè? Maar doe je het bijvoorbeeld bij je kinderen en je vrouw, dat je dat echt uitspreekt?
3: Te weinig.
1: Ja, maar ja, ik denk dat we dat allemaal hebben. Want het is gewoon de waan van de dag. En je moet naar je werk en je bent geïrriteerd en we hebben haast. Maar het is wel mooi om te doen.
0: Nou, vind ik ook. En ik probeer het ook een beetje luchtig te maken. Het hoort ook bij het leven hoe erg het ook is. Ja. Iedere situatie is natuurlijk anders en iedereen gaat er anders mee om. Maar jij hebt ook wel een mooie ervaring, toch?
6: We hebben natuurlijk ons clubicoon Charles van der Steenen onlangs overleden. En dan zal je misschien wel snappen dat natuurlijk de werkgever wat gezegd heeft. Natuurlijk de binding Charles was Mr. Sparta. Ja. En op het einde, en Charles is ook van een borrel, dus ze zeiden ook, ja, we hebben geen foto kunnen vinden zonder zijn borreltje in zijn hand. En aan het einde werd er ook gezegd, nou Charles, we gaan even voor je staan en we gaan klappen op jouw fantastische leven. En die is eruit gegaan met een fantastisch staande ovatie. Nou, daar kreeg ik echt kippenvel van. Ja, nee, maar heel mooi.
3: Er zijn ook heel veel mooie dingen. Ik ben bij Theo Bos geweest natuurlijk. Theo Bos in het stadion bij Vitesse, een beetje hetzelfde verhaal.
0: Clubicoon
3: bij Vitesse in het stadion. Heel veel mensen eromheen. Was heel bijzonder. Kippenvel. Vind je het ook, joh. Maar ik kan me niet voorstellen dat als ik kom te overlijden, ik hoop dat het nog heel lang duurt, maar dat gaat never nooit in het stadion gebeuren. Dat gaat echt heel klein zijn, want al die poespas eromheen. Dat hoeft voor mij niet.
0: Daar ben je niet van. En Johan Derksen is ook niet van. En die had het erover in zijn podcast. En die zei, die begrafenissen, die crematies zijn zo knetterduur. Is eigenlijk natuurlijk bizar als je erover nadenkt.
4: Maar dus zeg jij, je moet tegen je kinderen en je vrouw vaker zeggen dat je van ze houdt. Op de dag, hè, gewoon sowieso.
1: Ja, doe dat eens. Dat lijkt me wel fijn, Heb je daar moeite mee?
4: Nee hoor, dat doe ik heus wel, ja. Dus bij mijn kinderen zeg ik heel vaak, ze wel een kuttekening, maar papa houdt wel van jullie.
1: Zo'n voorbeeld.
3: Nou, ik zal vertellen, mijn kleine zit nu dus op de basisschool. Die is 4 jaar. Die gaat naar de basisschool. Die komt gewoon elke dag met een tekening thuis.
4: Oh ja?
3: Nee, we hebben een doos waar die in gaat.
0: Oh, ben je dan eerlijk?
4: Nee, geweldig. Ik dus wel, hoor.
1: Iedere ouder weet ook dat je ze stiekem gewoon weggooit, toch?
4: Ik heb mijn dochter, die zegt tegenwoordig, ik kom met iets thuis en die zegt van hier, pap, gooi maar weg.
6: Oh ja. Ik kan er een foto van maken, dan kan je hem tot leven laten wekken met AI en dan kan je ze digitaal, dat vinden ze fantastisch. Dan maken ze er de 3D-tekening
1: van. Wij maken zoveel foto's tegenwoordig. Ik heb een soort van 10 foto's uit mijn jeugd. Wat moeten mijn kinderen met 100 foto's van hun knutselwerkjes?
6: Nee, maar dat vinden ze prachtig om hun eigen tekeningen tot leven te zien.
1: Het is allemaal leuk.
0: Ja, gewoon doen. Leuk. Op de valreep. Ja. Nog 3 seconden zie je. Ja. Hekken.
3: Oh, mag weer in de...
0: Naar Spurs.
3: Ja, die gaat naar de Spurs misschien. Die staat in de belangstelling van. 80 miljoen vragen ze voor hem. Hij zit nu natuurlijk bij Brighton, waar hij Conference League voetbal mee heeft gehad. Dus hij zou Europees kunnen voetballen. Kan naar Tottenham. 80 miljoen, dan zou ik op de fietsen naartoe gaan.
0: Zou ik ook doen. En jij hebt lekker geld gekregen bij Sparta. Door de transfer van Dumfries.
6: Ik ben heel blij mee. Dus krijgen we een mooie kerstbonus aan. Een paar ton in ieder geval wel. Dus
0: wow.
3: Dat is voor de begroting, niet verkeerd denk ik.
6: Dat is voor Sparta fantastisch. Zijn we super blij mee.
0: Even wat afhalen, kunnen wij zo wat gaan drinken.
6: Wij gaan er wat drinken.
0: Jongens, het zit er al op morgen. Dan zijn we terug. En dan zit Dick Advocaat hier met Koppel. Theo is erbij. Kortom, alle redenen om te kijken. Dus heel graag tot morgen.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de van Jumbo.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspit stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.
3: Heeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzee in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzee.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzee.nl.
5: On & Backstage is op zoek naar vrijwilligers die het leuk zouden vinden om de kostuums te strijken, de mensen te ontvangen bij de voorstellingen of misschien een aantal administratieve taken te vervullen. Ben jij degene die wij zoeken en ben je gemotiveerd? Stuur onze mail naar onandbackstage@gmail.com of kijk op onze website voor meer informatie www.onandbackstage.nl. En wie weet word jij binnenkort onze nieuwe collega.
6: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzee en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzee.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzee.
7: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzee zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzee.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij.
8: Radio Noordzij.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
9: Vincent de Groot.
10: Test 1, 2.
11: Hallo.
9: Goedemorgen, Radio Salto.
12: Dit is de top 30 van Radio Noordzee.
13: Ja, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandstalige top 30. Hij is na een maand op vakantie geweest te zijn. Is hij er weer? De leukste lijst van Nederland doet het weer. We hebben vandaag een heleboel nieuwe binnenkomers en voor mij ook een heleboel nieuwe plaatjes. We gaan gauw aan de lijst beginnen. Want ik ben natuurlijk een aantal weken weg geweest. Dus er staan ook allemaal platen in die ik nog niet ken. Nou, dat wordt voor mij dus ook hartstikke leuk. We hebben natuurlijk ook weer de Nederlandstalige top 30 klassieker aan het einde van het eerste uur. Daar doen we zo meteen de omschrijving even van. En we hebben natuurlijk ook nog in de tweede uur een tippie voor de Nederlandstalige top 30. Dat doen we allemaal in dit programma. Eerst maar eens even kijken wat er vorige week in de top 3 gebeurde.
14: 3.

0: verliet en jullie achterliet, stond Cheerio nog niet in de top 10. Nee, zeker niet. Nu dus op 1. Justin de Wild, Mart Hoogkamer, Billy Dans, Gappie Sappie op 2. En op 3 Wolter Kroes, Route du Soleil. Is dat nog steeds zo? Ik kan je nu al melden, dat is niet zo. Maar ja, je hebt hem vorige week toch niet gehoord, dus wat kan jou het schelen? Gauw beginnen met de lijst, met 2 zakkers. Zometeen de zakker van de week, die gaat 21 plaatsen naar beneden. Dat is de plaats van Pascal Redeker en Badkamerkraan. Die hoor je zometeen op nummer 29. Maar eerst op nummer 30, de man die 3 weken in de lijst verblijft. En ik hem dus nu voor het eerst in de lijst mag draaien. Iedereen weet het, Jan Biggel zakt naar
1: 30.
0: En hij gaat 9 plaatsen onderuit.

0: Ja, normaal gesproken doe ik allerlei dingen tegelijk tijdens het programma wat ik maak. Ben ik ondertussen nog plaatjes aan het zoeken en zo. Misschien nieuwe liedjes of zo. En dan daar heb ik nu helemaal geen tijd voor. Want ik moet nou echt opletten hoe lang duurt de plaat. Hoe klinkt die? Wat is het? Heb ik het ooit al eerder gehoord? Nou, deze kende ik wel. Want dit is ook een leuk liedje. De Badkamerkraan van Pascal Redeker. De zakker van de week. En niet zomaar een zakker van de week. De plaat gaat namelijk 21... Hoeveel zei je? 21 plaatsen naar beneden. Vorige week op 8, deze week op 29. Badkamerkraan dus van Pascal Redeker. En dan zal die de volgende week wel uit zijn. Daarvoor draaiden we op nummer 30. De eerste plaat die we draaiden was een zakketje. 9 plaatsen naar beneden. Vorige week op 21. En in de derde week alweer omlaag. Iedereen weet van Jan Biggel. En dan is het tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer. Die gaan we zo meteen draaien. Maar we gaan eerst eventjes de plaat bekendmaken. Althans, even de omschrijving van de Nederlandstalige top 30 gaan we even doen. En daar heb ik even over na moeten denken hoe ik deze moest omschrijven. Want de titel, dat lukt nog wel, maar de artiest is wat lastig. En als ik dat doe, dan weet je het eigenlijk wel. Maar oké, laat ik het toch maar proberen. De artiest, het is een dame, ze. En zij werd niet alleen gelaten door haar vader. Nee. Nou, dan weet je wel wie het is, denk ik. Dat is de artiest. En de titel van de plaat is Geen Nieuwe Huis. Geen nieuwe woning. Zou dat nou kunnen zijn? Je hoort het straks. Iets voor 11. Door met de lijst. En door met de eerste nieuwe binnenkomer. En die is van Jari Hellegers. Vorig jaar bestormde hij de lijst samen met Monique Smit. Of afgelopen begin dit jaar. En nu doet hij het helemaal solo. En er slaat toch een enorme vlam in de pan. Nieuw. Op nummer
1: 28.

zijn hele muzikale familie blijkbaar. Want hij zong de liedjes van zijn vader, zijn opa, zijn oom. Nou, dat beloofde nog wat. Ik kende hem niet. Klaas Henstra. Ja, het liedje kende ik wel, want er staat 6 weken in de lijst. Dus ik heb hem ook al gedraaid. Maar mooi liedje. Klaas Henstra. En mijn eigen jongensdroom gaat van 24 naar 27 deze week. In de 6e week dus dat het liedje in de lijst staat. En daarvoor op nummer 28 de eerste nieuwe binnenkomer. Die is voor Jari Helligers. Of Jari Hilligers moet ik zeggen. En dat liedje dat heette Vlam in de Pan. Nieuw op nummer 28. Dit is de Nederlandstalige Top 30 met zometeen op nummer 25 de tweede nieuwe binnenkomen. Maar voordat we die gaan draaien, draaien we eerst een plaat die ook 6 weken in de lijst staat. Onderuit, 3 plaatsen naar beneden. Lange Frans, John West. 26.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Blijf gezellig met die mannen. John West, Lange Frans, Alles Wat Ik Zoek. Op 26 vorige week, op 23 in de zesde week. Dus 3 plaatsen eraf. En dan door met de lijst. We gaan door met de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En die is van een man die het een tijdje geleden nog samen met Bianca Voem Voem deed. Nu is hij terug met solo muziek. Waarom doe je dit nou? Vraagt Rob van Daal zich af. Nieuw op nummer
2: 25.

0: plaat kende ik ook. Ja, deze stond ook al in de lijst voordat ik op vakantie ging. Damien van Os. En die plaat die stond vorige week nog op 19. Nu gaat hij naar 24. Vijf plaatjes eraf in de negende week. Dus Diamantenring onderuit. En daarvoor op nummer 25 de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Die is van Rob van Daal. En waarom doe je dat nou? Dit nou. Nieuw op nummer 25 in de top 30. Sorry voor mijn jeugdige enthousiasme. Ik heb er gewoon zin in vandaag. Ik ben zo blij dat ik weer terug op de radio ben. Door met de lijst. Door met een zakketje. Vorige week nog in de top 20. Vorige week op 17. En het liedje gaat dus zes plaatsen naar beneden voor Senna en Donnie.
1: 23.

0: valt er ook niks meer te zeggen, denk ik. Dan is het wel klaar. De laatste van John de Bever. Als jij nu nog niet weet, vorige week nog op nummer 13, deze week op 20. 7 plaatsen eraf en het liedje staat ook 7 weken in de lijst. En voor op nummer 21 draaiden we de derde. Nieuwe binnenkomen van Manuel, Spreid Mijn Vleugels, was Spik Splintertje nieuw in de lijst. En alweer een nieuwe plaat. Het is de 1 na hoogste nieuwe binnenkomen. De hoogste nieuwe binnenkomen vinden we straks op nummer 12. Dus dat duurt nog even. Maar eerst op nummer 19. De nieuwe single van De 3J's. En die heet Los Vast.
1: Nieuw.
0: Op nummer 19 dus.

0: iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.
2: 18.
0: Hé, wacht even. Deze plaat was toch al uit de lijst verdwenen?
3: Jimmy D.
0: Toch niet?

0: Ja, ik dacht echt dat hij uit de lijst weg was. Maar dat was hij dus niet. Hij was inderdaad verdwenen, hoor. Dat is wel waar. Ik heb hem zelf afgekondigd als verdwenen plaat. Maar hij is gewoon teruggekomen en hij staat nu 15 weken in de lijst. Vorige week op nummer 20. Deze week op nummer 18. Donny, samen met Robert van Hemert en Mo, wat dat nou? Blijft leuk, je hoorde hem in de Jimmy D remix. Dat blijft ook een leuke versie. En daarvoor op nummer 19, de zoveelste nieuwe binnenkomer van deze week. De ene hoogste namelijk. De nieuwe single van de 3J's. En die single die heet Los Vast en was nieuw op 19. Zometeen, de klassieker van de week komt eraan. We zijn er bijna. Maar eerst nog een paar plaatjes draaien. Bijvoorbeeld deze. 3 weken pas in de lijst. En vorige week op nummer 14. Deze week zakt hij naar 17. Goed geboerd hoor, Jorieke Sterke.
1: 17.

0: is de nieuwe single van Marloes. En hij had me kunnen hebben, maar ja, dat gebeurde dus niet. Helaas, hij ging er vandoor. Twee plaatsen omhoog. Ik ben weg. Oh nee, ik moet het wel goed zeggen. Als ik weg ben. Ja, als ik weg ben. Marloes, vorige week dus op 18 en deze week op nummer 16 in de tweede week. Derde week. Gaat lekker. Hij gaat lekker, mensen. Ja, goed. Drie weken dus en twee omhoog. Daarvoor hoor je op nummer 17 een plaat die drie plaatsen omlaag gaat. Drie weken ook in de lijst staat. Jammer dat die alweer naar beneden gaat. Ik dacht altijd dat het kinderliedje was... Boer, wat vind je van mijn kippen? Boer, wat vind je van mijn haan? Maar het is in dit geval... Boer, wat zeg je van mijn kippen? Boer, wat vind je van mijn paard? Nou ja, prima. Ik let er niet op. Het zal wel. Het nieuwe singeltje van Jorieke Sterke staat pas drie weken in de lijst. En gaat nu alweer drie plaatsen omlaag. Vorige week op 14, deze week op 17. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de Nederlandstalige Top 30. En is het tijd geworden voor de klassieker, inderdaad. En die klassieker van deze week, dat is een plaatje die werd gedaan door een dame. Een dame die ondertussen op leeftijd is. Ze is in de 70 en ze treedt nog steeds op. En dat vind ik heel stoer van haar. Ze werd niet door haar eigen vader alleen gelaten. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Nee, dat deed Willy Alberti ook niet. En dat deed hij dus ook niet bij Willeke Alberti. Precies. Dat is de zangeres van vandaag. En ze heeft geen nieuwe woning. Nee hoor. Ja, ze heeft wel een nieuwe woning. Maar ze zingt over het oude huis.
1: De klassieker van deze week.

0: en gejankt.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen voor Bezel 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag. Dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
4: Heeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzee in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzee.nl.
5: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzee.nl.
6: Online Backstage is op zoek naar vrijwilligers die het leuk zouden vinden om de kostuums te strijken, de mensen te ontvangen bij de voorstellingen of misschien een aantal administratieve taken te vervullen. Ben jij degene die wij zoeken en ben je gemotiveerd? Stuur onze mail naar onandbackstage@gmail.com of kijk op onze website voor meer informatie www.onandbackstage.nl. En wie weet word jij binnenkort onze nieuwe collega.
7: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzee en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzee.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzee.
8: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzee zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzee.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij.
9: Radio Noordzij.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
10: Vincent de Groot.
11: Test 1, 2.
12: Hallo.
10: Goedemorgen, Radio Salto.
13: Dit is de top 30 van Radio Noordzij.

0: En ik dacht dus, nou, als het maar niet over een AI-Olga gaat, want dan heeft hij dus echt pech. Danny Christian blijft in de derde week dat hij in de lijst staat zitten op 15. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Nederlandstalige Top 30. Met in dit uur zometeen natuurlijk nog de hele top 10. Misschien wel een nieuwe nummer 1, dat weet je niet. Dat is even afwachten, dat gaan we straks pas bekendmaken. En we draaien natuurlijk nog een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. Het is vandaag week 22 die we behandelen. En in week 22 hebben we natuurlijk een nieuwe lijst. En dit was hoe in week 21 de top 3 eruit zag.
1: 3. Route Solar. 2.
2: Hey.
0: Justin de Wild en Cheerio. Op 2 Mart en Billy met Gappie Sappie. En op 3, daar vonden we het leuke liedje. Dat was ook wel een geinig plaatje. Ja. Route du Soleil van Wolter Kroes op 3. Is er wat veranderd? Ja, wat is er veranderd? Je hoort het iets voor 12. De Nederlandstalige Top 30 gaat door met een plaat die vorige week op 11 stond. 7 weken nu van Marco Schuitmaker. Deze nacht zakt naar
1: 14.

Gerard Joling en niet voor één keer. Vorige week op nummer 10. In de derde week zakt het liedje naar nummer 13. Dat is jammer dat hij alweer zo snel naar beneden gaat, maar wel een leuke plaat. En deze week kwam het nieuws naar buiten dat Gerard Joling stopt met die grote concerten. Hij gaat nog wel door met de toppers, dat blijft hij wel doen. En ook nog kleinere optredens voor wat kleinere publiek en zo. Dat zal hij allemaal wel doen. Muziekplein op het feest en zo. Of muziekfeest op het plein. Muziekplein op het feest, ja. Muziekfeest op het plein en dat soort dingen, dat blijft hij wel doen. Maar de grote optredens, die gaat hij niet meer doen. Eén keer nog. Twee keer eigenlijk. Twee avonden volgend jaar in februari in Ahoy. Daar gaat hij nog twee grote concerten geven. Hij is druk bezig met de voorbereidingen en met gastoptredens en van alles. Hij vertelde de laatste over in shownieuws. En ik had ook zo, gaat hij echt stoppen? Nee, hij gaat gelukkig niet stoppen hoor. Hij blijft ook leuke liedjes maken. Gerard Joling dus op 13. En niet voor één keer. Daarvoor draaien we op nummer 14 plaat die ook drie plaatsen naar beneden gaat, maar wel wat langer in de lijst staat. 7 weken voor Marco Schuitmaker. En deze nacht zakt naar 14. En dan moeten we er nog eentje draaien. En dat is dan de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Oftewel de knaller van de lijst. De knaller van de week is deze week van een man die al jarenlang meegaat in de muziek. En elke keer weer een beetje op zijn bek gaat, maar hij toch weer terugkomt en opkrabbelt. En het verdient, want het is ook een goede zanger. Dat is gewoon zo. Hij moet alleen een beetje van de fles afblijven. Dan komt het helemaal goed. De nieuwe van Tino Martin. Jong en Dom is helemaal nieuw op nummer 12.

0: Sommige dingen ken je dan nog niet, omdat ze net nieuw in de lijst zijn. Maar dit liedje kende ik dan weer wel. En wat een vrolijke plaat blijft dat toch. Door vele artiesten al gedaan. Volgens mij komt het oorspronkelijk uit Vlaanderen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga het even voor je opzoeken en ik kom er volgende week op terug. Het Griekse Nacht van Jeroen van Zelst kwam vorige week binnen. Op nummer 27 in de lijst. Stijgt 16 plaatsen. Normaal gesproken in de top 10 zou hij een superster hebben gekregen. Nu krijgt hij een ster omgehangen. Nou, dat is ook prima. 16 plaatsen erbij voor dit liedje. Dat al redelijk vaak gecoverd is, maar wel erg leuk. Daarvoor op nummer 12, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. De knaller van de week was voor Tino Martini. En Jong en Dom. Ja, dat is iedereen geweest. Ik ook. Hij heeft ook dingen gedaan en ging inderdaad te vaak feesten. Ik heb ooit op een braderie gestaan terwijl ik eigenlijk een eindexamen zou moeten maken. Nee, dat is wat gekkigheid. Het is allemaal goed gekomen met mij. Of natuurlijk niet, want ik zit bij slot van rekening gewoon bij de radio. Door met de lijst. Door met de top 10. En we openen de top 10 met een plaat die vorige week nog op 9 stond. 4 weken nu voor Niet Bang voor de Duivel. Frank van Etten dus 1 omlaag en opent de
1: 10.
0: Top 10.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: vorige week nog op nummer 2. En dat betekent dat er dus wel degelijk wat veranderd is in de top 30. Ja, en in die top 3 ook. Vorige week op 2 dus. Mart Hoogkamer, Billy Dans, Gappie Sappie gaat in de 6e week omlaag van 2 naar 9. 7 eraf dus. En de top 10 werd geopend door de man die 1 plaats naar beneden ging. Frank van Etten en niet bang voor de duivel en ook niet voor zijn broer. Waarschijnlijk wel voor zijn oude moer. Die zakte 1 plaats in de 4e week, vorige week 9 en nu dus op 10. De Nederlandstalige top 30 gaat door met een plaat die ik nog onderuit heb zien gaan voor mijn vakantie. En nu, na mijn vakantie, zie ik dat... En dat vind ik leuk, want ik vind het een geinig liedje. Hij gaat weer omhoog. 4 plaatsen in de 9e week. Danny de Munk en Heerlijk komt terecht op.
1: 8.
0: Dat zeg ik.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Dit is Radio Noordzij met de Nederlandstalige Top 30.

0: Gino Graus en mijn favoriete kroeg. En daarvoor op nummer 7, of op nummer 8 hoor je een plaat die dus weer omhoog ging. 9 weken nu voor Heerlijk van Danny de Munk. Vorige week nog op 12 en deze week dus weer de top 10 in. Lekker doorgestegen weer naar nummer 8. Zometeen een tip voor de Nederlandstalige top 30. Die hoor je zometeen. Maar eerst een plaat. En het is de enige. We hebben zometeen nog een paar stijgers. Dat lukt nog wel in de top 10. Maar dit is de enige die een superster verdiend heeft. Al win ik 10 miljoen, gaat 10 plaatsen omhoog. Vorige week op 16. René Schuurmans komt terecht op nummer... Ja, dan moet je de schuif openzetten, pannenkoek. Komt terecht op nummer...
1: 6.
0: Juist. Haha. Techniek is toch moeilijk.

0: superster voor René Schuurmans. En hij gaat omhoog. Al win ik 10 miljoen. Gaat naar 6 in de tweede week. En dan een tip voor de Nederlandstalige top 30. En we tellen af. 3, 2, 1. De nieuwe van Bente.
1: Hartstikke goed. Hartstikke nieuw.
0: En lekker. Dit is een tip voor de top 30.

Dans tot de morgen met mij, Jannes, op 5 deze week. Vorige week stond hij daar ook, dus hij is blijven zitten. Jannes en Dans tot de morgen met mij, 7 weken dus nu in de lijst. En stationair. En dan voor een plaat die nog helemaal niet in de lijst staat. Dat was een nieuw liedje van Bente, 3, 2, 1. En dat is een lekker plaatje. En dat was een tippie voor de Nederlandstalige top 30. En dan gaan we door met de lijst, door met de top 5. Want daar zijn we ondertussen dus in aangeland. En iets minder lang in de lijst, nog maar een week of 4. En toch alweer 1 plaats eraf. Dat betekent dat je weet dat er dus in ieder geval 2 dingen veranderd zijn in de top 10. En niet de top 3. Die platen van Maart Hoogkamer en Billy Dans is uit de top 3. En deze dus ook, vorige week op 3. In de 4e week, Volta Cruz, 1 onderuit. Route du Soleil zakt naar 4.

0: allemaal vrolijke zomerse liedjes in de lijst. En deze was er ook weer een voorbeeld van. Wolter Kroes en Route du Soleil. Vorige week op 3. In de 4e week zakt hij er eentje en hij komt dus terecht op nummer 4. En daarmee zijn we aangekomen bij de top 3. De bovenste 3, het erepodium. En het erepodium wordt geopend door een duet. Een duo dat een leuk plaatje heeft gemaakt. Zegt, dit is een fijn plaatje. Samuel Welten, Lil Kleine. Ja, ik dacht eigenlijk dat we een beetje klaar waren met Lil Kleine. Maar dit is toch wel weer heel fijn hoor. Hey, maak me nou niet gek. Gaat 4 plaatsen omhoog en opent dus de top 3.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet...

0: nou niet gek.
1: De nieuwe van Samuel Welten samen met Lil Kleine. En maak me nou niet gek. Vorige week op 7, deze week op 3. 4 weken nu in de lijst. En dat was de opening van de top 3. En dan gaan we het zilver uitdelen. Het zilver is voor 3 mannen. Dus het wordt redelijk druk op dat treetje. Jan Smit. Ja, daar is hij weer hoor. Jan Smit. Hij staat weer in de lijst. Frans Bauer. Doe er ook mee. En ook Chris Cross Amsterdam. En die zijn nog met meer. Dus het wordt heel druk op de trappetje. Zij is van mij. Gaat van 6 naar 2. En staat 5 weken in de lijst.

0: Frans Bauer, Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. Zij is van mij. Was nummer 2. Vorige week op 6 en in de 5e week gaat het liedje dus 4 plaatsen omhoog. En rap onderweg naar misschien wel de eerste positie. Die moet hij nu nog eventjes aan de ander laten. Dat komt allemaal wel misschien nog ooit. Die gaan we zo meteen draaien. Wat staat er dan in vredesnaam op 1? Dat hoor je zo meteen. Na het overzicht. 10. 1 eraf voor Frank van Etten.
1: Ik ben niet bang voor de duivel. En ook niet voor zijn broer.
0: 9. Mart en Billy zakken de 7.
2: Hey grappie, ik lust nog wel een sappie.
0: 8. En 4 erbij voor Danny de Munk.
3: Heb het heerlijk dames in. De sfeer die zit er prima in.
4: 7.
0: Gino Graus zakt de 3.
5: Ik kom thuis in mijn favoriete koel.
4: 6.
0: Een superster voor René Schuurmans.
6: Al win ik 10 miljoen. Ik zou niks anders doen dan wat ik heb gedaan.
4: 5.
0: En Jannes blijft plakken.
7: Dans tot de morgen met mij en leef je dromen.
4: 4.
0: Wolter Kroes die zakt er 1.
8: Roet de zonlaan.
9: Is je mooie Lil Kleine.
0: 4 erbij voor Lil Kleine en dan Samuel Welte.
10: Maak me nou niet gek. We zijn weer buiten. Het is vrijdag, ben getrackt.
4: 2.
0: Frans, Jan en Chris Cross tegen de 4.
11: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij.
0: En de nummer 1 is nog steeds dezelfde nummer 1. Jouw hoor, Justin de Wild en Cheerio.
4: 1.
0: Dat zeg ik ook. Cheerio, niet tot volgende week, maar tot aanstaande dinsdag. Dan ben ik er met het programma van Claudio en Thea. Ik zeg tot dinsdag en anders tot vrijdag. Oh.

een zeer bijzondere goedemorgen. Dat is op de vaste vrijdag en naar de zender Breskia en Mianneke. We gaan er even een klein half uurtje tot een uurtje tussenuit hier. We zijn straks misschien ook wat sneller bij jullie terug. En een kleine update hier van de PC hier. Hè. Ze zeggen tot straks. Het kan binnen een half uurtje zijn, het kan binnen een uurtje zijn. We gaan even de nieuwe modulatiekabel aanleggen hier. Iedereen tot na de reclame. We proberen zo snel mogelijk weer terug te zijn. Hè. Even een nieuw kabeltje daarachter hier. En tot straks.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: 1-2.
1: Dat gaat wel behoorlijk hard, hè, deze microfoon zo.
0: 1-2.
1: Ja, oh, ja, een beetje zachter, Sjoerd. Zo, hoi. Test 1-2.

0: We gaan verder hier met het programma. Een beetje aan afstel die nog. Een goede middag. Dit is Radio Brescia. Met de nieuwe sound erachter zo. Ho, wat gaat dat jou loeier hard, hè? Dus even kijken welke knop ik heb, moeder. Goed, test 1, 2, 3, 4. Ja, gaat een beetje te hard hier, maar ja.
1: You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard.
0: U luistert naar Zendpiraat.com als in met de Bres en met Janneke. Met de nieuwe sound zo. Zo wel even beneden luisteren, hè. Nummers hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49 en dan de 29, hè.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag. Van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, voor de eerste vrije training van de Grand Prix van Monaco. Het is ronde 6 in dit wereldkampioenschap. Want ja, het verhaal van de twee wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië is bekend. Dat had dus eigenlijk ronde 8 moeten zijn in Europa dus. En dat is voor het eerst dit seizoen. En uiteraard dit het circuit. Het circuit waar we al heel lang komen, al ruim 83 keer stond deze op de kalender, waarvan 72 tijdens een Formule 1 kampioenschap. Met alle bochten die langs gaan komen, zeer zeker. En de banden gaan ook langskomen. De C3, C4, C5. De zachtste die Pirelli kan kiezen zijn gekozen. Bijna traditioneel, want ja, eigenlijk kan ik me niet heugen dat ze een compound harder zijn gegaan hier in Monaco. Het is prima weer. Het is acceptabel te noemen. Een graad of 20, ruim 23 graden vandaag. En dat is verwacht voor heel het weekend. Het weekend wat we af gaan trappen hier in de studio met niemand minder dan oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in Europa, wil ik bijna zeggen.
1: Fantastisch, hè? De Europese Tour van de Formule 1 wordt hier afgetrapt in Monaco. En ja, het blijft toch altijd een sfeertje hier. Het sfeertje klopt gewoon. De boten, het luxe leven, het casino, de Formule 1 erbij, de mooie vrouwen. Het is gewoon helemaal compleet dit weekend.
0: Het perfecte plaatje en dan die felblauwe lucht dit weekend erboven. Ja, in geen enkel weekend denk ik, oh, vervelend dat de zon of dat het regent. Hier heb ik dat eigenlijk wel. Als het zou regenen, zou ik altijd denken, ah, jammer. Voor het plaatje is dat wel jammer.
1: Ja, het plaatje is gewoon compleet. Hier kijken we in de ogen van Charles Leclerc, die ook dit weekend natuurlijk weer aanwezig is. Speciale pakken voor Ferrari. Mooi wit.
0: Ja, en contract verlengd, Charles Leclerc. Het is een beetje gissen naar wat hij precies gaat, maar de geruchten gaan rond de 50 miljoen per jaar gaat hij verdienen. En volgens de race is het tot en met 2030. Dat is een flink contract.
1: Ja, Charles Leclerc die natuurlijk al jaren dag eigenlijk het babytje is van Ferrari. Ja. Hij is het kind wat nu opgroeit binnen Ferrari. En ja, ze willen hem natuurlijk zo lang mogelijk vastleggen. Hij zit daar naast stevigvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. En ik vind dat hij dat echt wel heel goed doet daar. Hij houdt zich gestand. Doet het vaak beter dan Lewis Hamilton. Ja, hij staat ook 3 punten voor in het kampioenschap. Staat derde in het algemeen in het kampioenschap. Ja, logische keus van Ferrari. Vastleggen en kijken of je met deze man wereldkampioen kunt worden.
0: Precies. In totaal gaan ze nu dus over die grens van 100 miljoen voor alleen de coureurs heen. Want Lewis Hamilton schijnt zo'n 60 miljoen per jaar te verdienen. Maar goed, Leclerc kan die 50 miljoen zeer zeker en goed gebruiken. En verdient hij ook. Won hij natuurlijk in 2024. Winnaar van vorig jaar was Lando Norris. Toen hadden we 2 verplichte stops. Niets van dat alles. Want ja, de reglementen, ze zijn bekend. Het is allemaal net even anders dit jaar. En zo is er geen straight line mode, zoals dat heet. En dus gaat de achtervleugel niet bewegen. En we zien ze hier al staan, mocht u meekijken. Want ze zijn langzaam richting het einde van de pitstraat. Dan zien we bovenop die achtervleugel eigenlijk een extra vleugeltje. Het is toch altijd heel bijzonder hoe die engineers denken, hey,
1: maar
0: geen straight line mode, kunnen we.
1: Daar kunnen we weer extra downforce creëren. Want in Monaco heb je natuurlijk downforce nodig. Er is eigenlijk geen recht stuk. Niks is recht hier in Monaco. Zelfs start-finish loopt in een bocht naar rechts. Dus uiteindelijk wil je hier zoveel mogelijk downforce op je auto hebben. En dat creëer je natuurlijk met extra flaps op de achtervleugel. Dus je moet het zo zien. Het deel wat de achtervleugel bedient, openmaakt, daar zit weer een extra flap op. Maar vooral bij Ferrari en Red Bull is die het grootst.
0: Ja, vooral Mercedes ook.
1: Ja, voor Mercedes ja.
0: is niet normaal. Dat is misschien wel de grootste van allemaal. Maar ook bij Red Bull inderdaad. Kijk, hier is het goed te zien, mocht u dus meekijken. Wat dat betreft zou ik zeker even de tv aanzetten om te kijken wat wij bedoelen. 59 minuten en 32, 31, 30 seconden te gaan. 29, 28, 27 26, 25, 24, 23, 22, 21. Als ook de Monegasque, de enige op de startgrid, Charles Leclerc richting het einde van de pitstraat zich begeeft. Is trouwens niet de enige die iets te vieren heeft, want ja, hij dus een nieuw contract. McLaren voor 1000 wedstrijden in de Formule 1, waarvan ze dan weliswaar eentje een did not start hebben, een DNS. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. 1000 Grand Prix waaraan ze hebben deelgenomen. Dat is een aardige statuut.
1: Dat is serieus een mooie statuut. Ferrari die daar natuurlijk ver boven zit nog steeds, altijd.
0: Ja, dat zal zo blijven.
1: En dat zal altijd zo blijven. Want ik, daar gaat wel een auto rechtdoor van Ferrari inderdaad. Charles Leclerc.
0: Dit is in Mirabeau. Eigenlijk een beetje bovenop de heuvel. Of eigenlijk net naar beneden na dat gedeelte achter Casino Square.
1: Hier ga je richting de hairpin.
0: Ja, het zijn eigenlijk de twee hairpins hier. Hier hebben we ooit een ontstopping gehad. Ik geloof 2004, maar dat bind me er alsjeblieft niet op vast. Hier het moment van Leclerc. Ja, dit gaan we wel veel zien. Want jongens gaan in principe vertrouwen, willen tanken. En als er ook maar een kleine lock-up is, zoals hier bij Leclerc, dan kiezen we als coureurs zijnde het hazenpad.
1: Ja,
0: liever dan dat je bijvoorbeeld op zaterdag, dan moet je.
1: Nou ja, en je wilt die banden nu niet beschadigen. Hè? Dus je wilt die band eigenlijk niet een flatspot erop krijgen. Dus wat je doet is eigenlijk je remt, je ziet het blokkeren. Je denkt, nou, laat maar gaan, we hebben hier een uitloopstrook. Dat rondje is sowieso weg. De baan is natuurlijk ook vrij groen. Hè? We hebben gisteren natuurlijk wel wat vrije trainingen en wat kwalificaties gehad van de Formule 3 en de Formule 2.
0: Ja, vanmorgen ook, ja. Ja.
1: Alleen de baan blijft groen, dus het is gewoon griplevels opbouwen nu. Maar ook vertrouwen, want uiteindelijk dit circuit heeft helemaal niet zoveel te maken met een normaal circuit. Want ik heb hier zelf twee keer gereden. En dat betekent eigenlijk dat je alleen maar vertrouwen met de vangrails moet opbouwen. De muren en de vangrails staan zo dichtbij dat je eigenlijk ieder rondje steeds meer vertrouwen krijgt in de auto, in de baan, in de spullen. En eigenlijk moet je werken met die vangrails. Ik zeg niet, je moet er omheen rijden. Nee, je moet er tegenaan proberen te rijden. Je moet ermee werken.
0: Maximaliseren, zeer zeker. Nou, Leclerc gaat een rondje doen. Dan geef ik het woord aan jou. Daar komt hij, de allereerste van Charles Leclerc in de straten van zijn thuis Grand Prix.
1: Door de casino heen, dan gaan we naar beneden. Massenet, op. Daar zit de bobbel in het circuit. Daar stuurt de auto vanzelf omheen. Daar hebben we radio van Limblad.
2: I don't think I have enough steering for the hairpin.
3: Copy, we're checking.
0: Limblad die aangeeft dat hij niet genoeg steering heeft voor de hairpin. Ga door, mij net.
1: Ja, hier door de hotel hairpin heen, richting de tunnel. Natuurlijk de welbekende tunnel in Monaco. Vol gas accelereren door de tunnel heen. De tunnel is gewoon vol gas. Helemaal richting de Nouvelle Chicane. Aanremmen, zorgen dat de auto recht staat. Terug naar zijn tweede versnelling. Links, rechts. Mooi de curb. Uit accelereren richting Tabac. De snelste bocht van het circuit. Twee keer terug en vol op het gas. Dan ga je door de zwembadchicane heen. Echt de meest vette bocht van het circuit. En dan uiteindelijk ga je weer richting Raskas. Een van de ene laatste bocht. Ook weer in zijn tweede versnelling. En dan zorg je dat je een hele goede exit hebt uit de laatste bocht. Richting start-finish. En dan zijn we een rondje. En dan ga je weer rechtsaf door Sandevall omhoog. En dan kom je weer bij Casino uit waar we Charles Leclerc oppikten.
0: Ik kan dit de hele dag kijken. Het is heerlijk. Op dit moment snelste rondetijd Lewis Hamilton. Oh, fout. Verstappen gaat er as we speak onderdoor. 1.18.1 is de snelste tijd tot dusver. Om aan te geven, vorig jaar de snelste tijd was van Leclerc in de eerste vrije training. Toen een 1.11.9. Dus er zit echt nog wel wat in het vat, hoor. Zeer zeker. Maar ja, wat we al zeiden. Vertrouwen opbouwen en rust lassen.
4: I cannot say that they happen. And honestly, it feels more like a steering lock. Like I don't have enough lock.
5: Copy, Liam. Same feedback other car. We're looking.
0: Juist. Same feedback other car. Dus ook Lawson krijgt hem niet rond in de hairpins. Zo lijkt het te zijn. Goed voor de gelijkleggers onder ons. Komt hij nog een keer. 54, 48, 47, 6. 45, 44, 43, 42 en 41. En hier de kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Als je dat toch had gezegd voorafgaand aan dit seizoen, dat je na zo'n 5 wedstrijden toch bovenaan de stand had gestaan als Kimi Antonelli zijnde, had wellicht hij je voor gek verklaard. Al gelooft hij echt wel heilig in zijn eigen kunnen. Maar ik vind het toch mooi hoor, om te zien dat talent floreert dit seizoen. Zo lijkt het.
1: Kimi Antonelli die springt naar de derde tijd. Die zich wel een beetje klemmeree achter een van de McLarens. Op 17e van Verstappen. Verstappen die weer verbeterd heeft naar 1.17.3. En zo zal het in de komende paar minuten zeker zijn. Iedereen gaat steeds harder. Hier zien we Lewis Hamilton die paars eerste sector heeft. Zit hier richting de tunnel uit te accelereren. Kijken of hij de tweede sector ook een paarse tijd zit. Wel in een mooi gat op de baan. Heeft eigenlijk alleen Ocon voor zich. Dus dat, je ziet het, daar rijdt Ocon in de voorkant. En uiteindelijk heeft hij daar een mooi gat waar hij even kan pushen.
0: Ja, ik moet lachen omdat Lewis Hamilton natuurlijk Arsenal-fan is. Nou, Ocon is Paris Saint-Germain-fan. Dus als hij echt nog revanche wil halen, oh, wat een slide. Uitkomen van de tweede, ja, zwembad uit, noem ik het maar even. Maar goed, als hij nog revanche wil halen voor die verloren finale, dan moet hij het

0: Amerikanen die entry een beetje veranderd is. De bevangrail buigt wat meer mee. Die was meer zoals punt, zoals we hier zien. En dan door Raskas heen, de laatste bocht in, uitaccelereren tegen de curb aan, langs de muur, naar start-finish, onderweg weer naar Sandevel.
1: Ja, het is adembenemend. Verstappen, paars in de eerste sector, is dus weer bezig aan een hele goede ronde. Als we kijken naar die openingssector.
0: Ja, zit hier
1: iedereen
0: ook,
1: trouwens op de harde band.
0: Zit hier ook in een heel mooi gat. Dus vandaar dat Verstappen nu echt even de pace kan laten zien. Zit 35 honderdste achter de tijd van Lewis Hamilton.
1: Ja, rijdt nu uiteindelijk wel weer toe naar diezelfde Lewis Hamilton. Maar goed, ook Hamilton zal gewoon ronde na ronde stampen. Oh, daar liep wat over de weg. Zag je dat?
0: Ja, of er lag wat of er liep wat. Verstappen die naar de tweede tijd gaat achter Lewis Hamilton. 85 honderdste binnen een tiende. Dus dat doet hij vrij strak. Hadjar zit hier een half seconde achter die tijd. Door de zwembadchicane 1.
1: Verstappen op een nul penaltypunten voorafgaand aan dit weekend. Dat is een tijdje geleden. Als de penalty points van vorig jaar zijn verdwenen. Na natuurlijk dat incident in Spanje met George Russell. Hadjar naar de derde tijd. En sluit dus aan in dat rijtje Hamilton, Verstappen, Hadjar en dan nu Piastri, Norris. De top 5 nog een keer komt hij. 51 minuten stipt. 59, 58, 57, 56, 55, 54 en 53 seconden voor wat betreft de eerste training. De plaatjes zijn prachtig. Dit is ook een van de weinige Grand Prix waar je, ja, de auto's ineens door je eigen straat zou kunnen zien rijden. Het is heel bijzonder. Als de Formule 3 naar de paddock moet, of eigenlijk naar de pitstraat moet, dan ja, is het zo adembenemend. Die rijden dan gewoon door de straten. Filmpjes van vanmorgen en van gisteren waren echt prachtig wat dat betreft. Hamilton weer naar een persoonlijke verbetering. 1.15.6.
0: Hamilton die zijn snelste tijd heeft verbeterd naar 1.15.6. En daarmee neemt hij 3,5 tiende afstand van Verstappen. Hier zijn we bij Leclerc. Die toch wel een hoop in die eerste sector nog tekort komt op zijn teamgenoot Lewis Hamilton.
1: De shots uit Monaco. Portier. Zagen we ooit, geloof ik, Jensen Button op zijn dak. Toen hij inviel voor Fernando Alonso, die toen de Indy 500 reed. Toen die twee wedstrijden nog samenvielen. Niets van dat alles nu.
0: Portier is ook bekend van Ayrton Senna, die daar zwaar aan de leiding ging. En uiteindelijk daar de muur raakte en aan de leiding uitviel.
1: Wat dat betreft zit dit circuit natuurlijk vol met geschiedenis. Ook heel veel wedstrijden die gewonnen zijn door iemand die daar hier hun, of zijn enige overwinning hebben gevierd. Trulli in 2004, Panis dus in 96 en Jean-Pierre Beltoise in 1972. Verstappen weer een tandje harder, niet al te veel. 3 tiende eigenlijk achter Lewis Hamilton nu.
0: De baan krijgt ook steeds meer grip. Hè? Dus dat zie je ook, dat die tijden zich continu verbeteren. Daar hebben we ook een klein beetje voorspeld. Hier, Colapinto.
1: Ja, Franco Colapinto. Die op zijn beurt natuurlijk op dit moment op de 15e tijd rondrijdt in de Alpine. De enige mannen die binnenstaan, of tenminste zijn er 4... maar goed, waaronder de 2, Aston Martins, die hadden voorafgaand aan deze training wel even wat stress over die hobbels. Hè? Heeft alles te maken met wat we eerder dit jaar al besproken hebben.
0: Ja, de Aston Martins zijn natuurlijk veel gevoeliger voor de hobbels en zijn al vrij stijf en hobbelig. Ja, en Monaco is natuurlijk een statuscircuit en daardoor is het gewoon heel gevoelig om hier rond te rijden. En zeker die curbstones zijn hier natuurlijk niet echt heel vergevelijk. Als je auto heel stijf is, dan stuit hij ook veel makkelijker van zo'n curb af. En zeker bijvoorbeeld in de zwembadchicane of de chicane daarna. Ja, dan heb je gewoon een iets softere auto nodig die wat vergevelijker is op die hobbels. Kijk, hier zijn we onboord bij Norris, dan kan je het mooi zien. Hier hebben we de zwembadchicane, clip, clip, 2 keer, recht aanremmen. En dan vooral deze moet je ook kunnen nemen. Want anders kan je niet op je gas. En op het moment dat die auto te stijf is, kan je

0: niet op je gas uitkomen die chicane. En dan mis je echt heel veel tijd.
1: Dan mis je heel veel tijd inderdaad. En ik vind Norris inderdaad nog heel rommelig door de laatste sector gaan. Komt wel uit op een 1.16.4 die goed is voor de derde tijd op dit moment. Maar goed, ziet ook Zac Brown. Het wil allemaal nog niet, maar goed, we hebben nog alle tijd, hè. Het is allemaal opbouwen voor uiteindelijk de zaterdagmiddag de kwalificatie.
0: Je moet hier gewoon zorgen. Hier zien we Charles Leclerc, die zich een klein beetje verremt. Overstuurmoment, de chicane in, uitkomen tunnel. Esther Bannercom door Tabak.
2: Yeah, it doesn't have to my laps twice as well, you know.
1: Ja, achter wie zit hij hier?
0: Berman,
1: ja, ik geloof dat hij zijn teamgenoot voor de deur zit, hè? Berman?
3: So, what an idiot, man. So, that's all so stupid, the rest of us.
1: Ja, Esterman die zegt, ja, mijn ronde wordt twee keer verpest op het antwoord van, of tenminste op de vraag van Laura Müller, van ja, back off a bit. Een beetje naar achter, alsjeblieft. Berman die het allemaal maar stom vindt om de schuld bij de Brit te leggen.
0: Ja, hier in zo'n vrije training moet je gewoon een beetje de ruimte opzoeken. Om je voorbeeld te geven. Verstappen zit achter Lando Norris. Lando Norris rijdt Tabak in en Verstappen gaat de chicane uitkomen de tunnel pas in. Dus moet je nagaan wat een gat daartussen zit. Zoek gewoon de ruimte op. In zo'n vrije training wil je één ding. Kilometers maken, de auto aanvoelen en jezelf de ruimte geven om op dat circuit te wennen met die vangrelen. En dan denk ik, waarom ga je achter je teamgenoot aan lopen stampen? En hou ruimte.
4: It's not flammable going up the hill. It's crazy. Bouncing.
1: De bouncing over Beau Rivage. Dat is dit punt. Uitkomen van Zandvoort.
0: Ja, hier ga je dus omhoog. Uitkomen. En dit is vrij hobbelig stuk. En dan is heel belangrijk voor je zicht. Want uiteindelijk als je bij Casino aankomt, stuur je namelijk blind in. Dus wil je eigenlijk je zicht heel goed hebben. En die hobbels, net waar we het net over hadden, die auto moet een beetje vergevelijk zijn op die hobbels.
1: Ja, dat is ook weer zo'n punt. Daar zal Red Bull ongetwijfeld naar kijken. Leclerc is snel onderweg. Zou het kunnen zijn dat hij onder die 1.15.6 gaat van Lewis Hamilton? Oh ja, zeker. 1.15.0. Zo pakt veel tijd in die laatste sector. Daar viel veel te winnen, zullen we maar zeggen. En dus gaan we langzaam maar zeker richting die 1.14's. Hier aan boord bij Lando Norris. De wereldkampioen. De winnaar ook van vorig jaar. Van die wedstrijd dus met de twee stops. Dat alles om iets meer actie te creëren. Nou ja, goed. Strategisch was het wel. Of het daadwerkelijk gelukt is, dat dan vraag ik me wel af. Want er was één in de actie vorig jaar, na de openingsronde. Hier Lance Stroll. Goed om te zien dat Aston Martin buiten is. Aston Martin ook met een iets andere livery dit weekend. Zij hebben een samenwerking met Principal Partner Maiden. En ja, vandaar deze ja, toch wel iets andere livery. Normaal helemaal in het groen. Nu is de voorkant een beetje zwartig. Met een klein beetje pruin, zullen we maar zeggen. En ook Stroll, die op de mediums trouwens rijdt. Hetzelfde doet Bottas, hetzelfde doet Perez. Gaat uiteindelijk naar een tijd die goed is voor de laatste tijd. 1.19.4. Aan boord hier bij Oscar Piastri. Door het zwembad weer. Ik wil die camera van buitenaf daar.
0: Ja, die allermooiste. Die blijft zo gaaf, zo dicht tegen die vangrail aan. Hier vind ik toch dat Piastri veel rustiger dan ten opzichte van Lando Norris door die laatste paar bochten heen gaat. Die houdt de auto veel rustiger. Alleen uiteindelijk komt hij niet aan de tijd van zijn teamgenoot.
1: Geef nog 17e
0: dus
1: toe.
0: Eigenlijk kan je wel stellen, hier in Monaco
1: smijten.
0: Vies hard is goed.
1: Vies hard. Vind het een mooie benaming bij.
0: Ja, zo zeiden we dat vroeger. Soms keek je wel eens onboordbeelden en dan dacht je, hoe kan dit nou snel zijn?
1: Al wel
0: maar
1: over racen. Nee, okay,
0: vies hard. Ja, we hebben het, hier over racen. Ja, nee. Dat andere wat jij bedoelt, dat komt vanavond wel een keer.
1: De Flovis op de achterkant bij de McLaren daar. Alles natuurlijk om dat vleugeltje te testen bovenop de achtervleugel. Ja, het ziet er misschien niet uit, maar ik vind het toch alweer, de engineers hebben zo'n foefje gevonden. Ja, ik vind het toch wel mooi.
0: Ingenieus.
1: Heel mooi. Zeg maar, mooi op het gebied van engineering, laat ik het zo zeggen. Cadillac, Perez, En Bottas ook gewoon on track. Ze hebben al wel wat rondjes gereden, hoor. Bottas al 12, dat is het meest van iedereen. Perez gaat nu als 10e beginnen. En ook hij laat dit jaar geen spaanheel van zijn teamgenoot. Zo lijkt het. Wint echt veel ten opzichte van Bottas dit seizoen.
0: Voor mij Bottas echt wel over de datum.
1: Ja, de geruchten waren natuurlijk ook dat hij de Formule 1 zou moeten gaan verlaten ten faveur van Colton Herta.
0: Kijk, Perez heeft natuurlijk eigenlijk mentaal wat recht te zetten. Want hij is natuurlijk door Verstappen eigenlijk natuurlijk gewoon mentaal afgebroken.
1: Kapot gemaakt.
0: Kapot gemaakt. Wie niet? Naast Verstappen kan je bijna wel zeggen. Hartjaar houdt het op zich dit jaar het beste vol. Maar ik moet zeggen, ja, Bottas, ik zie het vuur ook niet in hem. Het straalt nergens uit, zeg maar. Als ik dan weer zie, Perez hier, met eigenlijk een auto die begin dit jaar nieuw was. Een totale nieuwe uitkomst. Trapt hij wel gewoon in Monaco in de ronde. En nog gewoon een soort van redelijk snel. Staat daar wel gewoon 14e. Voor Alonso, voor Lindblad, voor Lawson, voor Ocon. Doet dat gewoon goed. En dan heb je Bottas. Ja, die komt gewoon weer 6-17 tekort op zijn teamgenoot.
1: Ja, beide mannen op de medium compound band. Dus de 14e tijd van Perez is misschien wat vertekenend. Maar goed, al met al laat hij inderdaad ook nu weer met Van Bottas niet heel veel heel. Zit er een halve seconde onder op dit moment. Als we ze gaan vergelijken. De Audi van Nico Hulkenberg.
0: Antonelli die inmiddels zijn auto tussen de twee Ferraris heeft gewurmd. En op de tweede plek staat 3,5 tiende achter Leclerc.
1: Onboord hij bij Franco Colapinto. Raken we ergens de muur? Nee.
0: Wordt
1: hij opgehouden door een Ferrari? Zeer zeker. Is het Leclerc? Ook ja. Ja.
0: Het is Monaco.
1: Ja, dit zijn Monaco dingen. Het handje van sorry. Dit gaat ook in de kwalificatie gebeuren.
0: Nee, 100%. In die eerste kwalificatie 22 auto's. We hebben er natuurlijk nu een team bij.
1: Twee
0: ten
1: meer.
0: Opzichte, ja. Dus we hebben twee auto's meer ten opzichte van vorig jaar. Ja, en dat is hier gewoon een probleem. En het punt is, als je in Monaco in je spiegel kijkt, omdat niks recht is en overal vangrelen staan, kan je maar een paar meter achteruit kijken. Dus ja, dan zie je ook, dus de teams zijn daar echt van belang om die rijders te coachen. Van oké, er zit nu een snellere auto achter je, ga aan de kant. Hier zien we Leclerc, paarse eerste sector, groene tweede sector. Kijken waar die terecht komt ten opzichte van zijn eigen tijd. Of geel.
1: Het is niet anders. Leclerc begonnen aan. Pakt een 10e ten opzichte van zichzelf. 1.14, de eerste. 1.14.9. Ja. Maar inderdaad, dat het druk gaat worden, dat ze bij de kijf. We hebben ook veel momenten gehad dat er toch een soort roadblock in de kwalificatie kwam. Schumacher is daar natuurlijk het voorbeeld van. Maar ook Perez deed een aantal jaar geleden. Om op die manier pole position te bemachtigen. Was het Perez zijn bedoeling? Dat zullen we nooit echt weten. Maar
0: Rosberg heeft het ook een keer gedaan.
1: Rosberg, ja. Ja, zeer zeker. En op die manier zijn er altijd foefjes die in Monaco van pas komen. Is het helemaal de manier? Nee. Maar ja, smerig pole is ook pole.
0: Dat weer, ja.
1: Uitsport,
0: hè? Dat is mooi, hè?
1: Ja, mooi. Prachtig vak. Lewis Hamilton is begonnen aan een wat langere run. Om even te kijken, vooral naar de bandendegradatie. En dan waarschijnlijk de brandstof. Wat de mix gaat zijn, zijn toch andere auto's. Dus tuurlijk moet daar mee getest worden. En dit de plaatjes van boven. Hè. Kijk, al die boten. Ja, hier aanmeren. Als het kan, dan moet je het doen en genieten. Rechtsonder ook een lijstje van meeste overwinningen. Ayrton Senna heeft er nog altijd 6. En dat zie ik heel eerlijk gezegd niet heel snel veranderen. Dat er iemand boven gaat komen.
0: Je ziet het, Lewis Hamilton is eigenlijk de enige die nog rijdt. En die staat er op 3.
1: Ja, dus zeker.
0: Uiteindelijk is Norris, Max zouden het allemaal. Maar ja, dan moeten ze
1: allemaal
0: blijven.
1: Allemaal één. Ja. Verstappen won in 2021. Verstappen in 23 en 21. Leclerc inderdaad, ik dacht dat je die bedoelde, in 24 en Norris in 25. Dus ja. Eens kijken naar Leclerc. Oh, het gaat allemaal maar echt vlak langs de muur. Maar dat gaan we natuurlijk altijd zien. uitkomen van de Nouvelle Chicane is dit. Die chicane aan het einde van de tunnel. Ah, dit is gewoon schamper. Dit
0: maar
1: is
0: dit
1: braak,
0: is precies wat ik zeg. Je moet met de muren en de vangrails leren werken. Je moet er tegenaan masseren, als het ware. Je kan niet eromheen rijden op dit circuit en hard gaan. Je moet continu een modus vinden waardoor je ze net eigenlijk raakt, maar eigenlijk niet raakt.
1: Hier zijn we mee aan het rijden met Lewis Hamilton. Is bezig aan een persoonlijke verbetering. Kijk, dat scheelt. Dat is groen in de eerste sector. We gaan nu de tunnel in. Poortier. Kijk, daar is altijd zo'n moment van verblinding. Aan het einde daar van die tunnel. Zeg ik het fout of zeg ik het goed, Bennett? Jij hebt hier gereden.
0: Ja, nee, je zegt het goed. Er is altijd vanuit je ogen natuurlijk een ander punt waarin die tunnel zit. Alleen ze bouwen het tegenwoordig met licht steeds op. Dus in het begin is hij heel donker. En dan bouwen ze hem meer op met licht. Zou je ook wel zien in de onboard. Vroeger was die pikdonker. En we gaan van zon naar donker weer naar zon. Oh, hij verremt zich iets daar in de laatste bocht. In Raskas. Kijken of hij die tijd van Leclerc kan aanvallen met die laatste fout. Nee, komt hij dus net tekort. En daar liet hij het dus liggen in Raskas.
1: Maar zal weten waar het ligt, waar het fout gaat. En kan op die manier wellicht de tijd van Leclerc aan gaan vallen. De knee pads van Leclerc of van Perez hebben wat problemen. Ja, de glitter en glamour helm van Lewis Hamilton daar ook goed te zien. Overigens was er ook nog nieuws uit de andere stad van glitter en glamour, Las Vegas. Tot en met 2037 op de Formule 1 kalender. Een flink lang contract. Niet het langste. Dat vind ik altijd zo bijzonder.
0: Nee,
1: het
0: is tot 2041. Ja, klopt. Alleen ik weet niet precies welke Grand Prix.
1: Die pakken we erbij. Twee tellen. Dat is niet minder dan Miami en Oostenrijk op dit moment. Kijk, zullen we hebben. Onder in beeld. Mocht u meekijken, ziet u het ook. Voor de gelijkleggers, nogmaals een kans. 35, 25, 24, 23, 22, 21. Enige contract dat nu afloopt is de Grand Prix van Nederland natuurlijk.
0: En dat is logisch. En die wordt ook niet verlengd zoals wij dat nu zien. Bij Verstappen op de harde band. Door de chicane heen uitkomen tunnel richting Tabak. Richting zwembad chicane komt daar nog wel veel te kort op de tijd van Leclerc.
2: Het is completely dead.
1: Oké.
0: Stappen die klaagt over de banden die dood zijn. Of dat dan slijtage is. Want hij rijdt er zeg maar op sinds...
1: Ja, 15 rondes. Dit
0: 15
1: is,
0: ronde, dus dat is op zich
1: gaat nu ronde 16 in.
0: Voor de harde band wel snel zijn. Of dat ze hem niet op de juiste temperatuur kunnen krijgen. Hè? Want dat kan ook. Want dat Max gewoon zegt, van, ja, hij reageert gewoon niet op wat ik wil.
1: Dat de band niet dood is, maar hij geeft de griplevels niet.
0: Juist, omdat de juiste temperatuur niet in de band zit.
1: Hey, geel. Wie, wat, waar, waarom? Even kijken, dat is denk ik bocht 1 geweest. Lewis Hamilton staat daar stil. Zie je, is daar denk ik even recht doorgeschoten in Santé Vot. Ja, en vervolgt inderdaad zijn weg. En groen wordt ook weer getoond al daar. En dus geen enkel probleem. Maar goed, was even een moment van opschudding. Daar zullen we ongetwijfeld naar gaan kijken. Wellicht na de ronde van Max Verstappen. Altijd veel te doen om hem natuurlijk.
0: Zit hier ook weer in een mooie gat. En dan klaagt hij over die banden, maar hij trapt wel door. Dus kijken of hij nu... Ja, blijft gewoon een beetje steken op die tijd waar hij daarnet ook op zat. Ja. Hij kwam daarnet 19e tekort. Dat is eigenlijk een evenaring van zijn snelste rondetijd.
1: Ja, zal ook wel moeten. Eerst kijken we even naar het moment van Lewis Hamilton. Ja, dit is wel een flinke lock-up. Dit strepen trekken. En inderdaad, zoals voorspeld, 180 en door. Maar ja, Verstappen zal ook wel moeten. Want je hebt alle setjes rood gewoon nodig op de zaterdag. En ook op zondag. Want ik verwacht eigenlijk gewoon een heel makkelijke en simpele instop van rood naar geel of andersom.
0: Dat is eigenlijk waar we op verwachten. Wat al jaren eigenlijk dezelfde strategie is hier in Monaco. Een instopper van rood naar de mediumband. Over de mediumband gesproken, daar rijdt George Russell op hier door de tunnel heen.
1: Te zien.
0: Ook zijn teamgenoot Antonelli staat inmiddels op die mediumband. Schakelen toch nu een beetje over, nu dat de griplevels op de baan ietsje zijn aangetrokken. Komen nog wel veel tekort, als ik eerlijk ben.
1: Ja, het valt me ook tegen wat Mercedes tot nu toe laat zien. Maar goed, deze ronde zal in ieder geval een persoonlijke verbetering zijn. En dus gaat George Russell een jump maken in de tijdenlijst. Gaat van 15 naar plaats 9. 1,7 seconden is dan wel het verschil tussen Leclerc en Russell. Russell dus op de medium. Hetzelfde geldt voor Antonelli. Mercedes had vorig jaar hier niet al te lekker weekend. Wellicht dat die trend zich dus voort gaat zetten. Al zit Antonelli natuurlijk gewoon op de derde tijd. En ja, geeft de 42.000ste toe ten opzichte van zichzelf. Dus...
0: ja, maar op een compound zachter.
1: Ja, dat dan weer wel. Het kan ook zijn dat die medium nog heel even tijd nodig heeft. Pierre Gasly, die laat wat achter. Daar in Raskas. Ja, goed, hier kun je als Marshall zijn ook niet even snel aan pakken. Want daar moet echt wel een virtual safety car in ieder geval voor getoond worden. Bortoletto in de Audi. Oh, bij dat insturen onstabiel, hè? En ook bij het uitakseleren van de Velchikane. Hij heeft het lastig, ja. Gaan we even opletten of het in Raskas dat ding van Gasly al weg is. Moeten we het niet door de war halen met alle schaduwen. Nee, ligt er nog. Zie dat? Vlak na de apex.
0: Ja, niet, dus
1: in principe ga je daar niet overheen. Nee, maar ja, goed, als je naar binnen moet en je moet snel rechts afsteken.
0: Nou ja, dan ligt het ook niet in de weg. Het ligt in principe naast de lijn. Maar wat me opvalt bij de Audi, het heeft entry onderstuur en exit overstuur, ja, zeg maar. Dus dat is wel lastig om zeker in Monaco met dat onderstuur. Want dan wil je dus juist die voorkant scherp hebben. Want je wilt die voorkant, de voorkant van de auto wil je plaatsen waar die zit. En dan moet de achterkant moet eigenlijk volgen. En we hebben een virtual safety car, dus inderdaad, voor dat onderdeel.
1: Ik geef het een seconde of 30. Tel jij mee, 30, 20 ging die in. Ik denk niet dat dit heel lang gaat... dit is heel snel. Dit is, ja, die marshals in Monaco zijn natuurlijk magistraal. Zijn altijd heel erg snel met het weghalen van dit soort dingen. Eens kijken wat Leclerc hier meemaakt. Het zit gewoon heel dicht...
0: Schampt hem gewoon.
1: Precies, ik wou zeggen, hij zit heel dicht bij de vangrail. Maar dat is zeker niet zo. Raakt hem.
0: Ja, maar die vangrail, er zit dus vering in. Dus je zou het dus...
1: Dit moet je doen eigenlijk.
0: Theoretisch kan dit.
1: Ja, ja.
0: Alleen ja, punt van insturen, is dat nou elke ronde exact gelijk?
1: Ja, waarschijnlijk niet. Nee, slatage, dus, baan verandert.
0: Dus dat is het risico van Monaco.
1: En dat is altijd mooi. Ja... Uiteraard veel in beeld genomen. De thuisrijder, de monegask Charles Leclerc. Maar al wonen er veel meer, hè, in Monaco. En vandaar dat we het zwembad noemen. Er ligt een zwembad. Dan
0: kan je Nick de Vries vragen.
1: Vandaar. Nu moet je me heel even helpen.
0: Nou, die sprong na zijn overwinning.
1: Oh, natuurlijk.
0: Op de Formule 1. Van, ja, die hoge duikplank die daar staat. Je ziet hem nog achter in beeld. Daar is het openbare zwembad van Monaco.
1: Een paar weken geleden inderdaad. Ja, ze doen altijd alles in één rit, zeg maar. Hè. En dan hoeven ze die stad maar half af te zetten. Formule 1, de Formule 1 zelf natuurlijk. En de Historic Grand Prix. En allemaal in een paar weken tijd.
0: Het is echt geweldig hoe ze dit doen. De hele stad ligt ook plat. Iemand die ik goed ken, die woont daar in Monaco, op start-finish daarboven. En die krijgt dus ook bepaalde passes dat je dus Monaco in kan met je auto. Het is kenteken gekoppeld en naam gekoppeld. Alleen de Monegasken mogen ook Monaco in. Kom je met een buitenlands kenteken, kom je er ook niet in.
1: Ja, c'est la vie, zeggen ze daar dan. Antonelli met paars in de eerste sector. Is rap onderweg, hoor. Reed daar een 19.5. De snelste sector was van Leclerc daar ook. 13.000ste pakt hij, maar vooral in sector 2 is het bal. Kijk aan, pakt daar ruim 2/10 ten opzichte van Leclerc. Ja, deze gaat wel naar 1, denk ik. Als hij geen fout maakt, zoals bijvoorbeeld Lewis Hamilton wel deed. op de medium compact band. En ook Russell komt nu boven. Zo zie je dat die tweede ronde eigenlijk beter is op deze band. En Antonelli, zeer zeker, gaat dus naar een 1.14.5. En daarmee hebben we een nieuwe eerste tijd.
0: Ja, daar zitten we eigenlijk best wel vrij snel dicht in de buurt ten opzichte van de tijden die we met de andere auto vroeger, zeg maar, ook reden. Daar reden we richting de 1.12, 1.11.
1: Ja, 1.11.9 was vorig jaar de snelste tijd in de eerste vrije training.
0: Ja, zijn we iets langzamer, maar ja, de ontwikkeling van de auto. En hier is het opladen niet zo heel ding. Want uiteindelijk laad je de batterij heel veel op door heel veel te remmen.
1: Ja, je kan non-stop pushen, heb ik het idee. En dat is misschien voor het eerst dit seizoen dat dat echt het geval gaat zijn.
0: En dat is eigenlijk heel erg leuk aan dit circuit. Waardoor ik eigenlijk heel erg heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Omdat je met deze generatie auto hier dus extreem hard kan pushen.
1: Ja, en de auto's zijn wat kleiner, dus wellicht dat het racen ook nog ietsje beter wordt hier in de straten van het Prinsendom. Hadjar op een halve seconde op dit moment. Wel bezig aan een persoonlijke verbetering en een flinke. Want Hadjar, ik ben aan het zoeken, juist 2 seconden geeft hij toe op dit moment ten opzichte van Antonelli. Dus dit kan wel eens wat worden voor Isaac Hadjar. Hadjar zijn snelste tijd in de tweede sector was een 36-1. Nou, ik verwacht dat hij daar ook wel weer aan de onderdoor gaat. Eventjes binnen geweest, waarschijnlijk wat setup veranderingen geweest die wellicht nog wat snel toepasbaar zijn.
0: Ja, verbetert zichzelf wel, maar het is natuurlijk ten opzichte van Verstappen. Maar ook Antonelli is natuurlijk wel echt een langzame tijd. Pakt nu een beetje de tijd van Hulkenberg, daar gaat hij naartoe, Norris.
1: Ja, ik denk daartussen. Want daar zit bijna 3/10 tussen. En dan gaat Hadjar komen. Juist, 16-1. En praktisch precies ertussen. Het is bijna knap. Van Isaac Hadjar naar de 7e tijd. Dus op dit moment hier Lando Norris, tabak, buitenkant, zwembad in. Pam, pam.
0: Oh, raakt hem daar bijna kwijt.
1: Als je hem
0: zwembad
1: daar kwijtraakt, dan heb je een partij schade.
0: Zo, en hier in deze chicane had hij ook echt mega gelukt. Dus hij eigenlijk heeft hij hier onderstuur. Dan gaat het over in overstuur. Dan klipt hij vervolgens volledig de curb. Komt hij los. Heeft hij echt gelukt dat hij hem niet in de buitenkant van die vangrail boort.
1: Ja, en dan is dit allemaal nog met hoeveel procent? 80? 85?
0: Nou, nee, 90. Kijk, die gasten vinden wel makkelijk hun mojo en hun marges. Maar uiteindelijk wil je alles behalve dan nu in de muur hangen. Want dan mis je gewoon tracktime, data, afstelling, alles.
1: Misschien verlies je wel de hele vrijdag. Hadjar, daar hadden we het over. Ai. Zwembad uit.
0: Overstuur.
1: En eigenlijk hetzelfde als wat we net zagen bij Lando Norris. En inderdaad, rode vlag situatie, logisch. Want dit is een klap wel vol met de voorkant. Dat kan wellicht zijn redding zijn. Waardoor er niet al te veel stuk is.
0: Maar misschien de neusstuk is.
1: Ja, nou, maar wel de achterkant. Die achterkant er vol in.
0: En dan heb je problemen met de aandrijving in de bak. Dus dit gaat nog wel even duren.
1: Hadjar.
0: Het is precies wat ik zeg dat je niet nodig hebt vandaag op zo'n dag als vandaag. Het gaat niet lang duren. Op het moment dat hij de code krijgt. Kijk, de kraan komt er al bij. Dus die staat daar aan de kant van de haven. Je ziet de poten van de kraan. Die worden al klaargehangen.
1: Ja, niet voor Piastri. Maar dit duurt niet heel lang hoor. Want die marshals hier zijn echt geweldig. Hadjar is oké. Stapt nu rustig uit. Waarschijnlijk heeft hij op de radio nog iets gezegd van I am stupid. Om toch even in de monogaskische kleuren te blijven.
0: Nou, we zullen zo wel een herhaling zien. Van hier gaan we naar de herhaling. Kijk, hij remt hier dus aan. En bij het instuurmoment krijgt hij al overstuur, zeg maar. Dus hij gaat gewoon te hard die bocht in. Aanremmen, hier stuurt hij in, krijgt hij overstuur. Klipt hij de curb, en dan is het gewoon klaar.
3: Are you okay?
4: Yeah, but I understand. Like, why snap stuff like that? I'm sorry.
1: Ik snap niet waardoor hij hem zo snel kwijtraakte.
0: Ja, en dit, die Tech Pro Barrier. Hè, want die moet natuurlijk ook wel weer even teruggeschoven worden naar de juiste plek. Maar ja, dat is het nadeel. Op het moment dat je daar inklapt, die veert in. En die trekt heel die auto erin. En dan veert hij eigenlijk uit. Waardoor je natuurlijk wel een prak schade hebt aan zo'n auto.
1: Ja, hier is het goed te zien. wat mij net bedoelt.
0: Ja, hij pakt je beet. Je schampt er niet langs. Langs een muur schamp je, zeg maar. Dit, ja. Dit hier, ja, duik je echt in.
1: Al is dit natuurlijk wel fijner dan vol in een vangrail duiken. Maar goed, Hadjar, down and out. De vraag gaat nu zijn of Red Bull hem naar buiten gaat krijgen voor de tweede vrije training. En wat voor schade er aan zijn Red Bull gaat zijn, dat zal allemaal blijken in de komende uren.
0: Een voordeel, die auto is in ieder geval heel dicht bij de pitstraat.
1: Ja, dat scheelt.
0: Linksboven zien we de pitstraat. Hier zitten we. Nou, de auto gaat toch op hondjes. Hondjes, noemen ze dat. Van die karretjes. Waar zwenkwieltjes onder zitten. En dan, ja, je ziet het. De auto wordt al gewoon achter de vangrail neergezet.
1: En dan uiteindelijk moet Red Bull dus gaan kijken wat hier mis mee is. Kan hij wel meteen nu daar team van Red Bull? Ik denk dat ze sowieso even moeten wachten tot het einde van de training.
0: Ja, wachten tot het einde van de training. Ja. En dan mogen ze de auto ophalen.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk zal hij op dezelfde manier, gewoon zoals hij nu op deze karretje staat, gewoon weer terug de pitstraat ingedeeld worden. En ja, nu is het zaak dat de Tech Pro Barrier weer terug op zijn plek gaat. En ja, de onderdelen die op de circuit liggen weg worden gehaald.
1: Ja, dan kunnen we vrij snel, denk ik en verwacht ik, wel weer verder. Maar goed, even een onderbreking dus in de actie hier in Monaco. Ja, er was nog wel weer wat circuitnieuws. Madrid is een inspectie geweest voor het circuit. Ik weet niet of je de hotlap al gezien hebt van het circuit in Madrid. Ik zie een neeschuddende mijnet van Buren. De mensen thuis raad ik dat ook zeer zeker aan. Of trouwens onderweg, als u straks thuis komt. Dan kijk eventjes de hotlap van Madrid. Vorm uw eigen mening. En dan hebben we het er later dit seizoen weer over. Er staat natuurlijk gepland in september de Grand Prix van Spanje. Want zo gaat hij heten. En dat gaan we zien.
0: Hier zou Red Bull ook heel blij mee zijn met deze close-up shots.
1: Ja, dat verwacht ik niet. Hier ook. Goed, daar zijn ongetwijfeld al lang en breed foto's van gemaakt. Maar goed, hier nogmaals het moment van Hadjar, waardoor we die onderbreking dus hebben.
0: Hij leunt gewoon te veel op die linkerkant. En die linkerkant die heeft die grip niet.
1: En hier zie je goed hoe hard het eigenlijk gaat, hè, in Monaco. Dit is een slow-mo. Maar de marshal hierachter kan eigenlijk niet reageren. Die springt wel weg. Maar voordat hij weer landt, staat die auto al stil. Kijk meteen naar wat de schade is, hè, Hadjar. Van, ik hoop dat het meevalt. Had hier natuurlijk dat moment in Monaco in de Formule 2, toen hij echt even liet zien dat hij van hele goede huizen komt. Die reflex in de tunnel. Want dat had echt een megaklap geweest. In vergelijking, dit is in vergelijking peanuts, denk ik, met de klap die toen eventueel gevolgd zou hebben.
0: Nou ja, nu dat we toch onder rood zitten, je kan best even mijn naam googlen. Of in YouTube.
1: Ja, over klappers gesproken, mij dit.
0: Over klappers gesproken, ja. Ik heb toch wel een paar sterretjes gezien, zo'n beetje, toen ik uit de auto kwam in Sandevaux. Ik zat achter een auto die, ja, ik had eigenlijk slecht gekwalificeerd. Daar begon het mee. In de kwalificatie brak een kabelboom. Dus ja, daar kon ik niet mee schakelen. Maar ik was wel goed voor de top 3. En ik zag mezelf in de pitstraat terugzakken naar de 14e plek. En ja, Monaco is niet makkelijk inhalen. En op een of andere manier hakken start vanaf plek 14. Binnen twee rondjes lag ik dus vijfde. Maar ja, toen moest en zou mij net naar het podium gaan. En daar had mij net iets te veel haast mee. En ja, toen reed er een auto voor me die in mijn ogen veel te langzaam ging. Dus daar moest ik en zou ik voorbij gaan. En die remde wel even 10 meter eerder dan dat ik remde. Maar ja, reed nog wel in mijn weg. Dus daar ging ik volle bak overheen in Sandevaux en eindigde rechtop tegen de bandenstapels aan.
1: Letterlijk rechtop wat dat betreft. Na 14 uur 13 local time. Maar het mooie van Europa is dat ze ook bij ons gaan weer los. En dus minder dan een minuutje voordat we ons op kunnen maken voor de herstart van deze training. Maar inderdaad, dat is ook wel een Google-momentje, Meindert.
0: Monaco, dat blijft Monaco. En maar ja, ik had één geluk. Een uur later deed Max Verstappen precies hetzelfde op Romain Grosjean. Dus op zich...
1: Dat was tot de crash in Silverstone natuurlijk. Zijn klap in de Formule 1. Zijn megaklap.
0: Zijn megaklap, ja. Dus ja. Helaas... Voor mij zit ik nu hier en zit Max daar. Dus toch iets meer talent, denk ik.
1: Ja, of jij bent hier gewoon heel goed in.
0: Ik denk dat ik gewoon in de commentaar...
1: Dat moet het zijn. Ben, ja. Dat moet het zijn. Goed, nog 16 seconden. En dan gaat het licht weer op groen. Gaan de coureurs zich opmaken voor het slotstuk van deze training. En dan gaan wij eens even kijken naar welke compounds de jongens staan. Ik verwacht eigenlijk nog geen rode band. Ik denk dat dat pas echt voor laat in de middag gaat zijn. Zo rond het uur kwart, rond de klok van 5:45. Groen in ieder geval daar. En Bottas zegt meteen, ja, is goed wat jij vindt, Koen. Maar ik schroef er gewoon een rode band onder. Terwijl heel veel jongens op dit moment naar buiten gaan op de medium compound band. Zo ook deze Nico Hulkenberg.
0: Het blijft toch altijd bijzonder om Monaco te zien, hè? Er is eigenlijk geen plek, maar toch... zie je altijd een soort bouwkranen staan.
1: Ja, ja, dus, klopt. Het is
0: altijd heel gaaf dat ze heel ingenieus vindingrijk zijn... met een nieuwe appartementencomplexen bouwen in Monaco... wat eigenlijk al vol is.
1: Ja, het gaat altijd sluip door kruip door, heb ik hier het idee. Sowieso een race houden hier is eigenlijk van de zotte. Het was ooit een idee van Anthony Noggs. De man die nu de laatste bocht als zijn naam heeft...
0: Die hadden ze gewoon een Nobelprijs moeten geven.
1: Ja, dat is ooit zijn idee geweest. Nou, toen was Monaco echt nog wel een stukje kleiner. Want het was voorafgaand aan 1929. Maar dat is wel flink. Hé, daar ligt weer wat in de chicane. Er ligt nog wat eigenlijk.
0: Ja, ze hebben er kwam natuurlijk een beetje olie uit de auto van Hadjar. Die hebben ze met wat soort van zand bestrooid. Maar dat blijft natuurlijk wel glad. Dus je hebt daar sowieso nu een olievlag hangen. Die aangeeft veel. Let op gladheid.
1: En dan ga ik nu naar jou. Want Bottas, de eerste ronde op het soft.
0: Sandevaux omhoog richting de... Oh, heeft daar nou wel even moeite met de exit. Hier eigenlijk vloeiend met de muren mee. Hier wil je een late apex. Dus helemaal hier pas wil je binnen zitten. En op de exit ga je weer op je gas naar beneden toe. Over de bult heen, aan de remmen en naar rechts toe. Hier wil je eigenlijk een beetje dat je auto valt in de off-camber van het circuit. Hier de hairpin, de volledige lock van je stuur naar links. En dan ga je via de curbstone op het gas naar richting de bocht voor de tunnel. Inkomen tunnel, hier had ik het over, hier is het donker. En dan gaan ze met de lichten weer opbouwen richting het daglicht. En dan aan de remmen chicane. Hier moet de auto goed recht staan. Insturen links, rechts. Heeft daar echt problemen met de auto om in te sturen. Heeft daar overstuur. Entry. Hier gaan we richting Tabak. Breekt een klein beetje de ronde af. Hier de zwembad chicane. En dan de chicane waar Hadjar op zijn toetert ging daarnet. En dan gaan we richting Raskas. En dan... Breekt hij eigenlijk zijn ronde af om...
1: Geen goede ronde, hoor.
0: Totaal geen goede ronde, dit.
1: Hele matige. Hele slechte zelfs.
0: Maar ook die auto niet over een curbstone te krijgen. Hobbelt maar overal naartoe. Stuit het overal naartoe. Onderstuur, overstuur, overal.
1: Ja, hier al het moment. Begint meteen bij Zandvoort. Ja, het shot van onboard was wel heel goed te zien. En... ja, ik vond ook bij Tabak gewoon nul vertrouwen om daarin te sturen. Nul.
0: Nee, nul. Maar hij ging er zo traag in dat ik bijna dacht dat hij zijn rondje zou afbreken. Maar terwijl dat je daar eigenlijk moet liften, insturen en dan weer gewoon plank op het gas.
1: Ja.
0: Richting die zwembadchicane. Nou, het is echt... Als je dat vertrouwen niet in je auto hebt, dan is het wel ernstig gesteld, zeg maar.
1: Ja, matig. Op dit moment heeft hij ook de laatste tijd Valtteri Bottas in 17-9... Op dit moment de snelste is een van de weinige mannen die nog binnen staat, is Kimi Antonelli. Vervolgens hebben we de andere Cadillac, ook op softs. De rest dus inderdaad allemaal op de medium compound band. Dus Perez heeft de rode band er ook onder staan. Hier bij Max Verstappen kijkend. Verstappen die nu tabak in gaat.
0: Kijk, dit is eigenlijk zoals het zou moeten horen. Je gaat tabak in, je stuurt en dan met de buitenkant van de vangrail rij je gewoon helemaal mee richting de zwembadchicane.
2: Guys, this fix is release. This is...
1: Does it
2: work?
1: Ja, fix this release, man.
0: Ja, dat heeft er waarschijnlijk te maken met van het gas gaan en het terugschakelen. En daar zeg maar, moment dat je dus de auto met aanremmen, moet die auto wat rustiger worden. Dat is eigenlijk waar Verstappen op hint. Met het loslaten, dat moet een afstelling wat beter zijn, zeg maar.
1: Ja, zo hoorden we veel jongens klagen. De Racing Bulls zijn wel goed onderweg, hoor. Paarse mini-sectoren in de eerste sector voor Liam Lawson. Die hier vlak achter Beerman rijdt. Daartussenin zit nog weer iemand. Kon niet even snel zien wie dat was. Leek op Leclerc. Maar was het ook Leclerc. Beerman naar de 12e tijd. Leclerc nu over de streep. Lawson heeft dus zijn ronde weer afgebroken. Gaat nu moeten volgen. Hier weer bij Max Verstappen kijken. Ja, de medium staan eronder. Dus een compound zachter. En dus kunnen we wel weer persoonlijke verbeteringen verwachten. Maar hier zie je goed, hè, hoe druk het eigenlijk is voor de deur bij Max Verstappen. Uitkomen van de Nouvelle Chicane. Er is gewoon veel verkeer. Al heeft Verstappen best een aardige ronde. Komt zo Bortoletto tegen. Ja, Bortoletto begint nu aan zijn ronde. Dus wat dat betreft, dit was wel een ronde die je vrij kunt noemen. Vanaf het moment dat wij onboard met hem schakelden. 1.14.9 is dan ook het resultaat. Komt op 4.10 ten opzichte van Kimi Antonelli.
0: En dan zit hij dus 4.10 daar inderdaad achter. Je ziet met Leclerc die rechtdoor de chicane afsteekt. Daar is die chicane ook zo voor gebouwd. Hè? Dus het moment dat je verremd uitkomen die tunnel, kan je daar rechtdoor. Een van de weinige chicanes die je dan af kan steken.
1: Ja, die chicane is natuurlijk ook gewoon gebouwd om de snelheid uit dat rechte stuk te halen.
0: Toch zou je
1: heel hard
0: weleens
1: aan bij tabak.
0: Ja, maar toch kun je het wel eens een keer proberen. Ik vind het wel leuk. Zie je dus gewoon
1: ik ga niet naast je zitten, maar ik vind het goed.
0: 280 die tunnel uitkomt en dan richting tabakvlammen. Dat is op zich wel. Dan zou je bij tabak zou je hem eerder moeten laten inknikken, omdat je daar de uitloopsronde niet hebt.
1: Ja, dat is een flinke. Oh, Hulkenberg ook weer heel dicht langs die vangrail. Uitkomen van zwembad uit. Ook Hulkenberg bezig met een persoonlijke verbetering. Heeft op dit moment de zesde tijd staan. Ah, daar gaat hij wel aan onderdoor op dit moment.
0: De release waar Max Verstappen net over had, had hij het eigenlijk over het punt waar hij op de baan werd losgelaten door zijn team. Want hij deed zich gelijk klem. Hier verbetert Max Verstappen toch weer zijn tijd. Dus komt op 2/10 achter Antonelli. Daarmee staat hij derde. En daarmee staat hij eigenlijk kleine marge achter Leclerc. Staat voor Russell.
1: Ja, en knalt gewoon door. En dat is het mooie. Ah, Verstappen breekt hem nu wel af. Ziet Hulkenberg en snapt, oké, dit gaat hem even niet worden, deze ronde. Gaat nu weer vrije lucht proberen te vinden. Houdt op zijn beurt dan wel weer Bortoletto op. Dus ja, wat dat betreft, dit ga je gewoon altijd houden. De communicatie met het team is echt van levensgroot belang. En ja, het is wat ik zei, goed toeval. Hoeveel graden is het daar inmiddels? 24? Nou, dat is prima. Baantemperatuur 37 graden. Heel weinig mis mee. 24 graden is misschien wel de perfecte temperatuur, hè?
0: Ja, voor om op een circuit rondjes te rijden, zeker, ja. Dat is gewoon heel fijn.
1: Zeker. Beerman, ook naar persoonlijke verbetering.
0: Ja.
1: Komt op bijna 1.8 van een seconde. En Albon, die ook over de streep komt. Hamilton is snel bezig, hoor.
0: Ja, sector 2.
1: In de middensector.
0: Kijk of die derde sector dus kan verbeteren. Want Russell is ook aan het verbeteren in sector 1. Dus die rijdt paars. Dus we zitten nu wel in de snelle ronde op de mediums.
1: Ja, het lijkt erop dat de tweede of derde ronde het moment is. En 1.14.2 van Lewis Hamilton. Snelste tijd tot dusver. Norris naar de zesde. Wat doet Russell? Die zit daar vlak achter. George Russell gaat naar... ook een persoonlijke verbetering, 1.14.9. Komt dus ook in de 1.14's. Dus de top 5 allemaal in de 1.14's. Met Hamilton, Antonelli, Leclerc, Verstappen en Russell, de twee McLarens.
0: Hier zijn we
1: op 6 en 8.
0: Bij Leclerc, die daar dan toch twee keer paars uitperst. En ja, heel dicht tegen de tijd, of onder de tijd van Lewis Hamilton zit. Dus kijken of hij dan in de laatste sector Hamilton kan verbeteren. Of ja, gooit hij het dan weg in de laatste sector. Maar zo te zien, zoals ik het eruit vind zien, gaat hij de tijd van Lewis Hamilton pakken. Ja hoor, met een 2/10. Want die pakt hij toch eigenlijk in die laatste sector. Het zag er ook erg strak uit.
1: Ja, op basis van de verhalen kwam Ferrari hier als misschien wel de favoriet voor deze wedstrijd. Nou, tot nu toe maken ze die rol meer dan waar. Maar goed, het weekend in Monaco is altijd lang te noemen. Verstappen komt eraan. Gaat ook, denk ik, naar een persoonlijke verbetering. Geel, wie, wat, waar, waarom.
0: Kortstondig. Waarschijnlijk in de chicane. Kijken of Verstappen zijn tijd. Ja, verbetert wel iets. Gaat naar 1.14.4. Zit daar een half seconde mee achter Leclerc. Kijk, wat je hier dus ziet is dat de oppermacht van Mercedes zit hem eigenlijk in het terugwinnen van de energie. Terwijl dat hier op dit circuit dus niet zo belangrijk is. En dan ineens zie je het verschil tussen de auto's. En dan komt Verstappen er dus wel weer bij. Dus het chassis met de wegligging van de Red Bull. Die zagen elkaar helemaal niet aankomen.
1: Piastri en linkblad.
0: Nou zag Piastri hem wel aankomen. Alleen Piastri dacht van...
1: Stuur in. Dat was zo'n momentje van kom op.
0: Aan de kant. Nee, jammer, helaas.
1: Nee, maar inderdaad. En dat verschil is nu dus geniveleerd. En tot dusver Ferrari half seconde los. Ten opzichte van Leclerc, ten opzichte van Max Verstappen. En ook Kimi Antonelli. Norris. Wat kan hij dan? Zesde tijd tot dusver. 1,3 seconden achter Leclerc. Het wil allemaal nog niet vlotten bij McLaren.
0: Nou, bij Norris die zit op zich nog wel de enigszins bij. Maar Piastri is echt zoekende op dit moment.
1: Nou, we hebben het over dat moment van Piastri en Lindblad. Eens kijken. Lindblad, stuur in. Nee. Vingertje, handje, duimpje.
0: Ja, daar kan Lindblad op zich ook niet alles aan doen.
1: Oh, Lawson.
5: It touched the wall, front right. No idea if I got damage. I messed up, bro. Sorry.
0: Wat een reactievermogen. Kust daar dus de muur.
1: En
0: krijgt
1: de camera.
0: Overstuur. En dan vervolgens denk ik, ik stuur het toch weg. Want anders krijg je op een gegeven moment zo'n klapper als Hadjar heeft meegemaakt.
1: Leclerc. Ook hij. Uitcommandant heeft wat met een momentje. Raakt hij daar de muur? Ik denk het wel. Nee. Net niet. Had dus ruimte over.
0: Had er ruimte over. 5 centimeter te weinig.
1: Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien.
0: Je had gewoon 5 centimeter eerder op je gas kunnen gaan daar.
1: Zeer zeker. Wat dat betreft is de vrijdag en sowieso het hele raceweekend hier in Monaco altijd echt zo bijzonder. Want hoe vaak hebben we al geroepen, heel dichtbij, of raak de vangrail, of waar ga je dat zo meemaken en zo goed zien als hier? Dat iedere bocht spannend is.
0: Nee, maar dat is hier gewoon zo, zeg maar. En op een gegeven moment in de race kom je in een soort modus waardoor het ook makkelijker wordt.
1: Geel weer. En nu kijken we naar een iets langere gele vlag situatie. Zijn we aan het zoeken naar wie er stilstaat. Ik denk dat dit Mirabeau is. Dat er iemand rechtdoor gestoken is, even in de reverse moet. In de achteruit. Ah, daar ligt een onderdeel. Kijk, dat kan natuurlijk ook. Dit is een serieus onderdeel, denk ik.
0: Het is gewoon een hoek van een voorvleugel, lijkt het erop.
1: Waar is dit? Ah, vlak voor de Nouvelle Chicane. Tunnel uit. Oh, dit is een flinke.
0: Oh, die heeft iemand echt de voorkant er gewoon afgereden. Hey. Gewoon overal een soort piepschuim. Oh, daar kijk.
1: Ah, het is Aston Martin, juist.
0: Ja, wel een voorvleugel.
1: En dus rood. En daarmee, na alle waarschijnlijkheid, het einde van deze sessie.
0: Maar dit is wel een leuke.
1: Ze loslaten voor proef straks.
0: deze komt er dan al uit. Let op. Remt op de curbstone. Krijgt waarschijnlijk een zooi overstuur.
1: Ja, het is let rechtsaf. Dus ja. Die raakt de muur rechts.
0: Kijk maar. Hoppa. Ja, dit is dus de Aston Martin die dus niet met heuvels omkwam. Dat is, ja, dit is een Monaco klassieker eigenlijk.
1: Dit zie je eigenlijk ieder jaar wel, hè?
0: Ja, te ver naar rechts aanremmen. Dan remt de auto ongelijkmatig vanwege de curb die omhoog ligt en het asfalt die aan de andere kant omhoog ligt. En dan trekt hij dus naar rechts.
1: Leclerc. Wow. Massenet, Casino Square en dan rechtdoor in Mirabeau vanwege een achterblijver. Dat idee heb ik.
0: Dat
1: ik daar gewoon niet.
0: Ah, remt daar te laat.
1: Oké. Ja, en dan moet je dus rustig aan in je achteruit. Goed communiceren met het team. En hopelijk dan veilig je weg vervolgen. Nou, uiteindelijk langzaamaan gaat iedereen richting de pitstraat. Alleen Sainz is echt Sainz de laatste. Maar doen echt natuurlijk rustig aan. Sainz zal even om die brokstukken heen moeten. En dan kunnen we pas erbij. We als in de marshals. Dus ja, ik verwacht het einde van de training. Maar is dan niet gezegd end of session. Wat ik zeg, ze kunnen ze ook loslaten nog 1 minuut voor de proefstarts. Maar dan moeten ze snel zijn. Ik denk dat dit dus het einde is. Moet wel. Dit de tijden tot dusver. 1.13.9. De eerste en enige in de 1.13. Charles Leclerc is de snelste van FP1. Hamilton op de tweede tijd. Verstappen met de derde. Achter de beide Ferraris dus. En voor de beide Mercedes. Want Antonelli staat voor George Russell. Dan Norris. Dan Hulkenberg. Dan Piastri. En dan Bortoletto. Nou, hier gaan ze toch nog iets van een proefstart proberen.
0: Ja, in principe,
1: het is open.
0: Kan doen, dan is het natuurlijk wel lekker. Want dan heb je gewoon even de feeling met de koppeling.
1: Juist. En voor ons is het ook lekker, want ik vind de proefstart, de eerste zeker van het weekend, altijd wel een momentje van, kunnen we nog iets oppikken wat ja, of een nieuw technisch dingetje, of een foutje. Wat kunnen we pakken uit die proefstart? Het is altijd heel mooi om dat te analyseren.
0: Dat is wel lekker aan die proefstart. Maar ook voor de coureur is het fijn om te weten van oké, hoe is het gevoel met de auto? De koppeling, kan ik nog wat aanpassen?
1: Dus even kijken wie er dan is afgevlagd. Maar goed, Lassen nog naar buiten gereden.
0: Ja, uiteindelijk blijft Verstappen binnen staan. Hadjar, die is sowieso natuurlijk klaar. En dan Alonso en Stroll. Alonso die natuurlijk een voorvleugel mist.
1: Ja, Alonso die konden we inderdaad sowieso niet verwachten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Hadjar. Ja, die Aston Martin gaan weer. Die Aston Martins gaan een heel lastig weekend tegemoet. Zo gaat het lijken, zo gaat het zijn. Als dit soort dingen al gebeuren op FP1, moet je nagaan op de zaterdag of zondag. Als je echt moet pushen. Zwart-wit geblokt. Ja, klok staat al eventjes op nul. Maar men zoekt nog even de posities op de startkit op om in ieder geval die proefstart te completeren. Ja, daar zullen we toch echt op moeten wachten, Rob. Rob Spijker heb ik het over, die natuurlijk hierna zijn sessie, zijn deel zal doen hier op de box zal zitten. Dat van hem ga je al het nieuws horen. Rondom bijvoorbeeld de auto van Isaac Hadjar. Eens kijken hoe dat zal aflopen in de komende uren, wat daar de schade van is. Waarom rijden ze nu door? Heel simpel, ze hadden de vlag nog niet. En dus heeft nu pas iedereen de vlag. Ja, het wordt een dingetje. Rustig aan de posities op gaan zoeken.
0: Hier heb je heel mooi zicht op die achtervleugel van Mercedes, zeg maar. Dat opbouwtje van die extra... En ook links-rechts op de vleugel hebben ze ook weer wat extra tips gemaakt... om toch weer voor extra downforce te zorgen.
1: Kijk, wat ik hiervan vind, Meindert... en ik zei het al, ik vind het voor één wedstrijd geniaal. Ik vind dit geweldig. Ik vind het er, als dit een heel seizoen op zou zitten, niet uitzien. Maar ja, voor één keer moet het kunnen, toch?
0: Ja, voor één keer moet het kunnen, maar je krijgt straks wel weer een FIA die hier wat van vindt. En een keer voor volgend jaar in de regels zetten dat er geen extra aanpassing mag gedaan worden voor dit circuit. Bladibladibla, en dan is het weer klaar ermee. Dus op zich ingenieus bedacht, werkt voor dit weekend. En want uiteindelijk, kijk, dat we nu dus 2 seconden langzamer zijn. Want we zijn exact 2 seconden langzamer dan vorig jaar. Ja. 1:11:09 in de eerste vrije training. Waardoor zijn we nou 2 seconden langzamer? Niet door dit reglement. Nee, we zijn 2 seconden langzamer omdat er minder downforce zit op deze auto's dan op vorig jaar. En dat is op zich een goede taak, want daardoor kunnen ze zich beter volgen achter elkaar. Hier zien we de proefstarts.
1: Ja, er zijn er al 4 in dit geval vertrokken. Bottas, Lindblad, Russell waren de eerste 3. Hier luisteren we en kijken we mee bij Norris.

0: het bijna, tenminste, het is standaard dit jaar. Het vol laten lopen van die turbo. Van Lawson, heeft hij rood? Heeft die, ja, die heeft rood. Ja. Rijdt door het rode licht.
1: It went red as I crossed it, I'm not sure.
2: Okay, we're checking.
1: There's no way I could have stopped.
0: Dit kan wel eens een dingetje worden.
3: Nou,
0: er zijn van die zwart-wit dingetjes.
3: Ja,
0: dit.
3: Dat is het een beetje. Ik denk dat daar een waarschuwing uit rolt.
0: Nou, dat gaan we zien, dat gaan we meemaken. Het zijn in ieder geval dingen om in de gaten te houden. En zeker een reden om naar jouw sportradio, Grand Prix Radio, te blijven luisteren. Wat hebben we weer een heerlijke sessie gehad hier in Monaco. Wat dat betreft was het heerlijk sowieso op de tribunes, maar ook om naar te kijken, Meindert.
3: Het was een top vrije training.
0: Wat zijn de korte conclusies voor deze eerste training?
3: Ferrari, heel goed voor elkaar. Red Bull zit erbij. Mercedes heeft niet het voordeel wat ze op de andere circuits hebben. Dat is mijn conclusie. En Hartjaar een klein beetje optimistisch.
0: Ja, of dat allemaal goed gaat, we gaan het zien. Of Ferrari die favoriete rol waar gaat maken, dat gaan we ook zien. Om 5:00 zijn we terug voor de tweede vrije training. Dan met ondergetekende en Bas Schothorst. Maar voor nu veel plezier met het middagprogramma met Rob Spijker.

Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad.

en weer rechtstreeks afstemt op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spuigelplootje van de zanger Birdie.

0: beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor het verslag van de tweede vrije training van de Grand Prix van Monaco. Het is ronde 6 van het wereldkampioenschap en we zijn neergestreken dus in Europa. Nu komt een hele sloot aan Europese wedstrijden. Het circuit, 78 rondes gaan we rijden, 3,3 kilometer lang, daarmee de kortste van de kalender. En wie kent de bochten en de magische plaatjes niet? Want dat mag ook wel na zo'n 71 keer hier racen. Saint Devot, Borivage, Massenet, Casino Square, Mirabeau, de Herpin, Portier, Tunnel en de Nouvelle Chicane. En dan richting Tabac, Zwembad, Raskas en de Anthony Nodges bocht. De laatste bocht is dat. En de banden die Pirelli heeft meegenomen zijn de C5, C4 en de C3 banden. De zachtste die men kan kiezen. En het is nog altijd, net als vanmiddag, eerder vanmiddag, heel goed weer. 23 graden Celsius, baantemperatuur iets gekelderd naar 31,5 graad. Ideale weersomstandigheden voor de Grand Prix van Monaco, aflevering 2, of eigenlijk deel 2. En dat ga ik niet alleen bespreken. Ik doe het samen hier met niemand minder dan Bas Schotters. Jij hebt hier ook nog gereden in het verleden.
1: Ja, zeker Koen. Ik kijk hier wel met heel veel plezier naar uit. Het is toch een van de meest bijzondere Grand Prix's van de kalender. Misschien wel de meest bijzondere.
0: De enige van deze statuur, toch?
1: Ja, absoluut. En het is misschien niet de meest spannende race. Al hebben we natuurlijk ook wel hele mooie races gezien. Maar het is natuurlijk de omgeving. Hè. Het gaat allemaal om details op deze baan. Hè. De vangrail is letterlijk zo dichtbij. Ja, hier kan je geen fout veroorloven. En we gaan denk ik een mooie tweede training zien.
0: Geen fout veroorloven, dat heeft Isaac Hadjar ook ondervonden. Daar zijn ze nog hard aan het sleutelen. Na de schade die hij veroorzaakte met zijn klap uitkomen van de zwembadchicane raakt hij de muur. Eerst met de voorkant, daarna met de achterkant. Dat kan best wel wat schade uiteindelijk veroorzaken. Hopelijk gaan we hem wel zien tijdens deze tweede training. Alonso raakte ook de muur. Daarvan verwacht ik geen enkel probleem. De stand bij de coureurs staat op dit moment ook in beeld. Wat dat betreft ongewijzigd ten opzichte van vanmiddag. Maar Antonelli is de kampioenschapsleider en heeft een aardige voorsprong hoor ten opzichte van Russell opgebouwd. Natuurlijk, Russell viel uit in Canada. 43 punten is het verschil tussen de twee. En hier Alonso zit al klaar en zal dus straks gaan rijden. Bas, wat mij heel erg opviel, was de Ferraris. Want die maken misschien wel vooralsnog hun favoriete rolramp waar.
1: Ja, Ferrari was 1 en 2 hè, in de eerste vrije training eerder vandaag. Leclerc snelste. Misschien net een beetje boost gekregen van de verlenging van zijn contract. Hè, wat eerder deze week bekend werd gemaakt. En Hamilton tweede. En ze hadden ook best wel een gat op nummer 3, Max Verstappen. Dus de Ferrari staan er nu goed voor. Maar ja, we weten allemaal, hè, een eerste vrije training zegt vaak niet zoveel. Dus ik denk dat we van nu in de tweede vrije training misschien wel iets meer duidelijkheid krijgen waar ze echt staan.
0: Ja, het gaat allemaal om vertrouwen opbouwen. Zorgen dat je die rondjes uiteindelijk gewoon op het bord krijgt. Meters maken. En dan aan het einde van de vrijdag, zeg ik altijd maar, dan is het eerste echte moment om een klein beetje te gaan pushen voor wat betreft de kwalificatie. Dat is in ieder geval wat ik verwacht van deze training. Overigens, linksboven in beeld, mocht u meekijken. En voor de gelijkleggers onder ons, daar is hij al, de klok. En dus bij deze de kans. 30 seconden, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 seconden te gaan voordat deze tweede training gaat beginnen. En iedereen staat er alweer helemaal klaar voor om de vrijdag te gaan afsluiten. Want dat is wat we gaan doen. Echt iedereen staat voor mijn gevoel klaar.
1: Iedereen staat klaar. We zagen net even de nieuwe helm ook weer van Lewis Hamilton. Hè. Het Monaco is natuurlijk een circuit wat zich leent voor speciale liveries. Ja. Hè. We hebben natuurlijk hele gave liveries gezien van auto's in de afgelopen jaren.
0: We hebben best twee speciale liveries dit weekend, maar ga door.
1: Ja, precies. Ja. En natuurlijk ook de helmen van de rijders zelf. En het is natuurlijk een detail, maar het is altijd wel mooi om te zien. Hè. Monaco brengt toch iets speciaals bij iedereen.
0: Ja, de twee liveries trouwens die zijn van McLaren en Aston Martin. McLaren viert hun 1000ste Grand Prix dit weekend. En waar kun je dat beter doen dan in Monaco, in het Prinsendom? De allereerste die naar buiten was, was George Russell. Ik vraag me af of hij een beetje tevreden is over die eerste training. Want ruim een seconde geeft hij toe ten opzichte van Leclerc. Ten opzichte van Antonelli is het een halve seconde. Dat is flink.
1: Ik zag het, maar ik denk toch na het zien van de eerste training dat we nog niet alles van Mercedes hebben gezien. Hè. Ik verwacht dat ze er toch wel in een goede positie zitten. Maar dat gaan we straks zien. Je weet natuurlijk nooit met waar mee ze zijn begonnen. Hè? Qua afstellingen. Hè? Je werkt toch ergens naartoe. Maar goed, vaak in de tweede training wordt het wel iets duidelijker.
0: Laten we hopen dat het in ieder geval voor Mercedes en voor ons iets duidelijker wordt. Ik kijk even naar de achtervleugel, maar ja, uiteraard, het zit er nog steeds op. Dat extra vleugeltje waar Mercedes echt by far, voor mijn gevoel, meest agressief is geweest. Ook Red Bull, ik kan er wel wat van. Maar iedereen heeft er. Ik had het er met mij net over vanmiddag, eerder vandaag. Voor één Grand Prix is dit geweldig.
1: Ja, ik vind het briljant bedacht.
0: Ja,
1: en,
0: toch?
1: Ja, natuurlijk. En het is zo'n specifiek circuit waar je echt iets anders nodig hebt. Hè. Je hebt hier zo weinig neerwaartse druk. Terwijl we met George Russell meerijden. Eerste snelle ronde voor hem aangezet. Nee, maar het is het is mooi gevonden. En ik ben ook benieuwd hoe het werkt. Hè. Het zal ook verschillend werken voor verschillende teams.
0: Zeker. Nou, praat er maar mee, Bas.
1: Ja, we zijn inmiddels al halverwege de ronde. Hè. Sector 2 momenteel gaan de tunnel in. De tunnel natuurlijk eigenlijk het snelste circuit van de baan. Hè. Snelste stuk van de baan, sorry. Uitkomen tunnel. Dat zie je goed op de onboardbeelden. Heel oneffen is het wegdek daar. Dus heel lastig aanremmen. Door de chicane heen. Dan de snelle linker. Dus een hele lastige bocht. Hè. Die knijpt heel erg op de exit. En dan kom je al bij het zwembad. Chicane, snelle chicane. Hier aanremmen voor de volgende chicane. Dit is ook waar Hardjar eruit ging. Eerder vandaag. En dan kom je al bij Raskas. De bekende ener laatste bocht. En hij breekt hem af, George Russell.
0: Ja,
1: hij zet aan voor een volgend rondje.
0: Waar ze eigenlijk met z'n allen altijd staan te drinken op vrijdagavond, voor mijn gevoel.
1: Ja, je hebt Raskas en schuin tegenover zit Stars and Friends.
0: Dat is
1: ook een bekende bar. Ik denk voor veel fans ook bekend. En je hebt allemaal fantastische plekken natuurlijk in Monaco waar je het kan vieren.
0: Gelijkleggers, nogmaals de kans. Poging 2, gaan we. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35. En Leclerc is weer in beeld. Charles Leclerc ook veelvuldig in de eerste vrije training. Onder toezientoog van de camera's richting uiteindelijk de snelste tijd gegaan. Er was natuurlijk veel te doen, hè. Want waar moest hij dan eventueel heen als hij niet zijn contract had verlengd bij Ferrari? Ik denk dat het gewoon een hele goede keuze is van hem.
1: Ja, natuurlijk. Hij voelt zich goed bij het team. En je ziet ook dat de prestaties steeds beter worden. Dus ik zie ook geen reden voor hem om weg te gaan. Ik denk een hele verstandige beslissing. En hij zal een mooi contract hebben getekend. En dit is ook zijn thuisrace.
0: Ja,
1: dit weekend is wel bijzonder.
0: En weet natuurlijk dat hij de man gaat worden bij Ferrari. Eens kijken wat zijn eerste echte ronde doet. Niet goed genoeg voor de snelste rondetijd. Die gaat in principe in de handen komen van Max Verstappen. Want Verstappen had paars. Inmiddels is het groen-paars. Maar het is goed genoeg voor 1.15.9.
1: Zie je nog steeds wel dat ze ver zitten van de tijden van eerder vandaag. Hè, waar we eindigden op een 13.9.
0: Is dat toch weer dat vertrouwen opbouwen?
1: Ja, natuurlijk. Het vertrouwen opbouwen. Het is ook wat warmer nu. Hè, dus misschien dat, het, dat ze daarom ook wat voorzichtiger zijn met bandenspanning. We zagen net ook even beelden van de auto van Hadjar, hè, waar nog steeds hard aan gewerkt wordt. Ik ben benieuwd of ze die op tijd klaar krijgen, maar dat verwacht ik wel. Ja. Ondertussen Hamilton in de laatste sector aanbeland, werd een klein beetje gehinderd daar, opkomen rechte stuk. En dan zal hij naar de snelste tijd gaan. Sneller dan Max Verstappen.
0: Ja, zat anderhalve seconde onder de tijd van Verstappen. Ja, 1.14.3. Kijk, now we're talking. Is maar een tiende langzamer dan zichzelf in de eerste training. Dus dit zijn wel een beetje de tijden waar we naartoe moeten.
1: Sterke opening van Lewis Hamilton in ieder geval. Kijken of Leclerc hetzelfde kan doen.
0: Of hij mee kan.
1: Hij ook opkomen rechte stuk. En Leclerc redt dat. Ja.
0: Ja.
1: Die redt dat ook, sterker nog ietsje beter. 66.000ste, sneller dan Lewis Hamilton. Volgens George Russell, over start-finish. Ja, die zit nog in een ander schema. Max voor een tweede ronde. Gaat naar de derde plek. toch wel op 17e. Dat ja, zie je toch wel een groot
0: flinke
1: verschil.
0: Gaten. Ja, flinke gaten is hier zeker vooralsnog top 5. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell, Norris en Antonelli. Sluit nu aan op de 6e positie. Ja. Kijken mee bij Oscar Piastri, die bezig is aan zijn eerste vliegende ronde. De jongens op soft zijn trouwens de Aston Martins. De rest allemaal op de medium compound band. Net als het einde van die training van zojuist de eerste vrije training. Oh, hij heeft daar een momentje hoor, Piastri. Hem opvangen is al spectaculair hier in Monaco.
1: Die livery lijkt een beetje op de oude Spijker. Vind je niet?
0: Ja, vind ik wel een beetje.
1: Echt een beetje terug in de tijd.
0: Achtertijd voor Piastri zeker. Ja, wat dat betreft is het net alsof je Marcus Winkel ook weer ziet rijden. Ja. Of Christine Albers.
1: Ja.
0: Maar het is te zeggen, Oscar Piastri. Achtertijd voor hem op 2 seconden van Leclerc. Wat maken we mee met Valtteri? Bottas uitkomen, tunnel aanremmen, aanremmen, blokkeren, blokkeren, rechtdoor. Oké, check. Nouvelle chicane niet gehaald en door. Wow, deze is flink hoor, George Russell. Dat instuurpunt is echt niet makkelijk. Moet hem maar goed opvangen, zwembad in. Ja, knap gedaan. En doet dat dan dus ook. Eens kijken, maar Lassen heeft dan muur alweer geraakt. Ja, zo gebeurt er weer van alles, Bas. Je komt ogen en oren tekort.
1: Ja, dat was wel een slordig moment. Hè. Hier zien we het nogmaals in de herhaling. Ja, Lawson, volgens mij wordt hij een beetje afgeleid door een van de Audi's die daar rechtdoor gaat in de chicane. En vervolgens raakt hij volgens mij een heel klein beetje met zijn rechterachterwiel de muur. Terwijl in de pitbox
0: klaar.
1: Zijn we Red Bull. Waar we zien dat Hadjar klaar zit in de auto. Krijgt wel wat ijs toegediend om cool te blijven. Maar we gaan Hadjar dus vrij zeker weer in actie zien. En dan maar hopen voor hem dat de auto goed hersteld is. Want hoe vaak zie je wel niet dat zo'n auto dan weer de baan opgaat. Ja, en dat het dan toch niet helemaal goed blijkt te functioneren. En dan alsnog binnenkomt. Of hij heeft sowieso een knauw gekregen. Dus
0: ja,
1: vertrouwen,
0: dat vertrouwen moet je nu weer
1: lekker.
0: Helemaal opnieuw gaan opbouwen natuurlijk.
1: Nee, dat kost ook even tijd. Maar hij heeft natuurlijk nu 52 minuten. Er is niks aan de hand. Het is ook een vrije training. Maar
0: Denk wel dat als er een circuit is waar je überhaupt geen crash wil in de trainingen, is het Monaco. Omdat je juist dat vertrouwen allemaal meeneemt naar de zaterdag, naar de zondag.
1: Zo is het. Ja.
0: Zijn een woordje bij Kimi Antonelli. Zit op de tijd van Leclerc als we de Delta moeten geloven. Nu tabak in. Zwembad in. Daar waar Russell zojuist dat megamoment had. Zwembad uit waar dus de entry iets veranderd is ten opzichte van een paar jaar geleden. Toen was hij echt nog een stuk scherper. Ja. Lijkt erop hoor. Een paar goede minisectoren richting het einde van de baan. En in 14-2 is 16.000ste langzamer dan Leclerc.
1: Ja, hij was snel in de laatste sector, hè? Kimi Antonelli. En hij split de beide Ferraris. Dus momenteel eerst Charles Leclerc. Daarna Antonelli, Hamilton, Russell. Verstappen op 5. Norris, ja. Berman, Colapinto, Gasly en Lawson sluiten top 10 af op 2 seconden van de Ferraris. Maar ja, één ding over de Ferraris moeten we wel gezegd hebben. Ze zijn heel vaak natuurlijk in de vrije training snelste. Ferrari vindt het belangrijk om bij de Gazzetta dello Sport, de Italiaanse sportkrant, mooie headlines te halen met snelste rondetijden in de trainingen. Dus dat moeten we natuurlijk wel een klein beetje meenemen in de beoordeling.
0: Ja, ze kregen natuurlijk wel die favoriete rol toebedeeld. Dus nu moet het ook echt gaan gebeuren. Piastri naar de 6e tijd. Aan boord hierbij Max Verstappen richting Tabak.
1: Waar is hij? Eerste sector voor hem. Onder de tijd van Charles Leclerc.
0: Geeft dan toch wat toe in die tweede sector. Eens kijken hoe de laatste is. Don Raskas was in de eerste training niet heel blij met hoe het team hem naar buiten liet. Ah, hele goede laatste sector. 1.14.0. Is daarmee de snelste van het weekend. So far, so good. Voor Max Verstappen. Eens kijken of het team aan de pitmuur hem nu wel op de goede plekken zoals Verstappen het zou willen naar buiten stuurt. Vooralsnog, so far so good dus. Zit daar achter Hamilton. Maar Verstappen zit nu op een cooldown ronde. Terwijl Hamilton aan het rammen is, aan het pushen. En heeft weer paars in de eerste sector. Ja, dit ga je gewoon heel veel zien. Dat het sneller en sneller en sneller gaat allemaal. Hier van boven. De Nouvelle Chicane. Hamilton. Ja, zit halve seconde onder de tijd van Verstappen. En het insturen van zwembad in had hij voor mijn gevoel een momentje. Het lijkt natuurlijk altijd heel gaaf daar. Ik denk dat het allemaal wel redelijk meeviel. Hamilton naar de streep. Ja, 1:13.7. Kijk aan.
1: Ja, dat is sneller dan er tot nu toe dit weekend gereden is. Hè?
0: Juist.
1: Dus ja, we willen even een momentje zien van Olly Berman. Rechtdoor bij de chicanetunnel uit. Maar hij kan zijn weg weer vervolgen. Hè, dat is eigenlijk een van de weinige plekken waar je zonder schade van de baan af kan gaan.
0: Kijk, regie heeft het ook gezien. En ook de zwembad uit heeft hij wat slide. Alsof zijn banden te klein beetje aan het begeven zijn. Beetje overstuur daar. Dit lijkt dan weer op onderstuur, juist. Dit is Bortoletto. 2 centimeter to the wall. Ja, in de eerste training zagen we 5.
1: Mooie meetmanieren, tegenwoordig. De graphics van de uitzending. Ja, laat toch wel bijzondere statistieken zien. 2 centimeter van de muur net, Bortoletto.
0: Hadjar.
2: Dank je,
0: juist. Klasse. Thanks, jongens. Dank je wel. Nou, Hadjar naar buiten.
1: Standaard bedank je.
0: Ja, maar ja, wel goed. En goed dat hij... Je hoeft het niet te doen, zeg maar.
1: Ja, hij moet eerst nog maar eens een ronde doorkomen.
0: Nou ja, precies. Maar wel lekker op tijd in die tweede training. Dus wat dat betreft,
1: dat zeker.
0: Iets van 12 minuten verloren. Zwa. En door.
1: Ja.
0: En als hij nu gewoon weer goed is, dan zal Hadjar er helemaal happy mee zijn. Nou, we zijn de eerste ronde maar eens even checken. Ik denk dat dit een hele langzame ronde gaat zijn. Wat jij?
1: Ja, hij is gewoon aan het weaven, hè, op het rechte stuk. Eventjes het alles testen. Ondertussen ook geel, track hazard. Kijken wat daar aan de hand is. We zullen spoedig een replay van zien waarschijnlijk.
0: Wie, wat, waar, waarom?
1: Terwijl Leclerc de snelste eerste sector neerzet.
0: Norris. Paars.
1: Oh, Norris. Ach, dat is bij de snelle chicane. Dus Leclerc kan van zijn gas af, want het is virtual safety car.
0: Ja. Die staat daar inderdaad in dat uitloopstrookje. Is dan kapot gegaan, denk ik. Lando Norris. Kijk, uitkomen van Nouvelle Chicane inderdaad.
1: Ja, geen lekker moment om zo vroeg in de training stil te zetten. Want de auto komt ook niet even snel terug, hè? Dus dit is echt einde training voor Lando Norris. Hij heeft het niet eens gehaald om die auto op een veilige plek te zetten.
0: Nee.
1: He, waardoor er ook een virtual safety car nodig was. We gaan hier kijken in herhaling.
0: Even luisteren bij de Brit.

0: alsof hij in één keer uitgaat.
1: Ja, dit is dit klinkt vrij definitief.
0: Ja, dit is...
1: Die gaan we niet meer terugzien vanmiddag op de baan.
0: Ik heb het idee dat de elektromotor zich ermee ophoudt, laat ik het zo zeggen.
1: Andrea Stella in beeld baalt natuurlijk van het verlies van een van de auto's zo vroeg in de training.
0: Ai. Nou goed, dan moeten deze jongens aan de slag.
1: En Leclerc zal ook balen. Die zat in een snelste eerste sector. Had ook een hele goede tweede sector. Dus voor de onderlinge strijd in het Ferrari-team had hij toch lekker gewonnen, denk ik, om hem even boven de auto van Lewis te zetten. Maar goed, we zitten nog steeds in het midden van de training. Iedereen tot nu toe op de medium compound banden. Behalve de beide Aston Martin, zoals je al eerder zei. Maar goed, die doen toch niet echt mee qua rondetijden, helaas.
0: Nee, inderdaad. Nog iets minder nu dan 45 minuten te gaan. 44, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Ja, dit zijn... dit zijn altijd die momenten. Blijf scherp, blijf rustig, komt goed. En... als die auto van Norris weggehaald is, dan kunnen we gewoon weer. In principe denk ik dat het goed is dat de wedstrijdleiding het afdoet met een virtual safety car. En dan gaan we gaan we het zien. Piastri heeft maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar binnen te duiken. En ik denk dat er veel meer zullen volgen. Er komt ook nu een heel zootje bij de pitstraat aan. Ook een hele groep die doorgereden is. Berman, Russell, Stroll, Ocon, Lawson. En het is Perez die daar aan het einde van dat treintje zit. Ja, die zullen toch ook willen weten hoe gaat het volgen hier op dit circuit. En dus die zullen wellicht gewoon door willen. Ja, Antonelli... Twee Italianen in het verleden gewonnen in Monaco. Dat is een statistiek die misschien wat verbazingwekkend is. Patrese in 82 en Trulli, zijn one and only, zijn enige, in 2004.
1: Ja, dat was fantastisch. Jij bent wat jonger, Koen. Ik weet niet of jij die gezien hebt, maar...
0: 2004 heb ik al gezien.
1: Ja. Nee, die 82 heb ik ook niet gezien. Maar die 2004 was natuurlijk geweldig. Hè. Daar kwam ook het begrip Trulli train vandaan. Hè, want hij was niet in te halen.
0: Nee.
1: En hij was veel langzamer dan de rest.
0: Echt niet te passeren.
1: Ja, hij kwam op kop te rijden en hij heeft hem nooit meer afgestaan. En iedereen zat in de file achter hem. Ja, het was een heel bijzonder moment.
0: Ja, sowieso Antonelli wel op een lekkere reeks nu. Hè. 4 wedstrijden op een rij wist hij te winnen. Het zijn ook zijn eerste 4 overwinningen. Dat is de eerste coureur ooit die dat voor elkaar weet te boksen. En dat is wel, vind ik een heel bijzondere statistiek. Dat geeft ook maar aan dat de sport altijd aan het evolueren is. Altijd aan het zorgen is voor dit soort prachtige nieuwe statistieken, noem ik het maar even.
1: Ja, het is heel bijzonder het seizoen voor hem tot nu toe. Ik had het van tevoren eigenlijk echt niet verwacht.
0: Nee.
1: Want ik vond hem niet zo sterk debuteren in de Formule 1. Afgezien van zijn snelheid vond ik wel dat hij heel veel fouten maakte. Maar dit seizoen komt alles samen tot nu toe. Ja. Maar goed, we moeten wel meenemen dat de druk komt er later natuurlijk pas echt op te staan. Hè. En daarom is dit voor hem een heel belangrijk weekend. Want Monaco is natuurlijk een weekend waar je alles kan weggooien.
0: Ja.
1: Ja, dat hebben we met Verstappen ook gezien.
0: En weer groen trouwens. Ga maar door.
1: Nadat hij zijn eerste race had gewonnen in Barcelona met de Red Bull. Toen kwam hij op Monaco, reed hij hem stuk. Dat soort momenten heb je hier natuurlijk wel. Dus het is belangrijk voor Antonelli om het ritme te houden. Ja, en dit seizoen uiteindelijk goed af te sluiten.
0: Ja, zeer zeker. Ze gaan elkaar nogal tegenkomen. Dat lees ik en hoor ik eigenlijk overal van welke analist, oud Formule 1-coureur. Iedereen zegt dat wel.
1: Ja, maar Russell vecht voor zijn kans. Hè. Kijk, als hij wordt verslagen dit jaar door Antonelli, dan is hij de man die uiteindelijk het veld gaat raken.
0: Ja, zeer zeker. Hamilton.
2: See, keeps clicking.
0: Oké, zijn stoeltje keeps clicking. Alsof hij vast en los schiet. Dus daar zal Ferrari nog wel naar moeten gaan kijken. Lijkt me echt bloedirritant trouwens.
1: Ja, het is typisch zo'n vrijdagprobleem. Wat je hebt met allemaal van dat soort onnozele dingen. Ja.
0: Ja, goed dat het uiteraard gerapporteerd wordt. En dan kan het team er wel weer wat mee als hij uiteindelijk binnen gaat komen. We zijn hier aan het meekijken bij Fernando Alonso. Op dit moment heeft de Spanjaard de 18e tijd in handen. Is een klappie sneller dan Lance Stroll. Een 10e wel geteld. En ja, Alonso raakte natuurlijk de muur uitkomen van de tunnel in de eerste training. Dus ook hij zal wellicht een klein beetje iets aan vertrouwen moeten gaan winnen. Maar goed, nu lijkt het me niet dat je in een Aston Martin moet rijden om vertrouwen te winnen, laat ik het zo zeggen. Want het ziet er zo mager en moeizaam uit allemaal.
1: Ja, het is echt wonder dat Fernando Alonso er nog zin in heeft. Hè? En met al zijn ervaring, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dat hij nog met deze auto toch in ieder geval het seizoen gaat afmaken zoals het er nu uitziet. Ja. Het zit niet mee. Het
0: zit niet mee. Aan boord hier bij Lewis Hamilton. Mist naar de apex van Porsche en gaat hem denk ik afbreken. Ja, zeker. Ja, het heeft wel wat weg allemaal van een soort van kleine diamantjes wat er op zijn hoofd zit.
1: Ja.
0: Dat deed jou vooral denken aan een verhaal uit 2004, geloof ik. Hè? Met je oud teamgenoot.
1: Met de Jaguar van Christian Klien.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. Nee, die had een diamant ter waarde van €300.000. Ja, op de voorkant van zijn neus. Als een soort publiciteitsstunt voor een van de sponsoren. En die klapte in de eerste ronde van de race. Zette die hem in de muur. En die diamant is dus nooit teruggevonden.
0: Ja, dus mocht je nou deze zomer denken, nou, ik ga op vakantie naar Monaco. Houd je ogen open, want je kunt ineens, als je die diamant vindt, rijk worden.
1: Ja.
0: Who knows? En misschien dat die nog ruim 20 jaar na dato gevonden wordt.
1: Ja, het is natuurlijk wel gek dat toen de crew aankwam bij jou, was het eerste wat zij controleerden, was waar is die diamant? En ja, die was dus weg. En ja, Christian Klien was mijn teamgenoot in 2015. En ja, natuurlijk in een heel andere omgeving. Maar goed, hij vertelde toen ook dat, we hebben het toen over gehad. Het is hem ook altijd bijgebleven. Wat, er was wel iets om even naar te zoeken.
0: Ja, het is ook een bijzonder verhaal. Bijzonder is de ronde van Leclerc ten opzichte van wat we gaan zien op zaterdag nog niet. Maar is wel de snelste van het weekend so far. Maar hij is aan het rammen hoor. Want af en toe momentjes. Nouvelle Chicane zag ik een momentje. Ik zag zwembad in een momentje. Nou, is het nog steeds goed genoeg voor de eerste tijd? Jazeker. 1:13.6. Ja. Ik denk dat de Ferrari nog veel harder kan, want ik zie hem echt glijden en doen overal. Dat denk ik echt.
1: Ja, en straks op de zachte compound banden, want dat verwacht ik ook nog wel wat in te zien. Dan is het misschien nog wat anders, de balans van de auto's.
0: Ja, dan gript het natuurlijk nog meer.
1: Ja, maar op die mediums voorlopig doen ze het hartstikke goed.
0: En ook Hamilton met een persoonlijke verbetering. Nu bij de Ferrari's binnen een 10e. Hamilton naar de 2e tijd. Verstappen nog altijd met de 3e. Dan de 2 Mercedes'en, Antonelli en Russell. Het is wat dat betreft het recept wat we ook zagen in de eerste vrije training. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Antonelli en dus George.
1: Denk alleen als we straks de runs zien op het soft compound, dat je dan pas echt zeker weet dat iedereen op low fuel rijdt. Hè? Want dan is het echt een kwalificatie setup. En op dit moment weet je natuurlijk nog niet hoeveel benzine aan boord is bij de verschillende teams.
0: Hadjar is eventjes binnen geweest om waarschijnlijk het een en ander wat gecheckt moest worden te laten verifiëren. En nu gaat hij eigenlijk zitten voor zijn eerste vliegende ronde, noem ik het maar even. Altijd een spannend moment.
1: Ja, het is niet echt
0: iets
1: een vliegende
0: meer,
1: ronde
0: ja,
1: tot
0: maar
1: nu toe.
0: Iets meer pushen. Ja, hij moet gewoon opbouwen. En ik denk dat zijn eerste ronde, op hoeveel procent zou je dat doen? 80?
1: Ja, dit is
0: 85?
1: Dit is 80% wat hij nu doet. Hij is,
0: hij is
1: ook aan het weaven in de tunnel. Dus dit is hem nog niet. Maar goed, hij gaat in ieder geval aanzetten. Hij is op de baan. En dat is heel belangrijk voor hem, maar ook voor het team van Red Bull. Goed gedaan door die jongens. En hij kan weer rijden.
0: Ja, in de snor van Lando Norris. Die dus bij het team is aangekomen bij McLaren. Ja, ziet de rest van zijn vrijdag dus in het putje verdwijnen. dat zal op zaterdag pas weer kunnen. Verstappen op de rode band. Kijk, en dat is wel interessant. Sowieso de twee Mercedes op de rode band. Verstappen wel langzamer dan Leclerc. Zal, denk ik, deze ronde ook nog als een opwarmronde gaan gebruiken. Ja, in sommige gevallen dit jaar, het werd al aangekondigd op Pirelli, kunnen we wellicht een dubbele opwarmronde gaan verwachten. Dus wellicht is dit hem gewoon nog niet voor Verstappen.
1: Nee.
0: En gaan we het zien straks als hij echt gaat zitten voor ronde 2, zeg maar.
1: Hij is nu geen gas aan het geven, maar ja, inderdaad, we zagen nu afgelopen weekend ook het dubbele opwarmrondes, hè, continu.
0: Ja.
1: En ja, dat is weer iets nieuws.
0: Hamilton, ook close to the wall. Oh.
1: 1 centimeter. Nou.
0: We komen er.
1: Ja.
0: We komen er. Nieuw recordhouder. Nou, Verstappen. Rondje in de straten van Monaco.
1: Hij is ook de eerste, denk ik, die echt aan het aanzetten is op soft compound. Komt nu aan bij het casino, hè? Café de Paris. Hobbelig gedeelte van de baan. Waar je even om de hobbel heen moet rijden, daar aanremmen. En dan bij de hairpin. Hij heeft zichzelf niet verbeterd in de eerste sector. En dat is toch wel opvallend, hè? Op dit compound zou je toch met de grip die je hebt wel een stapje moeten kunnen maken. Nu ook wat verkeer voor zijn neus bij de tunnel. Ik denk dat hij hem afbreekt, eerlijk gezegd. Zien bij het tweede meetpunt. Voorlopig zet hij nog door.
0: Wellicht dat hij toch even moet wennen aan hoe die setup dan gaat zijn. Op deze compound band wel een persoonlijke verbetering nu in die tweede sector. Dus ja, ja. Dus we hebben heel veel gezien dat de tweede echte run de betere run is. Nou, wellicht dat het op de zachte band dus ook zo gaat zijn.
1: Ja, je probeert die band natuurlijk altijd in de goede window te krijgen.
0: Ja.
1: Dat je een volledig rondje goed hebt. Maar je ziet nu ook, hè, groen in zijn tweede sector. Paars in de derde sector. Ja, uiteindelijk brengt hem dat niet de snelste tijd.
0: Maar wel een verbetering.
1: Terwijl ondertussen Nico Hulkenberg naar een vierde tijd zien gaan.
0: Hier dan wordt bij Kimi Antonelli. Richting Tabak, dan weten we een beetje waar die zit, zeg maar. Halverwege het circuit ongeveer. Dan gaat Hamilton aan de kant. Ja, zeker. En hij heeft nu Alonso voor de deur. Alonso de dijk naar binnen. Dus dan is het vrijbaan voor Kimi Antonelli. Gaat naar de streep. En noteert een 1.13.8. En is daarmee wel sneller dan Verstappen. Is daarmee ook langzamer dan de twee Ferraris. Maar Verstappen is dus inderdaad doorgegaan. En is nu wel sneller dan Leclerc. 6.000ste van een seconde op het tweede meetpunt. Nou, dit kan er wel eens zijn. En naartoe en naartoe, naar de streep. Ja hoor, ze is 1.13.4. Wat veel in de laatste sector.
1: Ja, maar toch geen persoonlijke verbetering voor hem in die laatste sector. En dat is toch wel opvallend. Dat hij, ja, naar mijn mening heeft hij de window net niet helemaal lekker gekregen.
0: Nee, precies.
1: Met die band. En ze had er meer in gezeten. Natuurlijk, hij gaat naar de snelste tijd. Maar we hebben de anderen nog niet helemaal in actie gezien. Hè? Natuurlijk de Mercedes van Antonelli wel. Zo een herhaling zien van George Russell. Wat is daar dan gebeurd? Raskas.
0: Nou die. Ai, oké. Okay.
1: Kijk, dit is Porto het meest Leto. Frustrerende gedeelte van Monaco.
0: Ja, daar weet je alles van. Daar
1: weet ik alles van. En daar is niks aan te doen. Je hebt altijd te maken met filevorming. Van rijders die willen aanzetten voor hun snelste ronde. En dan houden ze de rest op.
0: Hamilton naar de tweede tijd. 82.000ste achter de tijd van Verstappen. Porto Leto naar de achtste. En is Russell dan nu weer verder gegaan? Nee, Russell, doe dat een ronde rustig aan. Ja, maar goed, weet je, dat soort dingen ga je ook krijgen in de kwalificatie. Je weet dat dat gaat gebeuren. dat weet je.
1: Alleen in de kwalificatie staan er wel echt straffen op. Hè?
0: Ja.
1: Als je dit doet en in de vrije training nog niet. Dus daarom zie je het in de vrije training misschien wat eerder. Maar je kan het zeker in de kwalificatie ook hebben. En,
0: maar ja. Je weet dat het ergens gaat gebeuren.
1: Ja, je weet dat het ergens gaat gebeuren. Ja, ik heb het natuurlijk met de Porsche Supercup meegemaakt. Hè, waar je ook met volgens mij 28 auto's daar op de grid stond. Ja, dat is niet te doen.
0: Nee, dan is die frustratie, kan ik me voorstellen, heel groot, Bas.
1: Ja, dat is nog steeds groot als ik eraan terugdenk.
0: Liep niet goed af, als ik het zo moet horen.
1: Nee.
0: Gasly, eens kijken. Tiende tijd voor hem is op dit moment een redelijke positie. Maar springt nog verder omhoog. Gaat naar de zesde. En Antonelli breekt hem af. Of
1: ja. Echt doorgegaan, denk ik.
0: Ja, breekt hem af. Waarom en voor wat? Zat hij vast achter Perez in de tunnel? Dat zou kunnen. Russell heeft wel vrijbaan. Denk all the way naar de streep toe. Och, komt op een gegeven moment wel Antonelli tegen. Niet alleen Antonelli, ook Piastri. Misschien had hij daar wel wat hinder van. Is hij ook Toto Wolff? Ja, dat is wel mooi, hè. Vanuit de pitstraat kun je natuurlijk naar beneden kijken, naar het zwembad uitgedeelte. Over de streep komend Russell naar de tweede tijd. 48.000ste.
1: Ja, had ik toch de indruk dat hij een beetje gehinderd werd, hè, op een gegeven moment. Ja. Ik dacht toch bij...
0: Sorry. Ja, Piastri zet aan en raakt volgens mij de muur met zijn linker achterwiel. En hier de herhaling van Piastri bij een ander moment. Ah, raakte ook de muur. Vlak van Porsche. Nou, lekker aan het knoeien, noemen we dit. Ja, dit is echt gewoon
1: voor als achter.
0: En hier inderdaad het moment dat Russell wellicht een beetje wordt opgehouden door diezelfde Oscar Piastri. Het moment van bocht 1 zien we nog niet. En dat zijn van die momenten hier in Monaco kan het allemaal zo gebeuren. Een overstuurmomentje. En je kan zomaar in de muur staan. Dus vandaar dat het opletten geblazen blijft.
1: Ja, Piastri op de zachte compound in een niet zo hele snelle ronde. Verbeet zichzelf niet in sector 1, ook niet in sector 2. Nu in sector 3 aangekomen, opkomen rechterstuk. Ik denk dat hij nu pas echt gaat aanzetten voor een vliegende ronde. En het is natuurlijk belangrijk voor het team van McLaren, omdat er maar één auto van hun op de baan is, dat ze goede data verzamelen. 14-6 voor Piastri. En dat is geen verbetering. Of wel een verbetering. Ja, wel een verbetering. Hij gaat naar 8.
0: Ja, gelijkleggers. Nogmaals, let op 28-28. 27-26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Als George Russell over de lijn komt. Over Oscar Piastri trouwens. Laatste twee wedstrijden hier in Monaco. Begonnen en geëindigd in de top 3. Maar nog nooit een ronde aan de leiding gelegen.
1: Oh, dat is wel
0: opvallende statistiek, hè?
1: Ja, zeker. Nou ja, dan is het misschien niet zijn baan. Dat zou kunnen, hè. Dit moet je wel liggen. Het is echt iets anders dan andere circuits.
0: Ja, vorig jaar natuurlijk verloren van Lando Norris. Die wedstrijd met die verplichte 2-stop won. Weet u nog? Dat is ook zo'n trivia vraag over een jaar of 5. Van, hè, welke wedstrijd was ook weer met verplichte 2-stop? Nou ja, goed. Probeer hem te onthouden voor dat soort pubquiz en dat soort dingen.
1: Antonelli in de laatste sector wordt volgens mij net niet opgehouden. Verbetert zichzelf in sector 1 en sector 2. Opkomen rechte stuk. En wat zal hij gaan doen? Zal dicht bij elkaar zitten. Maar hij heeft een slechte derde sector doen. Hij laat daar 2/10 liggen. Verbetert zichzelf niet. En dat was wel op het zachte compound. Hij verbetert zichzelf wel, maar minimaal.
0: Ja, exact. Van 5 naar 5. Dat betekent wel dat op 5 nu binnen 3/10 van een seconde staat. Ja, de gaten zijn hier heel klein. Als we kijken naar die eerste training, hadden we dat wellicht niet helemaal verwacht. Want daar was het echt Ferrari-land. Die staan op dit moment 3 en 4. Maar ze staan nog met een tijd die gezet is op mediums. En nu zijn ze naar buiten op de zachte band. We zien al aan Leclerc. Ik vind dit nog geen pushje. Dit is een tweede opwarmronde. Rustig aan. Dat zie je gewoon.
1: Klopt. Ja, nu in Tabak aangekomen. Gaan we kijken wat op het tweede meetpunt. Ja, 3 seconden erachter. Dit is een opwarmronde. En ja, ben benieuwd wat de Ferraris gaan laten zien. Hè. Als je zou zien wat ze doen op het medium compound. Ja, gaan ze naar verwachting. Ja, toch wel naar de snelste tijd toe.
0: Moet haast wel, toch?
1: Zou je zeggen. Maar goed, ondertussen zien we ook dat Max Verstappen zichzelf weer verbetert. He, hij op momenteel nog steeds bovenaan verbetert zich in de eerste sector.
0: Piastri volgen we nu. Gaat ook uiteraard met de zachte compoundband nu het rechte stuk op draaien. Wel met een persoonlijke verbetering bezig. Maar ja, goed voor de 9e tijd op dit moment. Hey, iemand hiervoor, daar brak het een en ander af, leek wel. Dat was, even kijken, Perez. En Verstappen gaat naar een persoonlijke verbetering. En dus een nieuwe snelste tijd. 1:13.1.
1: Ja, hij deed dat met een paarse 3e sector. En 2 groene. Groene sector 1, groene sector 2. Ja, nu toch een gat van 3/10. Nu is het antwoord aan de Ferraris.
0: Ja, dit is rammen wat Leclerc aan het doen is. Leclerc niet met een persoonlijke verbetering bezig in de eerste sector. Wel in de tweede. Sterker nog, snelst van allemaal. En dus 2/1000ste sneller dan Max Verstappen op dit moment heeft staan. Ja, dan kun je toch bijna niet anders dan denken, nou, de Ferraris moeten dit wel weg gaan geven. Om niet de favoriet te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar een 0.5, het valt alleszins mee.
1: Ja, Leclerc naar de snelste tijd met 0.5. Ja, sneller dan Verstappen. En waar doet hij dat dan? Ja, in de 3e sector heeft hij een kleine verbetering gedaan ten opzichte van Max. En ondertussen ook Antonelli bij Tabak richting zwembad. Iets minder snel dan Leclerc en Verstappen verbetert zichzelf in sector 1, niet in sector 2. Nu aangekomen bij Raskas, draait het rechte stuk op.
0: En een borden hier, joh.
2: The car in sector 2 is so unpredictable.
0: Onvoorspelbare auto. Onderstuur, overstuur, alles, de hele mikmak.
1: Ja, misschien wel met het aanremmen. Hè? Sector 2 heb je natuurlijk een aantal rempunten waar heel veel oneffenheden in de baan zitten. En daar kan het ook mee te maken.
0: Kijk, en dit is zwembad uit. Perez, het scheelt allemaal helemaal niks.
1: Ja, het scheelt letterlijk niks. Hè?
0: Hij raakt
1: gewoon
0: niks,
1: de binnenkant van de vangrail. En dat kan ook een beetje. Daar zit een klein stukje marge in.
0: Ja, precies.
2: Ja, yeah, was the debris on the front straight. That just came off the Cadillac, I think.
0: Ja, nee, exact. Hadden we het goed gezien. Van Perez een auto, volgens mij. Een paar brokstukken. Overigens, schrik niet. De auto van Verstappen staat zeker niet op full wets. Zijn rondtijd zeker niet gezet op full wets. Als dat zo zou zijn, zou die met vlag en wimpel pole position pakken.
1: Ja, het blijft een wonder hoe de graphics van de Formule 1 af en
0: soms
1: toe totaal in de war zijn.
0: Ja, het is natuurlijk allemaal geautomatiseerd.
1: Ja.
0: En dan komt er wel eens een foutje bij kijken. Zo gaan die dingen. Piastri bezig aan een persoonlijke verbetering. Hamilton ook. En Hamilton is de snelste van allemaal op dit moment. Stuit het daar over die curbs aan ze uitkomen van zwembad. Nou, Piastri eerst naar de streep. Ja, geen verbetering voor hem. Hamilton doet dat wel. 1:13.0. En dus hebben we Hamilton, Leclerc, Verstappen, Russell, Antonelli.
1: Ja, sterke ronde van Lewis Hamilton. Ja, die toch een 10e sneller is dan zijn teamgenoot Charles Leclerc op de 2e plek. En ja, wat is het? Iets meer dan 1.5 op Max Verstappen. Die daarmee 3e staat.
0: Hamilton weet wat het is om hier te winnen. Won natuurlijk hier in 2008 echt op magische wijze. Dat was misschien wel een van zijn allerbeste wedstrijden ooit. En in 2016 en 2019 herhaalde hij dat kunstje. Is daarmee degene met 3 overwinningen. En is dus ook de enige op de startgrid die dat voor elkaar heeft gebokst. Dan staan er wel meerdere winnaars natuurlijk straks aan de start op zondag.
1: Weer mee met Kimi Antonelli, tunnel uit, chicane. Zich niet verbeterd in de eerste sector. Kijken wat doet hij in sector 2. Kimi Antonelli op de zachte compoundband. En hij komt toch niet helemaal aan de tijden, verbetert zichzelf wel. Maar ja, hij heeft toch een gat inmiddels van meer dan 4/10. En hij breekt hem ook af. het toch opvallend dat tot nu toe we toch wel zien dat ook op zachte compound de Mercedes er toch niet echt lekker aankomen. Het is toch een redelijk gat ten opzichte van de beide Ferraris, Hamilton en Leclerc. En daarachter, kort daarachter, Max Verstappen, 1,5 tiende. En dan zie je een behoorlijk gat naar 0,5 seconde met Russell en Antonetti.
0: Ja, je ziet gewoon waar de kracht ligt bij hun. En dat is het opladen van die motor. Eerst even kijken wat er gebeurt met Franco Colapinto. Rechtsaf, rechts blokkeerd. Ja, dat is muur. Punt. Dat is vangrail eigenlijk. Het is geen muur, het is vangrail. Maar op een gegeven moment houdt de circuit gewoon op. Pats, boom.
1: Ja, maar er was daarvoor. Ja, hij verremt zich.
0: Linkerkant. Het wordt even checken of hij niet scheef staat, maar dat gaan we zien. Toink.
1: Ja, incente fout.
0: Ja, mooie reactie van een van de Marshalls. Goed gelijkleggers, nogmaals, komt hij, let op. 20 minuten, 34 seconden, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. En Piastri is denk ik bezig aan een wat langere... Nevermind, gaat sowieso naar binnen.

0: aardig bij. Als in 13 en 17 is dan wel weer matig. Maar 13 vind ik echt wel aardig voor V-Carp. Maar Lindblad, nee, geen persoonlijke verbetering. Beerman gaat dat wel doen. Gaat over de scheep komen. Olly. Met de achtste tijd. 1.14.4. Is wel anderhalve seconde langzamer dan Lewis Hamilton. Bortoleto naar de achtste tijd. Sluit aan achter Hulkenberg.
1: Best goed, hè, voor de Audi's. We zagen natuurlijk in de eerste training eerder vandaag ook wel beide Audi's in de top 10. En ja, dat is natuurlijk denk ik een heel goed resultaat voor het team van Audi. Hè, dat is wel waar ze willen staan. En ook nu zie je weer dat ze toch ja, zo'n beetje geruisloos op 7 en op 8 staan. Twee goede rijders natuurlijk. En ja, en dus kende ik ook een aardige auto.
0: Kijk hiermee met George Russell, die zondag opnieuw zal moeten beginnen aan zijn reeks van wedstrijden. Finishen, want ja, finishte natuurlijk niet in Canada. Dat heeft hem veel pijn gedaan, ook bij de stand. Want Antonelli is redelijk weggelopen, hoor. Zo kunnen we het wel stellen. Gat van 43 punten op dit moment. Op dit moment is hij ook sneller dan Kimi Antonelli. Verbetert zichzelf. Anderhalf tiende het verschil nu tussen Russell en de Italiaan.
1: Ja, had wel een mooie slipstream net, hè. Opkomen rechtstuk. Het scheelt misschien net een tiende, anderhalf tiende, dat stukje.
0: Ja, nu hoe powerful is een slipstream op Monaco? Dat vragen we wel echt af.
1: Nou ja, het scheelt altijd iets.
0: Het scheelt sowieso altijd iets. Dat 100%.
1: Kijk, als je niet in de... Het voordeel is ook, de bochten daarvoor zijn best wel low speed. Hè? Dus daar heb je heel weinig downforce verlies. Dus relatief, als je erbij komt en je hebt een slipstream uitkomen wat hij net had, dan heb je denk ik daar toch wel iets winst aan. Maar goed, ja, dat is ook moeilijk te zeggen.
0: Zeer zeker, ja. Zeer zeker. Alonso, naar de persoonlijke verbetering, maar wel nog steeds de 19e tijd, 1.15.2. Is daarmee dus ruim 2 seconden langzamer. Hier Isaac Hadjar, loopt dus iets achter in het schema. Als in, ik denk een minuut of 7, 8. En zal langzaam naar dat punt moeten komen dat hij zegt... oké, nu ga ik er nou, vandaag, laten we zeggen, 98% voor zitten. En dan morgen die laatste 2% vinden. Dat zal toch een beetje zijn doel zijn. Hadjar naar 16. Oké.
1: Nou, langzaamaan maakt hij stapjes naar voren. Hè? Maar het blijft toch, je ziet toch dat hij er niet helemaal is. En ja, ook die stap van 2 seconden, hè, op 2 seconden staan naar wat hij toch wil, is op 2 tiende staan. Ja, dat wordt nog wel een flinke stap.
0: Ja, je krijgt denk ik echt een knauw.
1: Ja,
0: van zo'n
1: blijkbaar. Ja.
0: Zijn er denk ik maar een paar die echt kunnen denken, ja nee, boeien. Gebeurt. Waaronder Max Verstappen, denk ik. Alex Albon. Bovenop door een van de vier carps.
1: Ja, wordt geblokt.
0: Bij Massenet.
2: Oh my god. Dat
0: is, ja, dat is redelijk op de eerste apex. Die bocht heeft eigenlijk 2 apexen. Ja. Dat zijn van die dingen. Ik ben benieuwd of dat Lassen was. Als het Lindblad was, was het al de tweede keer. Heeft een waarschuwing gekregen, Lindblad, voor het ophouden van Oscar Piastri in VT1. En overigens dat moment met Liam Lawson, dat hij uit een dichte pitstraat reed. Want het licht stond net eventjes op rood. 0,8 seconden om precies te zijn. En dus heeft de wedstrijdleiding gedacht, oké, hier gaan we niks mee doen. C'est la vie. Want ja, we zijn immers soort van in Frankrijk. Aan boord hier bij Charles Leclerc. Rijdt zijn thuis Grand Prix natuurlijk. En dus was het ook volkomen logisch om zijn contractverlenging dit weekend aan te kondigen. En is misschien wel de gedoodverfde favoriet. Won hier 2 jaar geleden in 2024 de wedstrijd. Kan hij dat kunststukje herhalen? De grote vraag. Op dit moment wel redelijk aan het rammen. Gaat in ieder geval dichtbij de tijd van Lewis Hamilton komen. Die voor zijn neus rijdt. Ah, ja. Nee, oké. Gaat netjes aan de kant, Lewis Hamilton.
1: Nou, ik ben benieuwd of hij daar niet toch een klein beetje last van gehad heeft. Ik denk het wel.
0: In tijd wel, ja.
1: Ja, nou, hij moest toch heel eventjes. En dan zal hij ook... Ik denk dat we hem op de radio gaan horen.

0: Dat zou mooi zijn.
1: Kijk.
0: Dit gebeurde met Lewis Hamilton. Lock-up, rechterkant, Nouvelle Chicane. Het is ook wat lastig daar, hè? Want ja, de baan staat eigenlijk in een soort, ja, soort punt naar beneden. Omdat je van de ene kant heb je de curbstones en vanaf de andere kant heb je gewoon de baan, om het even zo te zeggen.
1: Klopt, aanremmen daar is heel erg lastig. Terwijl Lewis Hamilton, hier zien we een replay, naar binnen reed. Terwijl het team eigenlijk zoiets had van, ja, wat doe je hier? En niemand weet wat hij moet
0: doen.
1: Nou, langzaamaan komen er een paar mensen met wat, met wat gereedschap
0: wil meer
1: bij de auto staan. Maar wordt eigenlijk weer weggestuurd.
0: Ja, wil meer vleugel. Dat idee had ik in ieder geval. Maar over dat aanremmen, uitkomen van de tunnel, dat is wel een dingetje, hè Bas?
1: Ja, dat is echt een dingetje. Dat is ontzettend lastig om daar het laatste punt te vinden. Je moet eigenlijk met een klein beetje marge daar remmen. Maar ja, als het echt om de laatste tiende gaat, dan moet je daar toch risico nemen. En dat zie je, daarom zie je ook zo vaak dat een van die wielen vastlaat. Het hoeft niet altijd een rijdersfout te zijn, maar het kan ook net het plekje op de baan zijn waar je zit, hè, waardoor zo'n wiel vastlaat.
0: Ja, want je wil in een remzone vaak beginnen met keihard remmen en dan terugbouwen eigenlijk.
1: Ja, je wil zo hard mogelijk. Hè. Eerst trap je in principe het pedaal zo diep mogelijk in, hè, zo hard mogelijk in één keer in. Ja, en dan vervolgens bouw je hem een klein beetje af, waardoor die niet gaat blokkeren. Maar goed, wat je ook nodig hebt, is dat de druk op de wielen ongeveer gelijk is. Ja, dat is op deze baan heel lastig. Zeker bij zo'n rempunt uit de chicane of uit de tunnel. Ja, daar kan het zomaar vastslaan. Ja, dan ben je ronde kwijt. Maar soms ook een setje banden.
0: Hebben we vaak gezien in het verleden. Hadjar naar de zesde tijd. En dat vind ik wel redelijk knap, hoor. Komt bijna binnen een seconde ten opzichte van Lewis Hamilton. En binnen een seconde in ieder geval van Max Verstappen. Tuurlijk, hij moet dichterbij zitten. Dat weet hij zelf ook.
1: Nee, maar dit is een hele goede stap voor hem.
0: Ik wou zeggen.
1: En nu zit hij op plek 6. Zesde tijd. Ja, dat geeft natuurlijk wel wat vertrouwen. Vanuit hier moet hij misschien dat hij nog één keer een run kan doen.
0: Ik vind het opvallend hoe de Ferrari's, zowel Hamilton als Leclerc, daar volle bak de Nouvelle Chicane overstuiteren. Dat nog niet op deze manier zo eerder gezien. Het is echt smijten met het hok wat ze aan het doen zijn. Maar het werkt als een jekko, wil ik bijna zeggen. Want ja, nummers 1 en 2 op dit moment van deze training. Hamilton nu niet met een persoonlijke verbetering, maar kwam een beetje in de buurt.
1: Ja, en dat valt me ook wel op dat de Ferrari's redelijk constant ook die tijden kunnen rijden. Dus we hebben al een paar lage dertieners gezien van de Ferrari-coureurs. Terwijl we een herhaling zien hier van Lance Stroll. Ingaan tunnel.
0: Oh.
1: Ja, onderstuur. Ja, verremt zich eigenlijk en schiet rechtdoor.
0: Nog een momentje. Ja, Nouvelle Chicane links voor blokkeert. Ja, Aston Martin, de gedachte was al van tevoren dat ze het zwaar zouden hebben. Nou, niets blijkt minder waar. Zie ik rook aan de achterkant daarbij, Leclerc? Nee, het leek even zo. Misschien net even door het licht en zo. Want ja, het is ook daar natuurlijk vlak voor etenstijd eigenlijk. Zo aan het einde van de zaterdag. Moesten jullie toen je Porsche Supercup reed eigenlijk hierna nog kwalificeren? Was dat op zaterdag, zeg maar, na de kwalificatie?
1: Dat was...
0: Kwalificatie was gewoon op zaterdag.
1: Ja, dus gewoon vrijdag vrije training. Maar ja, maar één vrije training. Zaterdag kwalificatie en dan zondag de race. Dus redelijk weinig rijtijd. Ja, dan moet het wel allemaal... moet je hem wel heel houden. Zoveel mogelijk.
0: Ja, ook de Porsche Supercup zal dit weekend neerstrijken in Monaco. En beginnen aan hun kalender, aan hun seizoen. Zelfs dat geldt trouwens voor de Formule 2 en Formule 3 die hier ook gewoon zijn. Zij hebben er natuurlijk wel wat wedstrijden al op zitten. Ja, maar het is mooi, hè? Want eigenlijk moet je met die hele velden door de straten van Monaco naar het circuit toe, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Met de Porsche Supercup sta je met de paddock best wel ver van het circuit af. Dus je staat eigenlijk bij de helikopterlandplaats. Dus je ziet ook continu helikopters komen en gaan. Van vrijheid, de haven eigenlijk, aan de andere kant van Monaco. Ja, dan rij je dus eigenlijk achter een soort safety car aan. Rij je

0: helemaal door een andere tunnel, hè, zeg maar van buiten Monaco, of eigenlijk ja, Monaco in. Rij je gewoon over de openbare weg rijden met al die raceauto's.
1: Ja, ongekend gaaf natuurlijk. En wat dat betreft.
0: Ja, ja, het is wel gewoon praktische noodzaken.
1: Ja,
0: het is
1: niet ook dat. Maar wel gaaf voor de
0: dat
1: voor
0: we daar
1: fans,
0: stonden te driften of zo. Maar het is inderdaad, er staan heel veel mensen langs de weg dan. Maar goed, het is ook een beetje normaal natuurlijk in Monaco.
1: Ja, zeer zeker. Wat ook normaal is, is dat je opgehouden wordt. Ondervindt ook Pierre Gasly op dit moment. En dat is dan geweest door Sainz. Sainz nog bijna niet in beeld geweest. Maar ja, Sainz wel de 12e tijd in handen. Ja, dat vind ik vrij aardig voor hun. En sneller dan vooral zijn teamgenootje. Hier het moment. Gasly komt aan. Ja, dit is wel slecht gecoacht door vanaf de pitmuur. Want dit is toch wel lang dichtbij, zeg maar.
0: Ja, maar goed, dit soort momenten zal je altijd hebben in een vrije training op het circuit van Monaco. Dat hoort erbij. Hè? En je moet gewoon zorgen dat je het in de kwalificatie niet hebt. Hè? En dan zie je ook vaak dat rijders wel veel meer meenemen, hè, wat er om hen heen gebeurt. Omdat de straffen ook gewoon hoog zijn, hè? Op blokken van andere rijders. Maar in een vrije training nemen ze niets vandaan. Dat zag je hier net ook dit moment.
1: Er zijn weer wat jongens op de medium compound band buiten. Zo ook deze twee Audi's. De Hulkenbergs en Bortoletto's van deze wereld. Denk ook aan niemand minder dan Pierre Gasly dus. Die we zojuist even in beeld zagen. Albon is buiten op mediums. Colapinto, Lawson, Ocon. En ja, Norris. Daar staat een emmertje achter. Maar Norris rijdt natuurlijk niet meer. Hulkenberg. Eens kijken wat hij zou kunnen dan dit weekend. Ik vind Audi er weer gewoon op vrijdag. En dat is een beetje een trend. Er best goed uitzien. Het lijkt alleen zo te zijn dat zij niet die jump maken van vrijdag op zaterdag. Wat heel veel teams natuurlijk wel doen.
0: Klopt, alleen dat zou op dit circuit wel eens anders kunnen zijn. Nee, omdat hier, dit heeft zo met de afstelling van de auto te maken en met de basis van de auto, omdat het zo'n atypisch circuit is. Dus ja, laten we hopen voor het team van Audi dat ze dat deze keer wel kunnen doen. Want ja, ik vind het is altijd mooi met een nieuw team, hè, tussen aanleidingstekens. Maar het is natuurlijk toch een nieuw team.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Alles nieuw, dus ja, het is altijd mooi als die het dan ook meteen goed doen. Ik vind Audi als merk wel een aanwinst voor de Formule 1.
1: Ja, zeer zeker. Ja, sowieso zijn er weer twee auto's meer om rekening mee te houden dit weekend. Want ja, Cadillac kwam er natuurlijk ook bij. Zij kwam er echt bij, om het even zo te zeggen. Zeker in Monaco kan het best een dingetje zijn, kan ik me voorstellen, met dat motorhome en zo, hè? Voor in de paddle.
0: Ja, tuurlijk. Het is allemaal heel krap.
1: Het is echt niet
0: dus
1: normaal.
0: Je hebt niet de motorhomes die ze normaal meenemen. Het is een aangepaste motorhome. Dus de paddock is veel kleiner. Dat ligt een beetje bij Raskas daar eigenlijk tegenover. Zo richting de haven. Dus eigenlijk het hele havengedeelte, dat is paddock. En daar zijn die motorhomes kleiner. En de paddockclub is ook heel anders ingericht. Hè, waar de VIP's allemaal de tijd doorbrengen gedurende het weekend. Maar het is gewoon aanpassen.
1: Het is aanpassen, geblazen. Liemblad zal het wellicht ook nog eventjes moeten doen. Want deze ronde kan hij weggooien naar die lock-up. Rechtsvoor snijdt dan natuurlijk wel Nouvelle Chicane af. Wat we eigenlijk bijna iedereen zien doen daar. Als je een lock-up hebt, sowieso in de vrije training, kies maar gewoon het hazenpad. Daarom verbaast het me dat Colapinto toen de muur raakte. Maar ik heb niet het idee dat Colapinto er ook maar iets van schade van heeft. Want rijdt gewoon door. En zijn rondjes. En dit ziet er wel uit als iets wat niet klopt bij Sergio Perez. Rook in de cockpit.
0: Ja, dat ziet er slecht uit voor
1: dit
0: hem.
1: Ziet er heel matig uit.
0: Dat hij hem snel gaat stilzetten. Want dit lijkt me niet verstandig om mee door te rijden. En dat doet hij ook. Hij zoekt een Marshall Post op.
1: Slim.
0: Zet de auto daar neer. Remmen gaan in de fik.
1: Juist. Ik had al het idee dat er remmen zijn.
0: Ja.
1: Ja, dit is wel flink fikken ook.
0: Moet hij hem even in zijn versnelling zetten, dat hij niet achteruit rolt. En dan hoop ik maar voor hem dat de marshals er met
1: en
0: de brand dus zo snel bij zijn. En een rode vlag.
1: Ja, brandende auto is vaak een rode vlag. Wijst al.
0: Ja, hij roept ook, hè. Van kom.
1: Ja, want anders fik dat hele ding uit natuurlijk. Als je niet op tijd bij bent.
0: En dan staan ze dus, dit is ook zo typisch, hè, staan ze dus met 8 man, staan ze naar die auto te kijken, staan ze te overleggen. Een beetje te wijzen. Ja. Voordat er dus 1 marshal met een brandbluster wat gaat doen.
1: Mag ik al, mag ik al.
0: Nou ja, goed. Er zijn allemaal regels voor zijn, hoor. Maar het is, ja, dat zag er een beetje raar uit. Ja, die auto moet weg. Tijd tikt natuurlijk door.
1: Juist.
0: Dus ik vraag me af of we deze training nog actie gaan zien.
1: Dit gebeurde ook aan het einde van de eerste training. Alonso raakte toen natuurlijk de muur. Dat gebeurde ook vlak voor tijd. Toen hebben ze hem een minuut voor het einde toch nog opengegooid om ervoor te zorgen dat men gewoon proefstarts kan gaan maken. Ik denk dat dat nu ook de intentie in ieder geval zal zijn. Want ik heb nog steeds nu ook weer niet gezien end of session. En normaal krijg je daar wel een melding van. Red flag, end of session. En ik kan me voorstellen dat hier een proefstart toch wel graag gedaan wordt, laat ik het zo zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld de Grand Prix van China, dat je daar laat voor wat het is.
0: Ja.
1: Toch? Perez, ja, hier doe je weinig aan. Een soort van brake failure.
0: Ja, ze hebben dit al een aantal keer gehad, het team van Cadillac, zeker met de remmen. Ja, dat hoort misschien bij een nieuw team, maar ja, dat is natuurlijk niet lekker. Ja, zeker niet hier.
1: Zeker niet hier, want als er iets goed moet werken hier, dan zijn het wel de deacceleratiemomenten. Waaronder dus in samenspraak met de remmen. We stappen binnen. Ja, het is wat onconventioneel soms. Want ook hij heeft iets andere bocht dan normaal. Want het past allemaal gewoon niet zo heel goed om met z'n allen tegelijk aan te komen in de pitstraat. Maar ja, dat is het nou eenmaal. En ja hoor, session will resume in 37 seconden, Bas.
0: Nou, dat doen ze snel.
1: Doen ze heel snel. En dan gaan we dus gewoon wel weer voor die proefstart. Want
0: precies.
1: Niemand gaat meer een vliegende ronde zetten. De longruns zijn wel geweest.
0: Ja, maar dan hebben ze de auto van Sergio Perez toch heel snel achter die vangrail gezet. Hè. Ja, ze mochten natuurlijk pas aan die auto werken. Terwijl we hier een herhaling zien wat er gebeurde. De marges mogen natuurlijk pas werken als het officieel op rood staat het licht. Hè. Olaf die attendeerde mij daar net op. Daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Het is alleen, ja, het staat altijd zo stom als een auto in de fik gaat.
2: Copy that. Box.
3: No, I need to stop.
1: Ja, hiermee had, dit had je niet gered, denk ik.
0: Had je niet gered. En nee. Als zo'n auto echt gaat fikken, en dan gaat ook echt het, de andere delen van de auto gaan in de brand. Dan kun je hem wel eens helemaal verliezen.
1: Ja, dat moet je echt niet hebben. Dus wat dat betreft is dit de betere optie. Nou, we zijn weer racende. Maar alles gaat draaien om de proefstarts. Net als in de eerste training dus. En ja, ergens is het heel goed hè, van de wedstrijdleiding om gewoon te zeggen, nee, het kan nog. Die 1 minuut, dat maakt uit. In dit geval, die 2 minuten, dat maakt uit. Zeer zeker. En zo is het ook gewoon. Want ja, iedere seconde aan tijd die je toch kan spenderen op de baan, is informatie.
0: Tuurlijk, ja. Nee, je moet gewoon alles gebruiken wat je kan.
1: Ja, en die marshals hier zijn fantastisch, hè? Ze altijd.
0: Ja, ze komen ook overal vandaan.
1: Ja.
0: En het is een, het is heel bijzonder.
1: Hoe dat allemaal zo snel gefixt wordt, zeg maar. Goed, voorste van het spul is deze man, is Pierre Gasly. Hij voert dat treintje aan, want daarachter rijden bijna iedereen. Even kijken, alleen Hadjar, Perez, Norris, Bottas en Stroll staan binnen. Waarvan we weten, Norris gaat niet meer in actie komen en Perez niet. Daar staat dus Pit achter, maar echt Pit is het ook niet. Staan ergens achter een muur. Piastri. Ja, 7e tijd. Ziet toch ook Hadjar voor zijn neus. Het kan wel eens een lastiger weekend zijn voor McLaren dit weekend.
0: Ja, het ziet er voorlopig niet goed uit voor het team van McLaren. Even afgezien van Norris, die natuurlijk al vroeg in de training de auto met een technisch mankement aan de kant moest zetten. Zien we ook eigenlijk weinig snelheid in de auto van Oscar Piastri.
1: Even kijken, de laatste die de vlag heeft, of tenminste die een rondje zou mogen zetten, is Russell, denk ik. En dan is de vlag nu uit. Maar ik zei het al. Iedereen is naar buiten om zich zo optimaal mogelijk klaar te maken voor de proefstarts, hoor.
0: Ja, we hebben niemand meer zien verbeteren, uiteraard. Het had technisch gezien misschien nog wel gekund, maar nee, geen verbeteringen. Ik denk dat iedereen een beetje aan het opwarmen is nu voor inderdaad de proefstarts. De start die dit seizoen ja, misschien wel belangrijker is dan ooit. Ja. Want het is zo moeilijk met deze auto's om een goede start te maken. Zoveel teams die daar problemen mee hebben.
1: We hebben natuurlijk een pre-start procedure of procedure erbij gekregen. Met het opladen van die turbo. En je ziet inderdaad dat er gewoon iedere week wel iemand of een poepstart heeft of juist echt een superstart.
0: Ja.
1: De Ferraris zijn over het algemeen heel goed weg.
0: Ja, en hier is natuurlijk de afstand, hè, tussen de pole position en Santervaux bocht 1 is natuurlijk heel erg kort. Dus ja, er is niet heel veel ruimte ook. Dus in principe, hè, van pole position zou je hier normaal gesproken wel moeten kunnen houden, of je moet hem echt verpesten, de start. Maar en daarom is ook morgen extreem belangrijk. Hè? Dit is een race, we hadden het er vooraf even over, waar het eigenlijk op zaterdag wordt bepaald.
1: Ja, in sommige gevallen wel. Nu weten we natuurlijk ook weer niet hoe het racen hier gaat zijn met deze auto's. Want dat doen we nu voor het eerst met kleinere auto's. Ik vind ze zelfs nog te groot. Maar goed, het is in ieder geval een klapje kleiner dan vroeger. Wat dat betreft kijk ik er wel echt naar uit om zondag de wedstrijd te gaan volgen.
0: Ja.
1: Uiteraard is dat ook te beluisteren op Grand Prix Radio. Nu gaan we ons op even kijken hier bij Oscar Piastri voor de proefstart. Luisteren we even mee

0: Ja, zo klinkt dat. En daar is bocht 1 al. Ja, de run is inderdaad gewoon niet lang. Zo simpel is het. Leclerc gaat vast oefenen vanaf pole. Juist. Ah, dat doet hij slim. Want ik denk dat dat de naam is om op te schrijven. Wat jij, Bas?
1: Ja, dat zal heel close worden. Maar ja, hij is natuurlijk een van de kanshebbers. Zeker ook omdat het een thuisrace is. Maar ja, goed, vlak ook Lewis Hamilton niet uit. En uiteraard Max Verstappen, die ook vandaag weer laat zien dat hij met de Red Bull toch tot goede dingen in staat is.
0: Ja, zeker. Even voor de goede orde. De top 5 van deze training. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Russell, Antonelli. Dan Hadjar, die er gewoon op tijd bij was. En aansluit op de 6e positie. De 7e tijd was voor Oscar Piastri. Dan de 2 Audi's. Hulkenberg voor Bortoletto. En de 10e tijd uiteindelijk van Oliver Berman. Gasly, Sainz, Albon, Lindblad, Colapinto, Lawson. En dan Ocon op 17, Perez 18. Norris uiteindelijk met die problemen. Alonso, Bottas en Stroll. Ja, voor Aston Martin wordt het gewoon een lastig weekend. En waarschijnlijk een weekend om snel te vergeten.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, zijn er andere conclusies? Want ik vind bijvoorbeeld Verstappen staat er wel echt bij.
1: Ja, zeker. En natuurlijk ook ja, de Ferrari's. Dat is natuurlijk mooi om te zien. En ja, Max Verstappen, ontzettend goed gedaan.
0: Ontzettend goed gedaan zelfs. Nou, die kan je in je zak steken. Geeft minder dan 2/10 toe dus op de Ferrari's Hamilton. Dus voor Leclerc. Ja goed, het wordt een weekend om in de gaten te houden wat er allemaal gaat gebeuren. Zaterdag is misschien nog nooit zo spannend geweest. Wie weet, wie gaat het zeggen. De conclusies volgen uiteraard morgen. De conclusies van vandaag, die kunt u hierna gewoon volgen met Rick van Veldhuizen. Dat wordt ongekend genieten op deze vrijdagavond. En dan morgen zijn we er gewoon ook weer bij Europa Grand Prix Radio. Vanaf 12:30 is dan de training te volgen, de derde training. En om 16:00 de kwalificatie, de beslissende en belangrijke kwalificatie. Bas, bedankt.
1: Geen dank.
0: En nog een hele fijne avond met Rick van Veldhuizen dus.

0: Welcome to the football podcast, Kickoff Orange. With chief soccer, Valentijn Driessen.
1: Valentijn, beetje respect.
0: Orange follower, Mike Verwaai.
2: What is wrong with this guy?
0: And Hein Keizer. Live from the USA.
3: Daar zijn we dan met de eerste voetbalpodcast Kickoff Orange. Valentijn Driessen, Mike Verwaai, Jeroen Kapteins. Welcome to the USA, moet ik dan zeggen, toch?
4: Heb je dit ingestudeerd?
3: Ja, dit heb ik wel even ingestudeerd.
5: Maar waarom Orange?
4: Dat is oranje.
3: Waarom Orange? Wij zijn toch oranje?
5: Oranje, gewoon oranje.
3: Oranje leeuwenhart begint hier toch te kloppen van...
5: Nou, voorlopig niet.
3: In deze
5: Ik had abnormale hoge hartslag, maar dat heb ik hier nog niet gehad. En nu helemaal niet, want volgens mij staat mijn hart bijna stil. Maar ik ben geloof ik al 24 uur in touw.
3: Ja, we zijn al een hele tijd in touw. We zijn hier aangekomen in New York City. Hoe was de reis?
5: Hoe laat is het leven nu Nederlandse tijd?
3: Kwart over twee.
5: Hoe de reis was?
3: Neem ons eens mee.
5: Wat moet ik daarover zeggen? Ik kwam natuurlijk in de file. Ik was gelukkig op tijd vertrokken. Daarna zag ik Mike in de premium lounge met Martijn Krabbedam. Nou, die hadden niks te vertellen. Dat kan ik me wel voorstellen na die wedstrijd tegen Algerije. Ik had hun ook niks te vertellen. En daarna kwamen we jullie tegen bij de gate. En we waren allemaal ruim op tijd. En,
3: fijne vlucht gehad.
4: Maar het kan ook gewoon zo geweest zijn dat Martijn niks had te werken. En dat jij gewoon alleen zat te eten. Of niet?
5: Ja. Nou, ik zag één iemand heel veel eten. En ook heel veel meenemen. Ook toen we richting het vliegtuig gingen.
3: Ja.
5: Maar die zit hier niet aan tafel. Een man in een korte broek.
3: Een man in een korte broek. Nou, duidelijk. Mike, fijn dat je er bent. Is dat oranje gevoel nou al een beetje begonnen nu je hier in Amerika bent?
4: Ja, zeker wel.
3: Ja?
4: Toen ik het vliegtuig instapte, toen kreeg ik wel echt het WK-gevoel.
3: Mm-hmm.
4: Prachtig om hier weer te mogen zijn. En voor mij het vijfde toernooi. Valentijn loopt al heel veel langer mee. Vijfde WK, laat ik het goed zeggen. Ja, dit zijn wel fantastische evenementen.
3: En verwacht je nou ook, want jullie hebben allebei de wedstrijd tegen Algerije gekeken... dat het goed gaat komen met Nederland, dat we echt ver gaan komen?
5: Nou, dat kan je beter aan Jeroen vragen.
3: Ja, Jeroen, jij als...
5: Die zit hier niet voor Jan Lul aan tafel.
3: Ja, sorry hoor. Jeroen, vertel.
6: Nou, op basis van die wedstrijd tegen Algerije denk je dat natuurlijk niet. Want het was natuurlijk geen geweldige wedstrijd. Maar we hebben gezien dat ook Frankrijk... tegen Ivoorkust kan verliezen.
3: Mm-hmm.
6: En Spanje gelijk kan spelen tegen Irak. Terwijl dat toch de twee topfavorieten zijn. Dus ja, wellicht is het niet alles bepalend... wat er in zo'n uitzwaaiwedstrijd gebeurt.
5: Het is wel zo dat de twee voorbeelden die Jeroen noemt... en ook het Nederlands elftal, zie je wel dat het wisselen... die landen geen goed doet. Hè? Nederland niet. De tweede keuze van Nederland is gewoon ondermaats... om wat te bereiken op dit WK. En eigenlijk geldt dat ook wel voor Spanje. Als je die hele lijst doorneemt... dan raak je daar niet heel erg van onder indruk. Ook niet omdat Lamine Yamal er niet bij is. En Frankrijk die speelde echt bijna met het C-team.
3: Mm.
5: Tenminste zeker de tweede helft. Dus daar valt wel iets op af te dingen op die uitslagen. Zeg maar. Op het moment dat ze allemaal compleet zijn... en dat geldt ook voor het Nederlands elftal... want dat zagen we eigenlijk wel in de eerste helft tegen Algerije... als er daar een 4-1 staat na 45 minuten... dan heeft Algerije niets te zeggen en dat heeft Nederland prima gedaan... maar ze stonden gewoon niet op scherp. Nee.
3: Maar neem ons dan even mee naar die wedstrijd tegen Algerije.
5: Ik
3: me helemaal de rammel. Ik heb een crampje opgedaan.
5: Jij moet eens aan de tafel gaan zitten op Curaçao.
3: Ja, dat is niet normaal, joh.
5: Dan drijf je weg.
3: Ik denk dat ik straks even dat shirt ga gebruiken om even af te deppen. Eerste podcast meteen, het zweet breekt me uit.
5: Welke shirts liggen daar? Want ligt het
3: Nederlands
5: nog
3: elftal, we hebben Curaçao, we hebben Japan natuurlijk, de tegenstander van
5: Nederland.
4: Wie heeft dit geregeld?
3: Ja, onze cameraman Dimitri natuurlijk. Die hier,
5: wie heeft dit geregeld? Hoe heet zo'n ding?
3: Een banner,
5: nou werkelijk waar. Waarom word ik er niet in gehoord?
3: Ja.
5: Waar gaat het nou om? Gaat het nou om de FIFA?
3: Ja, maar kasteladvies?
5: Gaat het nou om de KNVB? Gaat het om die rotbal? Nee, het gaat om Telesport Kickoff. Dus dat moet veel groter in beeld.
4: Valentijn had heel graag
5: verantwoordelijk voor.
4: Valentijn had heel graag een foto van zichzelf gezien.
5: Nee, ik hoef er zelf niet op met een foto. Maar we doen dit voor Telesport en tijd Kickoff Telesport.
3: Ja.
5: En dat wordt helemaal verstopt.
3: Okay.
4: Geen foto. Iedereen die de
5: Die zit helemaal onder. Nou, die camera kan die nooit pakken onder. Nou, daarboven ook niet, want dan zitten we niet in beeld.
3: Ja, maar we moeten nog 5 weken door, hè, met deze banner.
5: Nou, laat even een andere
3: aanrukken. Ja,
4: maar geen
3: mee,
4: foto. Hè. Iedereen die de Telegraaf site opent, die komt elke keer een foto van water.
5: Ik wist er ook niks
3: wat
5: van.
3: Wat kan je winnen? Wat kan je winnen als je voorspelt?
5: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet er nog heel weinig van. Maar ik heb van de week een e-mail gekregen van Floris Noord. Die vier jaar geleden of 2 jaar geleden... zijn handtekening moest zetten dat jij langer kon blijven. Daar twijfelde ik toen over. Maar we hebben hem gelukkig over de streep kunnen trekken.
3: Gelukkig maar, ja. Anders had ik hier niet gezeten.
5: Ik moet nu overal eentjes, tweetjes of kruisjes invullen.
3: Oké, en wie is je wereldkampioen?
5: Kan je dat wereldkampioen, Frankrijk.
3: Frankrijk.
5: Ja.
4: Irak toch?
5: Nee, Frankrijk.
3: Geef je nu al die Scorito-mensen al een schot voor de boeg wat ze moeten gaan invullen? Wie is jouw wereldkampioen, Mike?
4: In een poeltje in Rotterdam heb ik ook Frankrijk neergezet. Maar Valentijn zei in de auto, toen is het spookrijden doorrol.
5: Je hebt de twee slechtste navigatoren van het westelijke halfrond. Heb ik in mijn auto gehad. De een zegt ja, hier. Maar er staan twee afslagen naar rechts, vlak achter elkaar. De eerste of de tweede? Ja, hier. Ja, blijkt het de tweede te zijn. Ja. Toen was ik al rechtsaf. En er zit een andere vogel.
4: Hier
5: links is het hotel. En weer de eerste, maar moest ook weer de tweede
3: maar
5: zijn.
3: Maar uiteindelijk allemaal goed gekomen.
5: Ja, we zijn heel hard aangekomen. We hebben nog een beetje spookrijden op een grote... Een soort supermarktterrein of zo. Maar we zijn heel hard aangekomen. Ik kan goed rijden, ja.
3: Jeroen, wil je daarop reageren? Of,
6: Ja, geweldig gereden.
3: Mooi.
5: Ja, Jeroen die mag natuurlijk niet zeggen... Nou, wat we 2 jaar geleden allemaal hebben meegemaakt met Jeroen in Duitsland bij het EK.
3: Ik zag Jeroen wel weer in het vliegtuig Duitse krimis in zijn tas zitten, of niet? Of wat waren het voor boeken?
6: Het was Simenon, was het. Dat is een Franse.
5: Ja, dat is
6: een
5: Franse
6: detective.
3: Franse detective.
5: Dat heb ik met
4: Er zijn echt luisteraars die zijn geïnteresseerd. Kun je ook vertellen waar het over ging? Hoor?
6: Ja, een moord. Hè? In Montmartre. Een danseres in een nachtclub en die wordt vermoord.
3: Kijk.
4: En, wie heeft het gedaan?
3: Daar ben je
6: zover ben ik nog niet.
3: Houd ze vooral op de hoogte.
5: Binnen 6 weken weten we.
3: Ja, snel. Hè? Tot het eerste boek had hij al uit in het vliegtuig.
5: Ik doel een beetje op hoe ver het Nederlands zelf ook komt. Dus 6 weken? Zeg ik over 3 weken.
3: 3 weken. Ja. 4 wedstrijden.
4: Nee, maar wat ik wilde zeggen in die auto, want je vroeg wie wordt de wereldkampioen. Toen zei Valentijn wel iets heel zinnigs. Het kan zomaar gebeuren dat die Fransen onderling een enorme bonje krijgen tijdens dit toernooi. Dan wordt Spanje wereldkampioen.
3: Waar zit dat hem in?
5: Haantjes.
3: Ja.
5: Ja, ze hebben natuurlijk allemaal enorme ego's. Maar ze gaan nu natuurlijk dadelijk vechten. Mbappé, Dembele. Doe één misschien niet zo. Maar Mbappé en Dembele, kunnen die samen in één elftal voetballen?
3: Maar heeft Deschamps niet al laten zien dat hij kan omgaan met dat soort ego's?
5: Deschamps wel, ja. Tot dusver heeft hij weinig last gehad, ja. Maar zijn voorganger, volgens mij bij het WK in Zuid-Afrika... toen ging het echt helemaal fout in 2010. Toen vonden ze geen wedstrijd in de eerste ronde. Verloren ze volgens mij zelfs van Zuid-Afrika. Mm-hmm. Dus het zijn wel mannetjes natuurlijk.
3: Ja.
4: Maar
3: dus,
4: dat Frankrijk en Spanje samen de beste selecties hebben... dat lijkt
3: dat
4: me
3: staat
4: wel
3: buiten kijf. Dan toch nog even terug naar die wedstrijd tegen Algerije. We zagen Malen in de spits. De man in vorm. Heeft hij het waar gemaakt?
5: Nou, vind ik niet. Dan moet je er 3 maken. Als je 3 zulke grote kansen krijgt, dan moet je er 3 maken. En ik denk toch dat het met het Nederlands elftal te maken heeft. Met de druk bij het spelen bij het Nederlands elftal. Ik las vandaag ook nog ergens een verhaal. Ik weet eigenlijk niet meer wie dat zijn. Maar die zeggen ook, bij het Nederlands elftal is gewoon heel anders. Ook Bert van Marwijk zei dat. En dan kan je denken van een stadion van 80.000 mensen... of met 80.000 mensen is hetzelfde bij Barcelona als bijvoorbeeld bij Spanje. Dat is niet zo, zegt hij. Invallen bij het Nederlands elftal is heel anders... dan bijvoorbeeld in de basis bij Ajax spelen. Mm-hmm. Dat soort dingen allemaal. En dat heb je, zie je ook bij Malen. Zie je dat?
3: Wat? Er komt iemand binnen, maar...
5: De verkeerde deur.
3: Gaat niet lukken.
5: Nee.
3: Maar hoe?
5: Dat heeft er denk ik wel mee te maken. Ja. Dat hij die kansen mist. Ja, ook omdat er natuurlijk concurrentie is van Depay. Hoewel Depay absoluut niet wedstrijdfit is.
3: Nee.
5: En die kan absoluut niet starten tegen Japan. Want die lopen zo ver achter. Dat zie je wel duidelijk. Dus Malen zal wel starten. Maar ik denk dat dat shirt van het Nederlands elftal is eigenlijk het shirt wat het zwaarst weegt van allemaal.
4: Maar kan een speler ook niet gewoon pech hebben? Die eerste bal op de paal. Ja, dan krijgt hij een geweldige bal van Reinders. Die schiet hij in. Die gaat er dan net niet in. Op een gegeven moment komt hij net niet uit met zijn passen. Dan struikelt hij half vlak voor de keeper. Ja, het kan ook gewoon een keer tegenzitten. Want Malen heeft in Oranje natuurlijk best goede statistieken.
5: En
4: nu begint hij wel aan in de basis. En dat zal wel anders zijn.
5: Geloof ik niet in. Op dit niveau. Het is kwaliteit.
4: Ja. Maar hij komt ook 3 keer in de positie om te kunnen scoren. Dat is natuurlijk ook wel een kwaliteit.
5: Ja, geweldig.
3: Summerville dan?
5: Heeft nee, ja, dan moet je scoren. Als je in de positie komt en je bent spits van het Nederlands elftal, je speelt tegen Algerije, je vecht voor je basisplaats, dan moet je scoren.
4: Maar wat heeft Depay dan gedaan in de tweede? Die komt niet eens in de positie.
5: Maar daarom zei ik al, bij voorbaat, dat Depay is niet fit. Dat zie ik natuurlijk ook wel.
3: Maar wie is dan het alternatief? Is Brobby dan nog een optie?
5: Nou, ik vond Summerville ook niet zo goed spelen. Hij was af en toe, had hij een bepaalde flits waarvan je denkt, hey, dat is wel aardig, maar ik vind hem ook geen echte Nederlands elftal spelen. Te weinig consistent, zeg maar. En ik denk Malen, Brobby, Gakpo, daar zou ik voor opteren. Maar Brobby is ook vijfde keuze, want Weghorst kwam er nog eerder
3: in dan precies,
5: Brobby.
3: Dat was een opmerkelijk moment, toch, ja, van Koeman?
5: Vond ik ook. Hetzelfde moment van in de rust natuurlijk. Verbrugge eruit, Roest erin en niet Vlekken. Terwijl daarvoor was Vlekken eigenlijk altijd tweede keeper. En zei Koeman afgelopen jaar, ik heb nog geen beslissing genomen. Maar dan is het natuurlijk wel raar om Roest erin te zetten en niet Vlekken.
4: Vooral ook omdat de Roest nummer 13 heeft, toch?
5: Ja. Nou, dat telde niet mee, want dat hebben de spelers bepaald.
3: Ik heb nog even wat stellingen, Jeroen. Daar ga ik jou even bij betrekken. Dumfries en Real Madrid, een match made in heaven.
6: Eens.
3: Mike?
4: Oneens.
5: Eens.
3: Depay heeft niks te zoeken in de basishelft van Oranje op dit moment.
5: Eens.
4: Oneens.
6: Eens.
3: Wiever is de ideale rechtsback.
4: Oneens.
6: Oneens.
3: We worden wereldkampioen.
5: Oneens.
4: Eens.
6: Oneens.
3: En logisch dat Iraola Slot gaat opvolgen bij Liverpool.
4: Eens.
3: Oké, ja, je moet het wel in de microfoon zeggen, Jeroen, want anders...
4: Maar Jeroen zei eens.
3: Ja, Jeroen zei eens. Nou, die Wiever, opvallende keuze op de rechtsbackpositie.
5: Ja, die voldoet gewoon niet.
3: Maar...
5: En ik begrijp niet waarom hij ineens rechtsback van Nederlands elftal moet zijn... achter Dumfries, als de eerder Geertruida die het prima in kan vullen... en Frimpong. Hij kan het ook goed invullen. Die hebben het ook laten zien bij het Nederlands elftal. En ineens uit het niets. Omdat bij Brighton, de nummer 7 van Engeland... heeft Wiever een wedstrijdje of 15 als rechtsback gespeeld. Bij Brighton, kom op bij. En heeft hij Veldman uit de basis gespeeld. Veldman is inmiddels dik in de 30, dus zo moeilijk is dat niet. Maar Wiever vind ik gewoon veel meer een middenvelder. Alleen als middenvelder is hij niet goed genoeg voor Brighton. Dus hebben ze maar rechtsback gezet. Maar ja, dat is geen echte rechtsback gewoon. Maar
4: het pijnlijke voor Koeman vond ik dat Wiever... Nou, volgens mij heeft Jeroen hem nog uitgebreid gesproken... ook in de mixzone. Maar die zei zelf na afloop dat hij bij Brighton heel anders speelt als rechtsback... dan bij het Nederlands elftal. Veel meer aan de binnenkant en bij het Nederland zelf al veel meer aan de buitenkant moet spelen. Ja, dat eigenlijk heeft Koeman twee hele rare keuzes in zijn selectie. Valentijn krijgt met hem aan de stok, of nou, aan de stok is een groot woord, maar wel een discussie met hem over de keuze voor Summerville, die hij nooit als rechtsbuiten heeft gezien. Mm-hmm. Ja, en Wiever meenemen als rechtsback, terwijl je Geertruida voor handen hebt. Ja, je moet bijna hopen dat Wiever een schop tegen zijn enkel krijgt en dat Geertruida alsnog mee kan. Want dat vind ik echt een hele rare keuze.
3: Maar is deze wedstrijd dan ook, laat dit dan zien dat Wiever niet tekort komt, maar dus waarschijnlijk ook niet gaat spelen op het WK? Op die positie?
5: Dumfries is natuurlijk eerste keuze. Ja. En als hij niet zo raar doet als tegen Ecuador, door heel snel de rode kaart aan te lopen, dan blijft hij eerste keuze. En zelfs zodanig dat Koeman ook het aanvalsspel afstemt op Dumfries.
3: Logisch toch wel?
5: Zeker qua assist en goals en alles. Maar het is natuurlijk wel tekenend en een teken eigenlijk van zwakte... Dat het Nederlands elftal afhankelijk is van een rechtsback of een rechter wingback... Of Nederland wel of niet presteert. Dat vind ik wel... Maar ik begrijp het, want hij is op dit moment echt de man in vorm. Nou, ik wil hem niet zeggen helemaal in vorm... maar het is de gevaarlijkste speler met Gakpo van het Nederlands elftal. En degene die daarvoor staat, die zal in dienst van Dumfries moeten spelen. Nou, en daar is hij nu naar op zoek. Maar ik vond inderdaad Summerville vond ik ook een hele rare keuze.
4: Maar denk je niet dat Summerville ook veel beter tot zijn recht was gekomen... met Dumfries achter zich?
5: Misschien wel, dus die kans moet hij misschien nog krijgen... tegen Oezbekistan, ja. Dus, en die zal hij ook wel krijgen.
3: Ja, Jorel Hato hebben we ook gezien. Jeroen, is hij positief bevallen in deze wedstrijd tegenover Hajj Moussa?
6: Nou, niet echt natuurlijk, want Hajj Moussa die scoorde. En ik vond dat hij dan niet zo geweldig uitkwam. Met Chelsea speelt hij volgens mij vooral toch centraal. Tenminste, de wedstrijd die ik gezien heb. Mm-hmm. Dus dat is ook wel bijzonder dat hij dan bij Nederland zelf al weer als een linksback wordt gebruikt. En AK werd nu centraal gebruikt. Terwijl ik dacht dat AK voornamelijk werd gezien als linksback. Dus het was opvallend dat het andersom stond.
3: Maar laat het dan ook zien dat Koeman eigenlijk nog een beetje zoekende is naar wat nou zijn ideale basiself is?
6: Ja, niet per se de ideale basis zelf, want dit zijn voornamelijk allemaal reserves natuurlijk. Mm. Maar nog wel zoekende naar de precieze invulling van zijn hele selectie, ja.
3: Ja, en het gaat natuurlijk ook altijd over de grote drie op het middenveld. Gravenberg, Frenkie de Jong, Tijani Reinders.
5: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, en dat vond ik ook bij Liverpool, dat Gravenberg zich een beetje aan de malaise onttrok bij Liverpool op het middenveld. En dat vond ik ook tegen Algerije. Hij had twee hele goede ballen op medespelers. Volgens mij één op Gakpo was dat, of op Gakpo. En hij had zelf een hele goede individuele actie. Nou, daar kwam een schot. Nou, dat was niet alles, maar vind ik op dit moment de middenvelder best in vorm bij het Nederlands elftal.
3: Dus die zou je altijd neerzetten?
5: Ja, en die drie samen is eigenlijk nog nooit echt een groot succes geweest.
3: Nou, je merkte dat toen Justin Kluivert erin kwam, dat er wel wat meer diepgang het spel in kwam. Ja. En dat er wel wat gebeurde.
4: Prestator met een mening.
3: Nee, nou, maar ja, dat is gewoon.
4: Nee, maar wat wil ik zeggen. Eigenlijk iedereen die inviel, werd het minder bij het Nederlands elftal. Maar de enige die wel heel goed inviel was Justin Kluivert. Ook een geweldig schot. Had hij pech dat hij niet scoorde. Ja, dat wordt wel heel interessant. Omdat Justin Kluivert ook twee keer speelde tegen Spanje in de Nations League. En dat waren wel misschien Nederlands beste wedstrijden van de afgelopen periode. Dus daar zal Koeman ook wel een hele moeilijke keuze moeten maken.
3: Ja, Jeroen, Dumfries naar Real Madrid. Had je dit nou ooit voorzien?
6: Nee, niet direct, nee.
3: Nee?
6: Het is geweldig natuurlijk dat hij 15 jaar geen Nederlander meer gespeeld bij Madrid. En dat hij daar bij aansluit. Sneijder, Robben, Van der Vaart, Huntelaar, John Metgold, Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooy. Allemaal hele grote namen hebben daar gespeeld. Roy
5: Sargent. Doet hij gewoon even, hè?
3: Zo,
5: ja, hij had wel zijn vingers nodig. Hij was aan het aftellen.
3: Dat dit zou komen.
6: Ja, dat is natuurlijk een geweldige club. Ik ben ooit bij de presentatie mogen zijn van, dat was gezamenlijk. Namelijk Arjen Robben en Royce Drenthe.
5: Ook nog.
6: En Sneijder was toen ook, dat kwam de week daarna weer. Toen waren er ineens heel veel Nederlanders die de kans kregen bij Madrid.
4: Was hij ook bij John Metgold toen?
6: Hoor. Nee, dat is iets voor mijn tijd. Maar je ziet hoe het halve stadion zat vol en hoe groot die club is. Dus het is wel heel bijzonder. Alleen Koeman had hem liever bij Barcelona gezien met zijn voorliefde voor Catalonië.
3: En dan Arne Slot natuurlijk.
4: Mag ik nog iets over Dumfries zeggen? Want jij zegt een match made in heaven. Ik zei oneens, omdat ik hem gewoon heel graag in de Premier League had gezien met zijn drive en zijn snelheid en zijn kracht. Maar het is natuurlijk wel een geweldige transfer. Laat ik wel even toelichten waarom ik oneens heb gezegd. Mm. Maar ik denk dat hij ook heel goed zou passen in de Premier League.
3: Ja, en bij wat voor
5: club? Er komt nog een speler, hè? Daar gaat een medespeler komen.
3: Ja, de grootste speler noemen ze het, toch de grootste transfer ooit.
5: Ja, 150
3: maar
5: miljoen.
3: Maar komt niet uit de Premier League?
5: Nee.
3: Ze gingen allemaal mensen.
5: 150 miljoen en het is een Galactico, noemde Florentino Perez. Maar als die wordt herkozen, overmorgen, zondag, dan gaat hij die presenteren. En ja, ik ben er aan zijn muur, maar wie denk jij?
3: Ja, welke speler? Ja, ik zat aan Olysee te denken of zo, maar die werd al weggestreept volgens mij.
5: Werd die weggestreept?
3: Volgens mij wel, in het lijstje.
5: Want op die plaats hebben ze wel iemand nodig. Dus ik vind het wel een goede suggestie van jou.
3: Dankjewel, ja.
5: Ik moet jou trouwens toch een compliment geven, want jij zit hier. Wat ben jij? Jij bent geen boomer. Ik ben een boomer, toch?
3: Ja, jij bent een boomer.
5: En jij?
3: Een millennial.
5: Jij bent een millennial. En die millennials...
3: Nu komt het.
5: Ja, daar heb je gewoon nog geen klote aan. Want als het tweede kerstdag is, dan wil je niet werken. Op tweede paasdag wil je niet werken. Maar nu, jij hebt gewoon een grote verbouwing in huis. Want er komt een kind.
3: Ja.
5: Er waren twee bruiloften. En toch zit jij hier. En daar gaan we een pekje vooraf.
3: Wat een positief begin van deze.
5: Ja,
4: nu begint hij helemaal te zweten.
5: Ik wil het wel even gezegd hebben. Want als je niet wil werken, dan krijg je ook een draai om je oren. Maar dat vind ik grote klasse.
3: Nou, staat genoteerd.
4: En hij heeft vandaag ook wat geleerd in het vliegtuig. Hè? Als je nou binnenkort een lange KLM-vlucht hebt, waar moet je zitten?
3: Ja, met extra beenruimte.
5: Nee.
3: Toch?
4: Achterin.
3: In de ghetto. Ja, Mike en ik hadden een onderrondje met de stewardess. Aardige stewardess. En die vertelde dat achterin daar zitten het jonge grut. En voorin daar zitten er wat...
4: Oude sokken.
3: Oude sokken. Dat zei zij, toch?
4: Dat
3: zeiden wij. Nou ja, dat is een mooi begin. Algerije laten we
4: dan
3: zo...
4: Nee, maar dan moet je het wel even toelichten aan onze luisteraars. Dat het bij lange vluchten bij KLM is het raadzaam om achterin te gaan zitten. Want als je langer dan 18 jaar werkt, dan ben je ook een stukje ouder als stewardess. En dan sta je voorin bij de business class. En achterin staan meestal de gezelligste...
3: We hebben het hartstikke gezellig gehad tijdens de vlucht.
5: Jongen, zeg, wat is er voor onzin allemaal?
3: Nee, jij dan. Met twee navigators. Wat een saai.
4: En hebben we het nog niet eens over de muziek gehad, hè? Wat vind jij van Julio Iglesias?
3: Nou, prima.
4: Ook als hij Engels
3: zingt. Heb jij Julio Iglesias zitten luisteren in de auto? Stond hij vast op een radio?
5: Op de weg aan het letten. En Mike die was met zijn... Hoe heet die?
4: Playlist.
5: Playlist was hij bezig. Nou, werken we... Echt waar, je zou eigenlijk zo de Hudson inrijden. Of in ieder geval...
7: Wat is er mis met Julio Iglesias? Een wereldartiest.
5: In het Engels, man.
7: In het Engels?
4: Ja, dat was niet best.
7: Nee, nee.
4: In Spaans is het echt uitstekend, maar Engels was niet...
5: En in het begin, Jan Smit, die heeft een... Wat was er nou?
4: Tranquilo. Doe nou rustig.
5: Hier is mijn stilo.
7: Ja?
5: Ja, jongen, dat is...
7: Kijk nou uit met wat je zegt over...
5: Maar die teksten van die Nederlandstaligen, die heeft hij ook iedere keer opgezet. Ja, ik kon er heel weinig aan doen als ik aan het rijden.
4: Maar daarna John Denver.
5: Ja.
4: Elvis
5: was, die had nog...
4: Is dat alles mee te
5: zingen? Jeroen die wist ze allemaal wel.
7: Jeroen heeft de Dire Straits zitten luisteren. Simon en Garfunkel zitten luisteren in het vliegtuig. En Michael Jackson durfde die zelfs aan.
5: Ja, maar die, dat is een muziekkenner. Want Mike liet dan twee tonen horen en dan Elvis Presley.
7: Net zoiets als...
4: Ja, niet alleen Elvis Presley, hij wist ook gewoon elk nummer.
7: Ja, wist je dat?
5: Ja.
7: God, wat goed.
4: Alleen Engelstalen vond jij hem ook niet zo.
5: De slechtste die we gehoord hebben, dat was René Vroeger. Wat zong hij? My Boy van Elvis Presley. Dat nummer heeft hij gewoon gigantisch verkracht.
4: En wat zei hij toen?
5: Nou, echt. Dat moet je gewoon verbieden.
4: Stop eens met die Mark Koopmans.
7: Ja. Overigens, even goed om te melden. We geven natuurlijk de kaart weg voor Nederland tegen Japan. Oh, ja. Moeten we niet vergeten.
4: Dat wordt toch al gedaan? Hè? Nederland en Japan hebben we al gedaan, toch?
7: Ja, nee, die gaan we... Morgen maken we de winnaar bekend in de podcast, want ze zijn vanaf nu dagelijks. Maar er zijn iets van 180 e-mails binnengekomen. Die moeten allemaal even gesorteerd worden. Maar omdat we in een vliegtuig zaten, kon dat niet. Dus dan gaan we straks... Morgen laten we weten wie die gewonnen heeft. En het is wel even belangrijk, omdat er natuurlijk...
5: Maar morgen, dat is in Nederland zaterdag.
7: Ja, zaterdag. Van het weekend dan kan je nog een vlucht boeken. Dan kan je alles in principe gewoon regelen. Maar wat wel belangrijk is dat die kaarten worden opgehaald bij ons, bij het stadion. Of in ieder geval dat er een afspraakmoment is. Dat die mensen daadwerkelijk komen. Omdat er natuurlijk heel veel mensen met de doorverkoop van die tickets zitten.
4: Wat een meeting.
7: Dus dat is even een voorwaarde voor deze prijzen.
4: Meet and greet met Valentijn.
5: Ja,
4: bij het stadion.
7: Nee, ja, maak je al een beetje zorgen over die oranje gek die straks op ons neer gaat dalen.
5: Helemaal geen gekte. Joh.
4: Morgen, Times Square.
5: Wat was het lekker rustig, zeg hij. Na die 0-1.
7: Alles
5: stort in elkaar natuurlijk nu, vlak voor dat WK. Maar ik ben wel blij dat ik weg ben uit Nederland. Want al die zeikreclames over dat Nederlands elftal word je ook helemaal
7: kiezen. Was wel een fantastisch doelpunt, toch?
4: Nou, weg alle sponsoren van de Telesport Kickoff podcast.
7: Ja, plus 5 miljoen.
5: Ja, dat denk ik wel.
7: Had Hato nou niet in de briefing gekregen? Ik
5: loop naar binnen.
7: Binnen gelopen.
5: Kijk, wat gebeurt daar nou?
7: Dat is niet de eerste keer toch dat jij naar binnen loopt.
4: Ik moet zeggen, Fanta zit er niet altijd helemaal goed met zijn voorspellingen. Hij liep weg, hij zegt, zal je zien, schiet hij zo de 0-1 binnen. Ik zat, te tikken in mijn wedstrijdverslag. En dat kon 5 minuten door tijd om, dankzij Hans Moussa.
7: Jeroen, wil jij nog iets kwijt in deze enerverende podcast? Want we gaan zo aan ons avondeten na een reis van 12 uur.
4: Een stukje Elvis.
7: Nee, ik heb al genoeg gezegd. Wil je nog iets kwijt?
6: Ik heb al genoeg gezegd.
7: Ja, top. Mike?
4: Nee, ik hoop wel dat Jeroen morgen nog iets over die vakantie triller kan vertellen. Dus vertel ons hoe het is afgelopen. Dan maak je een heleboel luisteraars heel blij mee, denk ik.
7: Ja, en ook natuurlijk wel heel belangrijk hoe Nederland zich gaat verhouden richting natuurlijk het WK. En hoe het gaat zijn in Oezbekistan. Ik heb wat beelden gezien van de Engelse ploeg. Die moesten een beetje wennen aan de hitte in Florida. Zoals ik hier in deze lobby moet wennen.
5: Maar nogmaals gezegd, voor mij heb ik van de week ook gezegd. Er zijn twee wedstrijden die het Nederlands elftal gewoon in een overdekt stadion speelt. Mm-hmm. Waar airconditioning is. Dus dat zal echt allemaal wel meevallen. Zeker die eerste twee wedstrijden. Ze gaan nu wel wennen aan de warmte en aan de hitte door overdag te trainen. Morgen al hier in Orangeburg. En maandag is die wedstrijd, wat wel een hele bijzondere interland wordt. Want er worden eerst 90 minuten gevoetbald tussen de A-ploegen.
7: Ja.
5: En daarna degene die niet in actie zijn gekomen, die komen daarna in actie met de B-ploeg tegen Oezbekistan B.
7: Ja.
5: En daar is voor de rest niemand welkom. Maar die eerste wel, dat is dan ook een officiële interland. En die tweede is gewoon om al die spelers weer wedstrijdritme op te laten doen. En ook te laten wennen aan de hitte.
4: Maar als je die tweede helft tegen Algerije zag, is het wel prettig dat we er niet bij zijn mogen zijn bij die tweede wedstrijd.
5: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Daar ben je niet vrolijk van.
7: Maar verwachten jullie dan ook dat de basiself die tegen Japan gaat spelen, de basiself gaat zijn tegen Oezbekistan? Om zoveel mogelijk wedstrijdpatronen?
5: Mag ik wel hopen, want dat hebben ze nu niet echt opgeoefend. Ook omdat Dumfries en Timber er niet bij waren. Die zijn er nu wel bij. Dus ja, je moet op een gegeven moment wel die, bondscoaches klagen altijd dat ze zo weinig tijd hebben om inderdaad automatisme in te slijpen. Ja. Om iedereen op de goede plaats te zetten. Ja, dan is het wel de bedoeling dat je in de laatste interland voor, en zeker na die Flater in Rotterdam, ja, dat je wel je A-ploeg gewoon op het veld zet.
4: Maar ja, dat zal 9 of waarschijnlijk 10 van de 11 de A-ploeg zijn. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat je begint met je beoogde A-ploeg. Maar dat je dan gedurende de wedstrijd denkt van, hey, misschien is het toch handiger om.
7: Wat vinden jullie overigens van het shirt van dit jaar? Daar hebben jullie nog niet over gehoord.
5: Nou, ik vind dit shirt, het doet pijn aan je ogen. Maar wat nog veel meer pijn aan je ogen doet, dat is dat Carnavalesco, Hans Opje, wat ze aan hebben voordat ze gaan voetballen, als ze het veld opkomen.
7: Je bedoelt de samenwerking met Patta?
5: Met?
7: Patta.
5: Ja, dat is wel best. Nike, is dat schoenen?
7: Nike, Patta, dat is een samenwerking. Patta? Hoe moet ik dit nou gaan uitleggen? Ja, maar, het is een straatmerk uit Amsterdam en het is echt mega populair.
5: Ja, mega populair. Het ziet er gewoon niet uit.
7: Ik vind het echt prachtige shirts.
5: Ja, maar jij snapt het. Je hebt een goede beurt gemaakt, maar nu ga je weer helemaal op de foute toer. Het staat echt helemaal nergens op.
4: Een trouwe luisteraar die zei het echt heel treffend. Ook bij Nike of bij Patta dan uiteindelijk moet er toch iemand bij de KNVB zijn die zegt van, jongens, dit gaan we gewoon niet doen. Van, we gaan naar een WK en niet naar carnaval in Den Bosch.
5: Als je zag hoe die Algerijnen erbij stonden voor de wedstrijd in hun witte trainingsshirt. Werkelijk geweldig, man. Denk je, ja, dat is af. Maar dit leek echt helemaal nergens op.
4: Nee, maar als je Wiever na afloop in de mixzone zag, dan dacht je toch, die gaat op weg naar carnaval.
7: Oké.
4: Okay. Ja, maar vond je het echt mooi?
7: Ik vond het wel gaaf. Ja. Maar ja, goed, de smaken verschillen, dat blijkt maar weer.
4: Het zal een leeftijdsverschil zijn.
7: Julio Iglesias en Patta.
5: Nee, ik denk het niet. Dat is gewoon omdat hij geen smaak heeft en jij wel.
4: Ja, dat zal het zijn.
5: Ik heb helemaal niks met leeftijd te maken.
4: Maar ga jij ook wel eens carnavallen?
7: Nee, ik ben nog nooit wezen carnavallen.
4: Oké.
5: Nou, dat blijft voor je.
4: Nou, als je volgend jaar wel gaat, dan heb ik een leuk shirtje voor je.
7: Wat?
5: Ik zag het al nooit zo goed. Ja, ik zat al op -3.
4: Deze was toch voor mij, denk ik.
7: Voor de podcast waren jullie samen aan het kijken welke bril nou van wie was. Hebben jullie 2+1 gehaald? Of wat zijn het voor?
4: Nee, echt HEMA. Ja,
7: het gaat helemaal nergens meer over, jongens, deze podcast. We gaan hem afsluiten.
4: Dit is geen reclame voor de HEMA.
7: We gaan hem afsluiten en we zijn er morgen weer. Tot morgen.

0: was in het Forum in Kopenhagen, Denemarken. Waar vanavond begint de zesde editie van de Nordic Darts Masters. Een toernooi dat gespeeld wordt in het kader van de World Series. Dat zijn al die demonstratietoernooien waarbij op de eerste dag acht spelers uit de top van de PDC spelen tegen acht lokale spelers. En in dit geval zijn dat dan allemaal spelers uit de zogeheten Nordic en Baltic region. En daartoe hoort ook deze net 51-jarige Zweed. Sinds twee dagen heeft hij die leeftijd. Andreas Harrison, Dirty Harry. Die ook tegenover Johnny Clayton stond op 30 december bij de laatste 16 op het WK. Andreas Harrison bij de laatste 16 op het WK, Guy.
1: Ja, het is echt gebeurd. En hij was goed ook op dat WK. Hij speelde drie fantastische rondes voordat hij in de laatste 16 uiteindelijk tegen Clayton dus uitkwam. En die wedstrijd zeer eervol trouwens ook met 4-2 in sets verloor. Hij speelde nog best aardig, gemiddelde van bijna 92. Ja, toen dacht iedereen, deze man die moeten we vaker zien op een groot podium. Die moet eerst maar eens een tourkaart gaan halen. Maar ja, dat zal wel makkelijk lukken. En dan daarna gaan we hem terugzien. Nou, die tourkaart is net niet gelukt. Ja, en heel af en toe staat hij nog eens op een Eurotour. Maar dan staat hij de laatste tijd ook niet meer.
0: Nee, en hij schijnt sinds die ontmoeting op het WK te kampen te hebben met een blessure. Ja, onduidelijk precies. Wat voor blessure of weet jij meer?
1: Een heupblessure.
0: Kijk eens even aan. Dr. Guy, die weet het gewoon.
1: Natuurlijk.
2: 96.
1: Van alle markten thuis.
0: Johnny Clayton die stond drie dagen geleden nog in de finale van Players Championship toernooi 19. Verloor de finale met 8-5 van een andere speler die we ook op dit toernooi in actie gaan zien. Jeffrey de Graaf.
1: Tja.
0: Die in die finale gemiddelde van ruim 101 noteerde en 880 geschoten. En dus won van Clayton die voor die verloren finale alsnog 10.000 Britse ponden aan prijzengeld mocht bijschrijven.
2: 99.
0: Het waren niet de minste namen hoor waar Harrison van won op het WK. 81. Achterin volgens Ross Smith, Motobuse Kai de Japaner en Ricardo Pietrechko.
2: Game on the first leg. Johnny Clayton. Second leg is Andreas to throw first.
0: De eerste van minimaal 6 en maximaal 11 legs wordt gehouden door Clayton.
2: 45. 83.
1: Nou, we spelen dus 8 maal kort format vanavond in de eerste ronde. Morgen worden de wedstrijdjes ook wel iets langer als we met de 8 overgeblevenen. En op voorhand verwacht je dan altijd dat de 8 PDC-toppers zullen zijn. Als we met die 8 kwartfinales, halve finales en finale gaan spelen. Maar als het deelnemersveld erbij pakken, Frank, dan heb ik wel zoiets van, nou, dat is toch best sterk aan Nordic en Baltic spelers.
2: 17.
0: Ja, absoluut. Er zitten er echt wel een paar bij die de tegenstander kunnen verrassen. Misschien wel meer dan een paar.
2: 140.
0: De volgende wedstrijd is Gerwin Price tegen Darius Lamanauskas. Dan Steven Buntik tegen Victor Tingström. Weer een Zweed. Lamanauskas natuurlijk uit Litouwen.
2: 58.
0: Wedstrijd nummer 4. Michael van Gerwen tegen nog een Zweed. Oscar Lukasiak. Nummer 5 is James Wade tegen de Let. Maar dat is Rasma. Dan
2: 177.
0: Luke Littler tegen de Nederlandse Noorse Nederlander Cort Dekker. Luke Humphries tegen Jeffrey de Graaf. Nou, die heeft net de Players Championship toernooi gewonnen. De Nederlander.
2: 97.
0: Die ook in Zweden woonachtig is. En de laatste wedstrijd is Gier van Ween tegen alweer een Zweed. Daniel Larsson.
1: Ja.
2: second leg.
0: Ondertussen maakt Clayton er ook nog 2-0 van. Omdat Harrison niet in vijf beurten uit is. Valt behoorlijk tegen volgens nog bij Harrison.
1: Ja, ik zat even te kijken naar de laatste 20 wedstrijden die hij gespeeld heeft. Althans 20 rijtje wedstrijden. Toen ik hoorde van die blessure, denk ik, ja, heeft hij daar dan zoveel last van? Daar lijkt het wel op. Hij heeft toch best wel vaak dat hij gemiddeld dus onder de 70 of rond de 70 laat noteren de laatste paar weken.
0: Dus ja, ik denk ook niet dat we heel veel van hem mogen verwachten vandaag. Ja, op het WK zat hij echt een heel stuk hoger.
2: 45.
0: Dan zat hij rond de 90. En bij de laatste 32 tegen Petretko zelfs rond de 96.
2: 162.
0: De wedstrijd tegen Clayton op dat WK, je gaf te laan, was het tegen de 92 aan.
1: Dat is wel echt knap hoor, voor een wedstrijd laatste 16 op het WK. Zeker als relatief onbekende Zweedse speler.
0: Die de eerste 180 van deze wedstrijd gooit. En Clayton gooit 140 niet uit. Dus wie weet, Andreas Harrison, 136.
2: 100. Andreas should require 136.
0: Zou dit wel even kunnen gebruiken?
1: Oh, dan gaat het gewoon proberen. Dubbel 18 tops vanaf 136. Maar die pijltops, die trekt hij er toch tamelijk ver onder.
0: Harry was even niet zo dirty als hij had willen zijn.
2: Johnny Clayton.
0: En dan is het 3-0 voor de Ferret. Die bijna 100 gemiddeld gooit. Sterker nog, die gooit na 3 legs 100.2 gemiddeld. Dat betekent dat hij in
2: 57.
0: Door de bank genomen, precies in 15 pijlen uit is.
1: Ja. Hij zei het al, veel Zweedse spelers op het toernooi in Kopenhagen missen natuurlijk eigenlijk een Deen. Want we zijn in Denemarken, in de Deense hoofdstad. Prachtige stad trouwens. Dat vond elke PDC-topper trouwens ook.
2: 87.
1: Dat moet dus ook zeggen in elk interview. Ach, het is schitterend waar we nu weer zijn. Maar het is dan toch zonde dat er niet een Deense speler goed genoeg is bevonden om hier als Nordic, dan wel Baltic speler, nou vooral Nordic, te komen spelen.
0: Ja, er staan nog helemaal geen Deense spelers op dit moment in de wereldranglijst.
1: Daar heb je wel de reden al, ja.
0: Ja, het is 121, hè?
1: Oh, dan is het normaal.
0: Dan is het normaal. Oh. Denemarken doet trouwens wel mee aan de PDC World Cup volgende week. We weten wel, het toernooi voor landenteams, voor koppels. Daar zal dan worden gegooid namens Denemarken door Andreas Toft Jurgensen en Jonas Graversen.
2: 60.
1: Ja, dat zijn dan de twee Denen die het hoogst staan op de Nordic en Baltic Tour ranking.
0: Zweden zal vertegenwoordigd worden door Jeffrey de Graaf en Oscar Lukasiak. En we eten heten. Nou, eten hebben we al gedaan. We heten ook van harte welkom de kijkers op Viaplay TV Plus. Bij deze Nordic Darts Masters. Het World Series toernooi in het Forum in Kopenhagen.
2: 60.
0: Waar de eerste wedstrijd nog geen legwinst heeft opgeleverd voor deze 51-jarige Zweed Andreas Harrison. Die
2: 125. Johnny Rickard.
0: Tot de laatste 16 kwam op het laatste WK. Daarin verloor hij met 4-2 in sets van deze Johnny Clayton. Die het nu een stuk makkelijker heeft. En dat zal ook het een en ander te maken hebben met de heupblessure van Andreas Harrison die na het WK opliep.
1: Ja, maar goed, dan hoef je nog steeds niet 107 gemiddeld tegen de maat te gooien.
2: Johnny Rickard, 24.
0: Ja, dat is knap dat hij dat niveau.
2: Games on the fifth leg. Johnny Clayton.
0: Steeds verder opkrikt eigenlijk.
2: Game on.
0: Hij gooit nu een 12 en een 13 darter op rij. Daarvoor zat ook al een 13 darter.
2: 58.
0: En Harrison kreeg één pijltje voor de dubbel tot nu toe in de hele wedstrijd. Ja, kijk deze gemiddelden. Dat is gewoon een enorm verschil.
2: 140.
0: Dat valt gewoon niet tegenaan te gooien. En als Clayton dan ook nog eens 5 uit 6 op zijn dubbels is. Dan weet je dat hij echt een monsterachtig goede wedstrijd speelt.
2: 43.
0: En dit lijkt meteen al een 6-0'tje te worden.
2: 140.
0: Moet ook heerlijk zijn voor Clayton. Als hij merkt van, hey, ja, ik kan er gewoon echt een trainingswedstrijd van maken. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan heerlijk ontspannen gooien.
2: 100.
1: Ja, zo wil je als PDC-topper eigenlijk ook zo'n eerste ronde op een World Series toernooi kunnen spelen. Weten, ja, het zal allemaal goed komen. Beetje trainen, een beetje dingetjes proberen. Het goede gevoel opdoen voor morgen. Nou, dat lukt Clayton wel.
2: 45. Johnny Rakai, 161.
0: Nou, dit is al voor de wedstrijd in recordtempo. Nou, dit gaat dan nog niet uit.
2: 57.
0: Sterker nog, Clayton komt zelfs nog niet onder de 100.
1: Hoogste gemiddelde Johnny Clayton op de World Series ooit, 103.8. Geef het even mee.
0: Gaat hij verbeteren?
1: Ja, daar lijkt het wel op.
0: 'Dan zou het wel helpen om ook deze 104 uit te gooien.
2: 72.
0: Dat doet hij dan niet. Maar Harrison gooit ook de 160 niet uit.
2: 60. Johnny required 32.
0: Ja, deze gaat er wel in één keer in. En inderdaad, een whitewash meteen om maar te beginnen. Vooralsnog is de paard van Andreas Harrison gewoon prachtig grijs. 104.86 is het gemiddelde van Johnny Clayton aan het einde van deze wedstrijd. Dus een nieuw record voor hem in World Series verband. Dat was wedstrijd 1.
3: Wat zal onze auto nog waard zijn?
4: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
3: Wauw!
4: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
5: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
6: Je huis is een fijne plek, totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
7: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
9: Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Dreft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Dreft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet en gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft.
10: I am the same boat, and I like to do things fast. And now fast just got better.
11: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.

Sinds wanneer is het wassen van je kleren zo gedoe? Maar er is een andere manier. De Big One van Ariel. Voor twee keer vlek en geurverwijdering. Met ingebouwde voorbehandeling. Eén pot en klaar. Lekker simpel. Geen gedoe met de Big One van Ariel. Altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

0: zo. Hiero.
1: Gaan we het over hebben?
0: Ja, het is goed zo, het is goed zo.
2: Krijgen we wat te eten? Gasten.
3: En voor klappertjes hebben we altijd.
0: Jezus.
4: Ik heb een klappertje gemaakt.
2: Ben je wakker?
0: Ja?
2: Ben je erbij?
0: Dit kan. Dit kan echt.
3: Oh, goed.

0: Ja, ook in Kopenhagen weten ze wie Kevin Price is. Dan weten ze dat hij van gillen houdt. Van oerkreten. Price die gaat spelen tegen Darius Labanauskas uit Litouwen. 49 jaar, bijna 50. Dat wordt hij in juli. Afkomstig uit Kaunas. En deze man uit Zuid-Wales heeft onlangs nog een stuk grond en een boerderij erop gekocht. En wil daar met zijn gezin gaan wonen, wil er dieren houden. En gaf daarbij aan dat het buitenleven hem helpt om mentaal afstand te nemen van de druk van het professionele darts. De verbouwing zou momenteel stil liggen vanwege zijn drukke programma.
1: Oké.
0: Kan het, natuurlijk. Het zou er mee te maken kunnen hebben dat hij ook bijvoorbeeld ook deze week niet bij de Players Championship toernooien was. En dat hij afgezegd heeft voor de World Cup.
1: Ja.
0: En dat hij er niet bij was op het laatste Eurotour toernooi. Het zou kunnen.
1: Dat zou kunnen nu. Er zijn die afzeggingen van de afgelopen week te verklaren. Omdat Price op vakantie was. En hij was niet alleen op vakantie. Hij heeft voor zijn hele familie een villa ergens in een warm land gehuurd. Zijn ze met z'n allen, dus niet alleen vrouwen en kinderen, maar ook aanhang links en rechts en weet ik het wat allemaal. Dus echt met een best wel grote groepen mannetjes, 20 was het volgens mij wel. Op kosten van Gerwin, allemaal lekker op vakantie geweest. Nou, dat vind ik dan wel echt grote klasse als je dat doet. Nou, dan mag je van mij best een Eurotour overslaan en wat vloertoernooien laten schieten. Hij zegt dat ook, hè, dat hij dat soort dingen gewoon nodig heeft. Dat hij inderdaad ook een beetje af moet schakelen van alle darten. Want we hebben, nou, ik denk 2 jaar geleden wel gezien wat er kan gebeuren met Price als hij echt veel te veel speelt en niet vrij in zijn hoofd is. En nu is hij dat veel meer. En als hij er dan een keer is, dan is hij ook goed.
0: Nou ja,

0: Neres met de eerste 180 van de wedstrijd in de eerste leg. Leg die hij zelf begonnen was. En zo staat hij na 12 pijlen op een dubbel. Nou, dan zal Labanauskas nu aan de slag moeten om ook weer een 6-0 te voorkomen. Zoals Clayton zojuist bewerkstelligde tegen Andreas Harrison. Het begin is niet zo best van Lucky D. Tegenstelling tot Price, die gewoon ook meteen zijn tweede 180 van deze wedstrijd gooit. Een man die weer een plekje gestegen is op de wereldranglijst en nu zevende staat. Eerste voor Labanauskas.
1: Ja, want dat is ook een taai, hè. Hij is niet zo heel groot. Maar hij kan echt een aardig potje darten. Kan zich wel echt vastbijten in zo'n wedstrijd.
0: Labanauskas met 156, eerste speler ooit, Litouwse speler ooit op Lakeside. In 2015, eerste Litouwse speler ooit op het PDC WK in 2019. Going to require
2: 142. 57. Darius require 96.
0: Lekker begin voor Labanauskas. Eén pijltje over voor dubbel 9.
2: 78. Going to require 85.
1: En daar moet Lucky D het normaal gesproken van hebben. Van het pakken van dat soort kansjes. Price komt weer aan op tops en gooit hem weer.
2: Going Price. Third leg is going to throw first. Game on.
0: Labanauskas kijkt even om zich heen. Alsof er iets uit zijn zak gevallen is. Labanauskas die in het verleden 4 keer speelde tegen Price en 4 keer verloor.
2: 140.
0: 1 keer met publiek erbij, dat was de eerste ontmoeting op een Eurotour toernooi in Oostenrijk.
2: 59.
0: En daarna 3 keer op de vloer, waaronder 1 keer nog vorig jaar. Het jaarlijkse dartsfeestje in het Forum in Kopenhagen. Waar we in de voorgaande 5 edities, afgelopen 5 jaar ook, 5 verschillende winnaars hebben gehad. Achterin volgens Michael van Gerwen, Dimitri van den Berg, Peter Wright, Gerwin Price 2 jaar geleden. En vorig jaar Steven Bunting. De laatste 2 finales stonden voor Rob Cross, maar die verloor dus beide keren.
1: Die zit dit jaar uiteraard niet bij.
0: Uiteraard, zeg jij.
2: 100.
1: Ja,
0: staat
1: toch
0: niet meer hoog genoeg, hè?
1: Nee.
0: Dus hij wordt niet meer bij die, hoort niet meer bij die topspelers die worden uitgenodigd hiervoor.
1: Nee. Niet meer onderdeel van de eliteclub van de PDC, zullen we zeggen. 16. En dan mag hij weer.
2: 84. Darius require 100.
1: Hij dacht even, ik ga brullen. Daarna dacht hij, oh nee, maar dat past helemaal niet bij mij.

0: gelukkig...
1: 81.
0: Laat Labanauskas een niveau zien dat echt wel een stuk hoger ligt dan dat van Harrison. Hij breekt gewoon terug.
2: Het is wel een speler met ervaring op dit niveau natuurlijk. Hij heeft ook gewoon een tourkaart weer. En in het verleden ook al gehad. Hij heeft geen last van blessure. Nou, dan mag je ook best verwachten dat Labanauskas hier 90 gemiddeld komt gooien. Nou, hij is nog wel beter dan dat voorlopig.
0: Labanauskas kwartfinalist op het WK van 2020. Verloor die kwartfinale toen van Maaike van Gerwen met 5-2 in sets.
1: 100.
0: Afgelopen jaar had hij de pech dat hij in de eerste ronde meteen tegen Luke Littler had gelood. Verloor die wedstrijd met 3-0. Ja, daarvoor ging hij in de eerste ronde eruit tegen Ryan Joyce, 3-1.
1: Darius Rybakov, 131.
2: Daar is Labanauskas, gaat naar triple 13 en mag nu naar dubbel 16.
1: 99. Going Rybakov, 120.
0: Meteen een triple voor Price, dan even opzij stappen. En dan nog verder doorstappen om de dubbel te kunnen gooien. Vakkundig gedaan door de Iceman. En Labanauskas probeert te doen alsof het hem niet raakt. Labanauskas, een van die acht lokale / regionale spelers. Die vertegenwoordigd is op dit World Series toernooi. Zes van die spelers kwamen via de
1: 81.
0: Order of Merit. Nou, via de ranking, beter gezegd, van de Nordic en Baltic Tour. En Labanauskas was daar de laatste van. Van die zes.
1: 58.
0: En dan kwamen er nog twee. Die hier werden neergezet op basis van het laatste jaar van de ranking. Van de Nordic en Baltic Tour.
2: Volgens mij was het zo dat er zes van deze acht spelers een tourkaart hebben. En dat dus elke speler uit de regio, kijk, waar we nu spelen, die een tourkaart hebben, dat waren de zes, die zijn uitgenodigd.
0: Klopt wat je zegt.
2: En dan inderdaad, over de afgelopen 12 maanden, en de deadline daarvan werd op 26 april gezet, werd dan inderdaad nog naar die Nordic en Baltic Tour ranking gekeken. En de twee beste van die ranking, die zijn ook uitgenodigd. Dat waren Harrison en Daniel Larsson. Alle andere zes hebben een tourkaart.
0: En die zijn dus dan op volgorde van de zes hoogst geplaatste Nordic en Baltic spelers die een tourkaart hebben. Daar kwam
2: het
0: op.
2: Het zijn ook de enige zes.
0: Kijk, nou, dat maakt het helemaal makkelijk natuurlijk.
1: 128.
0: Labanauskas is nummer 91 van de wereld op dit moment. Kan hier ook weer gaan breken.
1: Games on the fifth line. Darius Labanauskas.
0: En dat is vier breaks op rij in de wedstrijd.
1: Game on.
2: Ja, hij krijgt hem niet afgeschud. Nog niet.
0: Labanauskas deed vier keer eerder mee aan een World Series toernooi en vier keer verloor hij ook, en het was ook alle vier keer op de Nordic Darts Masters. Verloor ook een keer van Fallon Sherrock in 2022 hier met 6-1 maar liefst. En het jaar daarna met 6-0 van Michael Smith. Vorig jaar heel dichtbij tegen Johnny Clayton. Dat werd 6-5 voor de Welshman. Zoals dat ook werd in zijn eerste optreden in 2021 tegen Michael van Gerwen.
1: 140. see. Darius should require 132.
0: 132. Om ook voor het eerst de eigen leg te houden. En Price staat niet op de finish.
1: 100.
0: Dus gaat hij lekker rechtdoor.
2: Ja hoor.
1: Nu
0: staat Price wel op de finish.
1: 16. Going to require
2: en dan mag
1: 95.
2: Dit dus niet, hè? Price gaat voor twee keer dubbel 19. Dat is één en daar kan heel makkelijk een tweede tegenaan.
1: 57.
2: Waarom doet hij dat dan niet?
1: Darius requires 16.
0: Ja, omdat het ook maar een mens is.
2: Oh, nou.
1: Game Sean the sick player. Darius Lavanowski. Seven players go into the club.
0: Uiteindelijk houdt Labanauskas inderdaad voor het eerst eigen leg en wordt het 3-3. Allebei een 5 legs pijl op de dubbel gehad.
2: Ja, dus is 3-3 in terechte tussenstand.
0: Lijkt mij wel.
1: 100.
0: Wat een echte viking in de zaal. Het is niet te geloven.
2: Ja, die wonen hier, hè.
0: Ja, ja.
1: 133.
0: Aliens zijn er ook. Price heeft trouwens een uitstekende
1: 100.
0: Staat van dienst hier in Kopenhagen. 14 wedstrijden gespeeld, waarvan 11 gewonnen. Twee keer de finale gehaald, 2023 en 2024. Die laatste die won die. En hij haalde vorig jaar ook nog eens een keer de halve finale.
1: 100.
0: Hij lijkt zich hier wel thuis te voelen, Price. Hij heeft het nooit voor minder gedaan dan de kwartfinale in ieder geval. Ja, daar moet je dus één wedstrijd voor winnen.
2: Ja.
1: 48. Going to require 156.
2: De laatste van Labanauskas. Laat daarmee geen finish over.
1: Game
0: 156. Hij doet het gewoon even. Na zijn eerdere 120 finish.
1: Four.

23. Two.

0: Naar beneden met de laatste triple gevonden. Door Darius Labanauskas. Vaandeldrager van het darts in Litouwen. Binnenkort ook weer op de World Cup met Mindaugas Parauskas. Eigenlijk ook zijn vaste partner daar. Fantastisch toernooi. Ik ben blij dat er weer aan zit te komen.
1: Gooide ook al een keer 100 uit Labanauskas. En dit gooit hij ook uit. Het is de vierde finish van 100 of meer in de wedstrijd.
0: Ja, klein maar dapper hoor, die Labanauskas. Speelt ze recht in deze wedstrijd.
1: Ja, het is verbazingwekkend dat hij zelfs nog kleiner is dan Gerwin Price. Want je denkt dat het is een hele grote kerel. Maar als je hem dan een keer ergens door de gangen ziet lopen bij zo'n toernooi, is het eigenlijk maar gewoon een klein mannetje.
0: Dan denk je, ah, die kan ik wel hebben.
1: Nou, dat denk ik dan niet, maar hij is helemaal niet zo groot. 59. En ja, Labanauskas is nog kleiner.
0: Nou, inderdaad. Die gaat volgens mij net over de 1,70, hè.
1: In ieder geval nog groter dan Martin Schiedel en Justin Hood.
0: Nou, dan het zijn de meesten wel, toch?
2: 128.
0: Ja, en de legs van Price kan hij niet echt druk zetten, Labanauskas. En dus is dit nog maar weer eens een Dom-plus finish. Want ja, we doen het niet voor minder deze wedstrijd.
1: Price 120, 156 en 128 in chronologische volgorde. Dit is echt een mooie wedstrijd hoor. De tweede 180 van Labanauskas. Gevolgd door de vierde van Price.
2: 93.
1: Het is aan Labanauskas om die beslissende elfde leg af te dwingen. Hij is nog niet op een finish. Labanauskas moet proberen onder de 100 weg te zetten. 98. Dat lukt niet.
0: Echt een klein beetje hulp van Price nodig op deze beurt.
2: 89.
0: Ah, die laatste is belangrijk. 130. Maar ja, 130. Ook weer boven de 100.
1: Kan nog steeds. Kan nog steeds. Ook hij heeft er 3 nu. 100, 112 en hij doet er zojuist een 130 bij. Captain Picard. Daar lijkt hij zo even op als ik dat fotootje zo in beeld zie.
2: 96.
0: Ik heb geen idee waar het over hebt.
1: Star Trek. Je zou kunnen zeggen vanuit de verte de neef van Rob Cross. Maar goed. 5-5. Beslissende 11e leg.
0: Terug naar het dart.
1: Terug naar 60. Kopenhagen.
0: Kan hij in deze leg dan in elk geval nog een beetje in de buurt komen?
2: 85.
1: De van Price is gelukkig voor Labanauskas ook niet heel overtuigend. Labanauskas zet de druk erop.
2: 100.
1: Labanauskas die de hele wedstrijd niet op voorsprong heeft gestaan. Van 2-0 achter, kwam 3-1 achter. Maar knokte zich terug in de wedstrijd. Alleen, hij moet nog steeds die extra break plaatsen.
0: Hij heeft de finish overgelaten nu.
1: Het zal toch niet waar zijn dat Labanauskas dit ook nog gaat doen. 100.
2: Darius Rakai 107.
0: 130 was een klein visje.
3: Dit is een hele grote. Een dikke, vette deze vis.
1: Maar die hapt nog even niet. En dan staat Price weer op 120. Dat gooide hij eerder al uit. Toen voor een 3-1 voorsprong. Toen begon hij ook met een triple 20. Toen moest hij ook opzij stappen. Alleen de andere kant op om die enkel te gooien. Nu kan hij blijven staan voor de dubbel. 100. Althans, dat dacht hij.
0: En zit die pijl dus in de weg.
2: Darius requires 65.
0: En daar komt hij. Lucky D uit Litouwen.
1: Price mist de matchdart. Lucky D mist de enkele boel. Ook hij krijgt één pijl voor de wedstrijd.
2: 33.
1: En ook hij gooit hem er niet in. Price dubbel 10.
2: Zo.
1: Dat was wat je noemt een close call voor de man uit Wales. Een hele fijne wedstrijd die Price met 6-5 wint. Met een gemiddelde van 104 en een finishpercentage van 60. Complimenten ook aan Darius Labanauskas. Maar ja, daar koop je niet zoveel voor.
4: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
5: Wauw!
4: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.

0: I am the same boat, and I like to do things fast. And now fast just got better.
1: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.

0: Gebruik Lenore Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenore Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
1: Wat je ogen zien. Wat je neus ruikt. Gebruik Lenore Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vellen en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid, buiten bereik van kinderen bewaren.
2: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
3: Ja, maar echt!
2: Voor ongelooflijke frisheid die vier keer langer aanhoudt, gebruik Lenore Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
4: Mm. Ah, heerlijk.
5: Mag ik ze houden?
2: Lenore Dream Team, voor frisheid die vier keer langer aanhoudt.
4: Ah.
1: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenore Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
4: Wat de...
1: Het is net lente in een fles. Lenore Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is.
6: Sinds wanneer is het wassen van je kleren zo gedoe? Maar er is een andere manier. De Big One van Ariel. Voor twee keer vlek en geurverwijdering. Met ingebouwde voorbehandeling. Eén pot en klaar. Lekker simpel. Geen gedoe met de Big One van Ariel. Altijd buiten bereik van kinderen bewaren.
7: Last Minute van Lendl. Boek nu je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

0: Het is de beurt aan Steven Bunting, de regerend kampioen in Kopenhagen. Die vorig jaar in de finale met 8-4 won van Rob Cross. Tegen een 25-jarige Zweed, Victor Tingström. Wat zijn de kansen van Victor Tingström in deze wedstrijd, Guy?
1: Ja, hij zal heel goed moeten zijn, wil hij van Bunting winnen. Hij heeft een tourkaart, hij heeft een van die 6 spelers die in het bezit is van een tourkaart. Nou, ik heb even de resultaten op alle Players Championship toernooien die Victor Tingström gespeeld heeft tot dusver. Voor me gepakt. Hij heeft 1 keer laatste 16 gehaald. En überhaupt heeft hij maar 6 keer prijzengeld gepakt. En prijzengeld pak je als je minstens één wedstrijd wint. Hij heeft dus 6 keer prijzengeld gepakt en 14 keer niet. Ja, dan is het knap dat je je tourkaart gehaald hebt. En heb je natuurlijk hierna nog een heel jaar om dat te verbeteren. Maar heeft hij nu het niveau nog niet helemaal? Kan hij van Bunting winnen? Ja, kan. Maar verwacht het niet. 100.
0: Tingström begon aan zijn tweede World Series wedstrijd. 140. Vorig jaar was hij er voor het eerst bij. Dat was zijn eerste World Series wedstrijd ooit hier in Kopenhagen. De laatste 16 jaar. Eerste ronde dus, waar hij nu ook staat. Moest hij tegen Luke Littler. En won hij toch nog 3 legs.
1: Nou, hey.
0: Met een gemiddelde van 80.
1: Oké.
0: Het mogen duidelijk zijn dat het ook niet de allerbeste wedstrijd ooit was van Luke Littler. Die dus wel met 6-3 won.
1: Ach ja. Je moet af en toe ook een keer 57 gooien, toch?
2: 46.
0: Deze twee mannen hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld. Geen officiële wedstrijd in ieder geval.
2: 16.
1: Nou, Bunting naar dubbel 8.
2: 120.
1: Om het Tom Plus feestje nog eens even lekker verder te zetten. Moeten we nog even op wachten.
2: 140. Steven, you require 16.
0: Dat waren toch 3 kansen om te breken voor Bunting.
1: Tingström, boel eraf, dan naar de 20. En nu er tegenaan. De boel zou je in. Zo ja!
0: Hele fijne, vlotte 95 finish van Tingström.
1: Ja, hij heeft sowieso wel een leuke manier van gooien. Kun je goed naar kijken. Het gaat vrij snel. Er zit wat agressie in. Als de eerste pijl een beetje hoog in de triple zit, kan hij er misschien wat tegenaan gooien. Volgende keer graag even meewerken ook, Victor. En tuurlijk, er valt genoeg te schaven en te kneden aan het spel van Victor Tingström. Maar hij is 25. Nou, even nog wel even.
0: Een keertje meegedaan aan de UK Open vorig jaar. Verloren van Sebastian Białecki. In een hele matige wedstrijd trouwens. In de eerste ronde. Een keer aan een Eurotour toernooi meegedaan. German Darts Grand Prix in 2024. Niet voorbij de eerste ronde gekomen. En voor de rest heel veel WDF-toernooien gespeeld. En Players Championship-toernooien dus bij de PDC.
1: Ja.
2: 59. Victor, you require 139.
1: Hij staat op een finish. In de leg van Bunting. Bunting is daar nog niet aangekomen.
2: 59.

0: 57. Victor Jermakwaja, 80.
1: 80 om op 2-0 te komen. Het wordt geen dubbel 20, maar een enkele 5. En dan gooit Bunting even 140 uit. Onder druk. Ja, maar dan, zegt Tingström.
2: Doet dat Tingström wat? Nee.
1: Die gooit gewoon zijn tweede 180.
0: 99.
1: Tingström in zijn tweede jaar. Van zijn tourkaart. Hij zal nog wel wat werk moeten verzetten om die tourkaart te kunnen behouden.
2: Ja, ja, absoluut.
1: 92ste nu.
2: Ja, precies. Ik zei net dat hij nog een tweede jaar heeft. Maar dat tweede jaar is natuurlijk al een tijdje onderweg. Het is eigenlijk nog een half jaar. Ja, is goed als je nu 92ste staat. En met de resultaten die ik eerder al voorlas. Van alle vroege toernooien die hij gespeeld heeft. Nou, hele bijzondere dingen gaan doen. In de top 64 uitkomen.
1: Nou is de eerste van de Bullet. Tingström, 123. We hebben twee mooie finishes gezien. Tot nu toe. Er kan nog steeds een derde bij komen. 95 van Tingström in de eerste leg. 140 van Bunting in de vorige leg. En deze leg. Geen 164.
0: 96. Victor Jermakwaja, 68.
2: Ja, dubbel 8.
1: Geen probleem. Voor Victor Tingström.
0: Game on.
1: Overigens, als je zou moeten raden, we weten het nou, maar als je zou moeten raden naar de nationaliteit van Victor Tingström, dan zou je toch wel zeggen waarschijnlijk dat dat een Zweed is, of niet?
2: Ja, dat...
0: 85. Ja.
2: Maar hun ook trouwens. Hij heeft inderdaad wel echt zo'n een Zweed hoofd. Of doelde je daar niet op?
1: Ja, nee, niet. Ja, niet één Zweeds hoofd, ja.
2: Ja, toch?
1: Ja.
0: 85.
2: Blond koppie. Ziet er sterk en aardig uit. Heeft de zon er nooit van dichtbij gezien. Nou, prima.
0: 96.
2: Ik kan alleen niet zien of hij blauwe ogen heeft, maar...
0: 180!
1: Andreas Harrison zit gewoon alweer in de zaal om Tingström te ondersteunen, terwijl de 180ers worden uitgewisseld.
0: 80.
1: Dat wil zeggen.
0: Steven Nimmer.
1: Bunting heeft de twee achter elkaar gegooid.
0: 6.
1: Desondanks is Steve Bunting niet in vijf beurt uit.
0: 155.
1: Maar 155 is Tingström toch even te veel.
0: 60. Steven Jermakwaja, 32.
1: Oeh, dat wordt er niet makkelijker op. Hij blijft gewoon staan waar hij staat. Ja, dat gaat dan niet, hè?
2: Ja, dan was dat hoekje rechts onderin eigenlijk het enige plekje waar die pijl nog kon. Maar dat... Ja, hij punt niet zichzelf te moeilijk eigenlijk. 95, dat is best een interessant kansje. Voor Tingström. Weer op de boel beginnen. Nu moet het dan via triple 20 en dubbel 16. Nou, de eerste leg deed hij het nog op die manier.
0: 83.
2: Via single ball bullseye.
0: Steven Marquise, 16.
2: Oh, punten voor dubbel 11. En is daarmee nu 1 uit 13 op de dubbel.
1: Tingström een buitenkans om er 3-1 van te maken. Hoppakee, het is 3-1.
0: Victor Tingström. Fifth leg, it's Victor to throw first. Game on.
1: Tingström, een vriend ook, maar ook rivaal natuurlijk tegelijkertijd van Kevin Dutz.
0: 60.
1: Nadat hij zijn tourkaart had behaald, Tingström, zei hij voor de grap dat hij wel even, ik zeg het maar even op zijn Engels, Kevin Dutz ass zou kicken.
2: Dat heb ik nieuws voor Victor. Het is niet gelukt.
0: 58.
2: Dat is ook geen schande als je ziet wat doet ze de laatste weken en maanden allemaal aan doen.
0: 100. Steven, it require 140.
1: Bunting om terug te breken. 140 deed hij 3 legs geleden. Maar nu doet hij dat niet.
0: 60.
1: Dat geeft evenwel niet zo heel veel, want Tingström is nog een aardig eentje weg.
0: 85.
2: Goeie laatste.
0: Steven, it require 80.
2: Dus ik mis de 20 alweer.
0: Ja. 68. Victor require 107.
1: Hij mist ook de dubbel 12. Ja, Tingström. Begon niet zo best aan die vorige beurt, maar wist zichzelf toch nog op de hoogst mogelijke finish te zetten. En hij begint de 2 keer triple 20. Oh. Maar mist pas voor de tweede keer deze wedstrijd de pijl op een dubbel.
2: En hij schreeuwt het uit. Lekker is dat.
1: Dat was bijna 4-1. Maar dat wordt het niet. Dat wordt 3-2.
0: Game on. Steven in require 164.
1: Bunting 164 over na 3 beurten. 102 keer 140 aan de leg.
2: Hij trekt echt heel veel pijlen eronder. Zo'n duwe Bunting. Het loopt allemaal totaal niet vanzelf.
0: 58. Steven in record 119.
1: Het is nu ook een 119 finish van Steven Bunting. Die evenwel Tingström nog wel een keer zal moeten breken.
0: 46.
2: Shot zo vanaf de zijkant. Dan kun je zien dat Tingström inderdaad echt een hele fijne stijl heeft. Dat dat lichaam perfect recht staat in één lijn. Bunting trouwens ook wel zo, maar die duwt een beetje. Stapt ook al meteen achter zijn laatste pijl aan. Dit is echt heel netjes.
0: 125.
1: Als hij zo stabiel staat, zo technisch mooi gooit en ook nog een beetje rechtdoor kan gooien, dan kan er eigenlijk weinig misgaan.
2: Ja, precies.
1: Hier gaat ook weinig mis.
2: Maar dit is inderdaad, als je begint met darten, is dit een soort schoolvoorbeeld van hoe je het moet doen. Dan gooi je in elk geval geen gaten in muren en deuren.
0: 67.
1: Alleen dreigt Tingström wel voor het eerst op achterstand te gaan komen.
0: Steven de Marquise, 68.
1: Wat gebeurt? Niet. Nog niet.
2: De kribbels zijn opgedroogd. Dus moet hij iets van dit soort finishes hebben nu. En dit soort finishes vallen lang niet altijd.
0: 16.
2: Voor de zelfbenoemde Viking. Maar er is echt maar één Viking in het darten.
1: Dat lijkt mij wel.
0: 16.
2: Bunting is vriendelijk. Die zegt, joh, probeer het nog een keer. 70, misschien lukt dat wel.
0: 38. Ja,
1: die zat ook niet in het groen.
2: Nee.
0: Steven de Marquise, 16.
1: Die zat eronder. In het rood, in de verkeerde kleur.
0: Game show.
1: En dat stelt Bunting in staat om dan toch zijn eerste voorsprong van deze wedstrijd te pakken. Kijk, die maakt een gaatje in de rode dubbel.
2: Moet je nooit toegeven als dat gebeurt.
1: Nee, de Viking, dat was natuurlijk Andy Fordham. Overleden in 2021.
0: 41.
1: Voor de wereldkampioen van 2004. Op Lakeside.
2: Nou, bij Tingström is het wel klaar. Hij kwam met 3-1 voor. Had nog ergens een kans op een 170 finish om ook een vierde leg te pakken. Die miste die net. Stembanden opgerekt. Omdat hij zo boos was dat hij die finish miste. En daarna is het ook echt helemaal weg.
0: 98. Steven de Marquise, 138. Eight.
1: begon al wel goed aan die wedstrijd. Tink Strömer kwam natuurlijk zelfs 3-1 voor. 7 in Marquardt, 40. Maar het is daarna echt flink bergafwaarts gegaan. Vier legs op rij nu voor de Bullet.
3: 134.
2: Ja, we zien het. Die speelt in die vier legs. Mwah, best oké. Er zit ook een 20 dart ertussen. Tinkström komt er niet in de buurt.
1: Het kan nog altijd voor Tinkström. Dan moeten die drie legs op rij winnen nu.
3: 140.
1: En in zijn eerste twee beurten van deze leg gooit hij steeds twee triples.
3: 82.
1: Hij past er even een mouw aan.
3: 60. Victor Rick 145.
2: Is dat echt nodig?
1: Deze leg gaat het weer heel wat beter met The Viking.
2: Zullen we het ook gewoon niet zeggen?
1: Laten we het niet zeggen. Is goed. 25-jarige Zweed in ieder geval. Bunting op 169, dat kan niet uit.
3: Games on the ninth leg. Victor Tinkström. Zeppelin against Stevenson.
1: 5-4.
3: Game on.
1: En dan zal Tinkström natuurlijk nu moeten breken. Ja, toch een trippeltje meer nu van Tinkström.
3: 100.
2: Die laatste pijl van Bunting was goed gegooid. Maar daarvoor, Pols die zoekt van links naar rechts. Ja, goed hoor.
1: 5 trippels van de Zweed in 3 beurten. 127 over voor de break.
3: 97. Victor require 127.
1: Bunting weer lekker aan het kogel stoten.
3: 87. Steven require 104.
1: Tinkström op tops. Bunting gooit al 2 ton plus finishes. En hier komt misschien de derde.
3: 72. Victor, you're required.
2: 5 uit 24, hè. Dan kun je ook niet verwachten dat zo'n finish opeens heel makkelijk gaat. Hoe makkelijk gaat dat dan bij Victor Tinkström? Nou, best makkelijk dus.
3: Victor Tinkström. 11 and final leg is Victor to throw first.
1: Ja, Tinkström die heeft ergens toch nog iets gevonden. Helemaal onder in zijn tas. Dat hem in staat heeft gesteld om toch nog terug te knokken. Het zag er vrij hopeloos uit en dat hij 5-3 achter kwam en Bunting 4 legs op rij gewonnen had. Het leek het een beetje te hebben opgegeven.
3: 59.
2: Kan hij dan nu ook de rust bewaren in de laatste leg die hij zelf mag beginnen?
1: Loopt vlak langs Bunting.
2: Ja, maar ja, dat moet wel.
1: Dat kan bijna niet anders, hè?
3: 60.
1: De eerste triple van de leg wordt gegooid door Tingström. Bunting biedt meer.
2: Oeh, die trekt hij er ver onder. Hij vindt het wel spannend hoor, Tingström nu. Ja.
1: Initiatief gaat naar de Engelsman. Ja, even afgeleid door iemand die iets zat te roepen. Op het moment dat hij die tweede pijl gooide, daar kan hij niet goed tegen, Bunting. En dan blijft hij zich erover opwinden.
2: Ja, dat vindt hij niet leuk.
3: 100. Ladies and gentlemen, please don't shout out or whistle when the players are throwing.
2: Oh, Binks pakt dat ook goed op.
1: Ja, dat zijn de afspraken nu, hè?
3: Ja. 85.
1: Onder de callers. Direct en duidelijk ingrijpen.
2: Dit moet een goede score zijn. Weer zo'n 20 te heel ver onder getrokken door Tingström.
3: 96.
2: Allemaal open.
3: Steven, it requires 62.
1: Bunting heeft al 19 pijlen op de dubbel gemist.
3: 42.
1: En dit was de 20ste. Weer een matchdart voor Bunting. Die er niet ingaat. Hoogste finish van Tingström is 95. De eerste leg van de wedstrijd.
2: Ergens een triple nodig. Die heeft hij al. Dan naar de 16. Die heeft hij ook. Dan naar Bullseye.
3: 98.
1: Ook Tingström
3: Steven,
1: krijgt
3: 20.
1: En mist. Een match dart. Bunting heeft er dus al 2 gehad. Er komen nog 3 bij. Dubbel 5, Steven Bunting. Miste nu 4 in 1 leg.
2: Het grote getal. Het grote getal, Victor. Die moet je raken.
1: Ja, niet de 12 natuurlijk, want dan hou je 13 over. Heb je nog een extra pijl nodig?
2: Een hele zenuwachtige 1. Nee, natuurlijk niet.
1: Ook Tingström, matchdoorts gehad, meervoud. 2 stuks, Bunting heeft er al 5 gehad. Zelfs 7 matchdoorts is niet genoeg.

0: Wat zou onze auto nog waard zijn?
1: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
0: Wauw!
1: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: Treft. Is je afwasmiddel niet sterk genoeg? Geef je vaat een krachtige boost met Treft Max Power. Het krachtige schuim verwijdert moeiteloos het vet. Treft Max Power is onze krachtigste formule tegen vet. En gaat daardoor 3 keer langer mee. Wie kan rekenen, rekent op Treft.
1: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
2: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
3: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
4: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet. Als je maar de nieuwe Dref 30 Minute Miracle gebruikt.
5: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dref 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dref 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken.

multiple world match play, world, world.

0: Vorig jaar was voor Michael van Gerwen een heel mager jaar op de World Tour. Maar dit jaar gaat het voorlopig heel erg goed. Want er zijn voor deze Nordic Darts Masters 2 toernooien geweest. En die waren allebei in januari. De Bahrein Darts Masters en de Saudi Arabia Darts Masters. En van Gerwen was de beste in Bahrein door Giel van Veen in de finale te verslaan. In Saudi-Arabië kwam hij weer tot de finale, maar verloor toen van Luke Littler. En nu treft hij hier in Kopenhagen Oscar Lukasiak. Een Zweed weer van 34 jaar. Die al op 12-jarige leeftijd een 39 gooide tegen Ron Meulenkamp.
1: Dat vindt hij niet leuk dat je dat vertelt.
0: Wat Lukasiak niet?
1: Nee, dat denk ik dat Lukasiak het hartstikke leuk vindt. Maar als Ron zit ik elke keer als Lukasiak speelt, wordt hij het weer verteld. Dat vindt Ron helemaal niet leuk.
0: Nou, dat beloof ik bij deze dat ik de volgende keer niet zal vertellen.
1: Goed, dan doe ik het wel.
0: Als Lukasiak morgen zijn volgende wedstrijd speelt, dan zeg ik het niet, oké?
1: Oké, is goed.
2: 60.
1: Laten we niet hopen dat dat het geval is overigens.
0: Ik ben toch benieuwd hoeveel 39 Michael van Gerwen al gegooid had toen hij 12 was.
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: 43. 140.
0: We kunnen wel eerst eens even kijken of die überhaupt een
1: 39 heeft gegooid.
0: Nee, niet of die überhaupt eentje gegooid heeft. Maar ja, dat is toch vrij lastig als je pas op 13-jarige leeftijd echt begint met darten.
1: Ja, nou, dan hebben we het antwoord.
0: Dan hebben we het antwoord al. Ja, ik gooide ooit een 9-dart toen ik 5 was, maar ik vond er geen klap aan en het dart.
2: 100.
0: We hebben als eerste naar de finish toe.
2: 135.
0: Het is toch altijd weer even wennen als je ook beelden ziet van Michael van Gerwen van nou ja, pakweg een jaar of 5, 6 of langer geleden. Hoeveel die ook in zijn gezicht mager er is geworden.
1: Zeker. Hij is daar hard mee aan de slag gegaan. En dat heeft absoluut resultaat gehad, zichtbaar resultaat.
0: Van Gerwen verzuimt om meteen al die benodigde break te pakken.
2: Michael, you require 32.
0: Maar mag het nog een keer gaan proberen.
2: Games on the first leg, Michael van
0: Gerwen. Drie keer is scheepsrecht.
2: Second leg is Michael to throw first. Game on.
0: De eerste keer dat deze twee tegenover elkaar staan in een officieel toernooi.
2: 100.
0: Van Gerwen won de allereerste editie van de Nordic Darts Masters. Dat was in 2021, ook hier in het Forum in Kopenhagen. Versloeg toen in de finale. Weet jij dat nog? Wie die in de finale versloeg met 11-7?
1: Van Sherrock?
0: Ja, heel goed, ja.
2: 100.
1: Heb je een sticker verdiend?
0: Wel twee stickers krijgen.
1: Lekker.
2: 100.
1: Oh, dat was natuurlijk een bijzonder toernooi, omdat nou ja, Sherrock de finale haalde. Die was uitgenodigd als een van de 8 PDC-toppers. Omdat zij daarvoor natuurlijk een paar wedstrijden op het WK had gewonnen. Queen of the Palace, hele rage rondom Sherrock was
0: PDC
1: toen.
0: PDC wilde dat graag Even lekker doorzetten.
1: Precies, ja. Dus mocht zij ook mee naar wat World Series, dan was nog wel wat om te doen. Maar ja, ze bewees hier toen in Kopenhagen dat die uitverkiezing nog best terecht was als je hier de finale kan halen. Heb je het gewoon hartstikke goed gedaan.
2: 140.
0: Sherrock won in 2021 van de Deen Niels Heinze. Oké. 6-1. Daarna
2: 60.
0: Had ze een walkover tegen Gary Price. Oké. Okay. Dan stond ze in de halve finale. En toen versloeg ze Dimitri van den Berg met 11-10. Na een schitterende comeback. Om in de finale dus met 11-7 van Michael van Gerwen te verliezen. Die hier 2-0 voorkomt tegen Oscar Lukasiak.
1: Allemaal moeizaam bij Oscar Lukasiak. Hij heeft ook in elk geval te maken gehad, maar af en toe nog steeds wel. Met de artritis, dat hij de pijnen moeilijk los krijgt. Dat is af en toe nog wel te zien. Zeker als zijn eerste pijl heel hoog in de 20 zit, dan was dat echt een geforceerde pijl die hij per se weg wilde krijgen. Dan laat hij dan eigenlijk te vroeg los.
2: 93. Oscar, you require 170.
0: Ja, heeft Lukasiak 6 pijlen de tijd voor.
2: 94.
0: Winnaar van dit duel overigens morgen in de kwartfinale tegen Victor Tingström. En dan daarna tegen of Gary Price of Johnny Clayton. 94.
2: Oscar, you require 76.
0: En als diegene dat dan ook weet te winnen, dan staat hij in de finale.
2: Game show on the third leg. Oscar Lukasiak. Ball against Michael Tetrou first. 95.
1: Fijne 76 finish van Lukasiak. Daar ligt ook wel zijn kracht.
2: 100.
1: Is vooral altijd goed te zien als hij koppel speelt op de World Cup met Jeffrey de Graaf. Het Zweedse duo is altijd sterk, niet te onderschatten. De Graaf is dan van de scorende beurten. En als er ergens iets gefinished moet worden, dan komt Lukasiak even buurten. En dan gooit hij dat uit. Zo was het althans de voorgaande jaren wel. Zo hebben de Zweden ook al een keer de kwartfinale gehaald.
0: En twee keer zelfs volgens mij.
1: Ja.
2: 97.
0: Want dit jaar de
2: 43
0: vormen Lukasiak en de Graaf weer een koppel.
1: Ja, dat is een goed duo.
0: We zijn in een groep ingedeeld als groepshalve met Zuid-Afrika en Mongolië.
2: Oh. 44.
1: Dan ligt die wedstrijd tegen Mongolië niet heb.
2: 140.
1: Dat heeft niks met het Zweedse duo te maken. En trouwens ook niks met het een duo uit Mongolië. Maar hoe die twee mannen heten, ja. Ik kom er niet aan.
0: Mongolië.
2: 140.
0: Ja.
2: Mongolië require 98.
0: Aha.
1: Ja, precies.
0: Zo heten ze dus. Van Gerben.
2: 62.
0: Komt niet 3-1 voor. Lukaciak kan een 2-0 achterstand veranderen in een 2-2 gelijke stand.
2: Michael, you require 36.
0: Maar doet dat niet. Van Gerber naar dubbel 14. Die hebben een dubbel 4.
2: 8. Oscar, you require 40.
1: En die had echt het idee dat die laatste pijl er wel in zou vallen. En die schiet er dan net buiten. Zelfs Van Gerber even verbaasd. Oh, Lucasia kreeg hem even niet los.
2: 20. Michael, you require 28.
0: Ja, dat ging niet soepel bij die 34-jarige Zweed.
2: 14.
0: Verherber maakt er ook een potje van.
2: 20.
1: Zo.
2: No score. Michael, you're required.
1: Ja, dat, ja. Dat kan dan dus gebeuren als je hem eigenlijk niet loslaat en het toch ergens doet. Maar Lucasio komt gewoon weer terug. Van Gerber krijgt hem er niet in.
2: Oscar, you're required. 20.
1: Hij wil helemaal niet meer.
0: Oh, hij ook de verkeerde dubbel.
1: Ja, dat is echt wachten tot Van Gerwen gooit, hoor.
2: Michael, you require 8. Game shot on the board.
0: He.
2: Michael Van Gerwen.
0: Poepoe.
2: Fifth leg, it's Oscar to throw first. Game on.
0: Als straf ga ik nu de namen noemen van de Mongoolse deelnemers aan de World Cup.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Althans, ik ga een poging wagen.
1: Ik ga even met je meekijken.
2: 59.
0: Altan Tülkür, Miak Marsuren en Ganzorig Gagwasuren.
1: Nou, ah,
0: dat heb ik toch niet onaardig gedaan, denk ik.
1: Nee.
0: Ik weet niet of ik het helemaal goed uitgesproken heb. Nee, dan Nieuw-Zeeland. Johnny Tata en Ben Rob.
1: Ja.
0: Dat gaat een stuk beter.
1: Ja, doe mij die maar.
0: Ik zie trouwens ook erg uit naar Japan, hè? Motomu Sakai met Haruki Muramatsu.
1: Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Ja, die Sakai die kennen we natuurlijk 16. Nog wel van het WK. Dat was wel echt een pretletter. Muramatsu loopt er ook al een tijdje mee.
2: 16.
0: De namen van de Thaise spelers zijn dit jaar iets beter te doen dan de voorgaande jaren ook.
2: One handen. Seventy-seven.

0: 130.
1: Allebei
0: 124.
1: 12 pijlen op de dubbel gemist. Of in Emmer leeg gooit.
0: 92.
1: Roski
0: required 52.
1: Kaziak om weer een beetje aan te sluiten bij Van Gerwen.
0: Game shot on the fifth leg, Oscar Lukasiak. Sixth leg is Michael to throw first.
2: Als het een beetje in die beweging kan, dan wil hij ze nog wel raken, Lukasiak.
0: 140.
1: Ja, ik denk dat het scoren voor Van Gerwen nog helemaal niet zo slecht is. Nou, dan zien we hier wat
0: 100.
1: Bewijsmateriaal voor.
3: Ja.
1: Het is ook niet overdadig.
3: Nee.
0: 140.
1: Dan gooit nu wel twee keer 140 achter elkaar.
0: Sixty. 140.

0: 83. Mark, we require 81. Game shown the sick flag, Michael Van Gogh. Seven flag is Oscar to throw first. Game on.
1: Goeie leg van Van Gerwen die in vier beurten zijn kant op gaat. 340 en een 81 finish.
0: 140.

0: 60.
1: Van Gerwen afwezig op het laatste Eurotour-toernooi met zijn...
0: 120.
1: Beide kinderen op vakantie gegaan. Een beslissing waar zijn vriend Vincent van der Voort in een podcast weer de nodige kritiek op had. Maar Van Gerwen zich vervolgens weer niks van aantrok.
0: 60.
1: Heel goed.
0: Michael, you require 116.
1: Wel hier in Kopenhagen dus.
0: 98.
1: Waar die nog niet 5-2 voor staat tegen Oscar Lukasiak.
0: 140.
2: Hij had 5 overgelaten als hij hem geraakt had, Lukasiak. Oh, in die staat van zijn is hij op dit moment. Maar ja, hij komt wel weer terug, hè.
0: Oscar, you require 45.
1: De finishpercentages zijn wel enigszins bedroevend aan beide kanten.
0: 13. Michael, you require 9. Game
1: shot. Het is wel... Michael van Gerwen die 5-2 voorkomt.
0: Game on.
1: Nou, die hadden we deze wedstrijd nog niet gehad. Lekker moment voor van Gerwen om het begin van die mogelijk beslissende leg dat meteen te doen.
0: 100.
1: Dan 9 pijlen op een finish.
2: Nou, dat doet hij dan te goed. Scorend was het best oké wat Van Gerwen heeft laten zien.
0: 100.
2: En het allerbelangrijkste, hij is niet echt in de problemen gekomen.
1: Nee, dat had ook andersom kunnen zijn als Lukasiak er wel in was geslaagd om met enige regelmaat een dubbel te gooien.
2: Nou, heel veel van zijn missers zaten natuurlijk ook in die ene leg die Van Gerwen uiteindelijk won.
0: 60. Michael, you require 52. Game shot in the match.
1: In deze beurt is hij dan in ieder geval 50% Michael van Gerwen. En ondanks behoorlijk wat missers op de dubbel, heeft hij uiteindelijk toch weinig problemen met Oscar Lukasiak uit de Zweden. Het wordt 6-2. Voor MVG.
3: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.

Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: James Whitt en Manners Rasma. Engeland tegen Letland. Hier in Kopenhagen. De Nordic Darts Masters. Dat is ook het enige toernooi op de World Series waar Manners Rasma ooit aan meegedaan heeft. Nu voor de 6e keer op rij. Hij was er wel alle edities bij, maar heel succesvol was hij niet. Want hij wist alleen 2021 een keer te winnen. Zijn allereerste wedstrijd hier won hij van Nathan Aspinall. Daarna 5 nederlagen op rij. James Wade heeft hier nog minder wedstrijden gespeeld dan Manners Rasma. 3 stuks in 2022, toen hij tot de halve finale kwam. En James Wade gaat zijn 81ste World Tour wedstrijd ooit spelen. Hij haalde pas 3 keer de finale, verloor alle 3 die finales.
1: Dat, je had daar meer verwacht misschien?
0: Ja, misschien wel.
1: Aan de ene kant snap ik die gedachte wel. Nu is het wel zo dat Wade niet super vaak is uitgenodigd voor dit soort toernooien. En nou, daar bedoel ik helemaal niks vervelends mee richting Wade. Maar ja, het zijn demonstratietoernooien waarmee je toch het beste en leukste van de dartsport wereldwijd wil promoten. Nou ja, Wade is een fantastische speler.
2: 60.
1: Alleen, qua entertainmentgehalte ligt het natuurlijk niet super hoog aan. Hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus als hij echt goed speelt, ja, dan kan de PDC niet om hem heen. En dan nodigen ze hem uit. Nou, dat is dus nu ook gebeurd. Nou, dan is hij er niet heel erg vaak bij. En als hij er wel bij is, ja, dan zijn er ook 7 andere hele goede bij. En dan is James Wade niet de speler die toernooi na toernooi wint.
0: Hij wint trouwens meestal bijna altijd zijn eerste wedstrijd.
1: Maar het is echt wel eventjes geleden, hè? Het is bijna 4 jaar geleden dat James Wade nog een World Series toernooi speelde.
0: Ja, inderdaad, nu je het zegt. Nieuw-Zeeland, augustus 2022, was hij er voor de laatste keer bij.
2: James, you require 150. Manners, you require 167.
0: Ja, het is de complete top 7 van de wereld die aanwezig is. James Wade is de nummer 6. Alleen de nummer 8 ontbreekt Josh Rock. Maar ja, de nummer 9 is er dan wel weer bij, Stephen Bunting.
2: Game show on the first leg. James Wade. Second leg, it's Manners to throw first. Game on.
0: Eerste leg is een prooi voor James Wade.
1: Hij had best wel wat te klagen, hè, Wade, over dat hij de Premier League niet mocht spelen. Nou, daar vond hij zelf wel wat van. Hij vond dat hij dat verdiend had. Nou, misschien ook wel iets voor te zeggen. Dus dit is dan het goedmakertje dat hij krijgt.
0: Maar waarom kun jij daar je vinger achter krijgen? Waarom die zo lang niet, bijna 4 jaar niet op World Series toernooi is geweest?
1: Nou ja, wat ik net zei, hè, dat het is natuurlijk niet een overenthousiaste speler op het podium. James Wade moet echt heel erg goed spelen. Wil hij uitgenodigd worden voor World Series toernooien of voor de Premier League? Moet hij eigenlijk ergens een major winnen en misschien nog een keer de finale halen of zo? En ja, hij was wel echt goed de laatste jaren. De laatste 2 jaar. Maar niet super. Ja, en zoals Wade zelf zegt, dan vinden ze altijd wel weer een manier om mij niet uit te nodigen. En dat is ook wel een beetje zo.
2: 95.
0: Dus de PDC vond het wel weer eens tijd.
1: Ja.
0: Hij mocht in een keer komen.
1: En terecht.
2: $100.
1: En hij is dan ook wel zo eergevoelig dat hij zegt, oké, dan kom ik ook spelen. Want ja, ik ken het verhaal van Gary Anderson die graag gebeld wilde worden om de Premier League te spelen. Zodat hij dan tegen diegene kon zeggen, nee, ik wil dat niet. Anderson, die voor hem hoeft het allemaal niet meer zo. Deze, hoe heet hij? Speelt waar hij kan, speelt waar het mag.
2: 58.
1: Echt nog lief hebben.
2: Manager require 143.
0: Nee, dat gaat niet uit. Wade kan gaan proberen te breken vanaf 112.
2: James require 112.
0: Gaat ook niet lukken.
2: 56. Manager require 24.
0: Ja, de meneer zat al klaar. Hup, Letlot. Voorzichtig begin. Deze moet erin.
2: No score. James required 56.
1: Tot de enorme teleurstelling van Kamp Letland gaat die laatste er nog net tussendoor.
0: De massaal meegereisde Letse fans.
2: James on the
1: zien het
0: hoe James Wade hier.
2: Like it's James to throw first.
0: Een 2-0 voorsprong pakt. Want zo is James Wade wel natuurlijk.
2: Is.
0: Dan zal wel waarschijnlijk zo meteen een 3-0 voorsprong gaan pakken.
2: 64. James Rakai, 44. Game Sean the third leg. James Wade. Fourth leg, it's Maddox to throw first. Game on.
1: En dat gebeurt ook, want ja, James Wade heeft een James Wade dag. 100 gooien. Gewoon heel vaak 100 gooien. En finishen.
2: 121.
0: 218 darters. En vorige week zowaar een 14 darter.
1: Nou ja.
0: Niveau stijgt snel nu.
1: De mensen ook wat geven.
2: 100.
0: Voor het overige weet hoe het altijd perfect alle energie uit zo'n wedstrijd te zuigen.
2: 58.
0: Maar heeft het weer warm. Ik kan me herinneren dat de laatste keer dat ik hem in actie zag, dat hij daar ook al last van had. Was dat op een Eurotour toernooi? Ik denk het wel.
1: Nou, hij heeft laatste Eurotour gespeeld inderdaad. Maar daar was het ook warm. In Kiel was dat.
0: Kiel, ja. De Baltic Sea Darts Open.
2: 92.
1: Weet je wat vervelend is?
0: Nee.
1: Rasma speelde daar niet.
0: Oh.
1: Wel op het Eurotour toernooi daarvoor in Riza. Dan
0: waren we daarmee in de war.
1: Dat zou kunnen.
0: De International Darts
2: 60.
0: Open.
1: International Darts Open.
0: Hey.
2: 100.
0: Ja, een World Series kun je... Een World Series toernooi kun je niet open noemen, want het is geen open toernooi natuurlijk.
1: Nee.
2: 140. Manager Mackay, 130.
0: Rasman naar dubbel 5.
2: 125.
0: Maar
2: James Mackay, 104.
0: Vierde pijl op een dubbel gaat er niet in. Hij mag nog wel terugkomen.
2: 48. Manager Mackay, 5.
0: Voor 1 dubbel 2. Sommigen gaan dan voor 3 dubbel 1. Maar hij niet.
2: Manager Rasman.
0: Ik denk
2: het James
0: te throw first. Rasma staat op het scorebord. Nummer 42 van de wereld. Wade is dus de nummer 6.
2: 136.
0: Hij stond natuurlijk een hele tijd echt in de top 10. Zelfs ook in de top 5 van de wereld. Er was een periode dat hij echt wel weggleed. Maar
2: 57.
0: Verder weg dan plek 22 ging die nooit. En toen begon weer langzaam maar zeker de klim naar boven.
2: 120.
1: Gaat hoe heet dat nog even repareren of denkt hij nou, het is allemaal wel gezegend.
2: 41.
0: Zit in het ringetje, niet in de...
1: Niet gerepareerd. Kijk, je ziet het daar ook. Het stukje zit, zit los.
0: Toch wel.
2: 41.
1: Ja, dat is wel knap, hè. We naar 22 gezakt. Hoe vaak zeggen we niet bij spelers die nou ja, toch best een end weg zakken op de wereld. Rob Kost staat nu 22ste. Ik heb echt niet het idee dat hij ooit nog de nummer 6 van de wereld gaat worden. Misschien verrast hij me. Dat mag. Maar ja, wait. Die heeft dan toch weer een tweede, een derde en een vierde dartjeugd gehad. En daar staat hij er gewoon toch weer. Een aantal weer finales op majors.
2: 91. James Mackay, 119. 59. James Mackay, 60.
0: Dat is een ruime misser op dubbel 20.
2: James on the fifth leg. James Wade.
0: Maar ja,
2: sixth leg, it's Maddox the throw.
0: Dan
2: first.
0: Volgt dubbel 10.
2: Game on.
0: En daar is hij vrij goed in. Hij en... Luke Littler zijn, ja, en misschien ook Gerwin Price, toch wel de dubbel 10 specialist.
1: Ja, ik denk dat Wade en Littler nog één klein niveautje boven Price zitten. Wat Price betreft is hij, heeft hij al een beetje gefaald als hij op dubbel 10 uitkomt, want dan viel Tops dus niet.
2: 81.
1: Dat is echt...
2: 54.
1: De specialiteit van James Wade, die dubbel 10. Mandas Rasma. Iedereen heeft specialiteit natuurlijk. Mandas Rasma. Die vult het liefst in de triple 19 helemaal op. Dat heeft hij nog niet gedaan. Hij gaat het weer proberen. Maar van opvullen geen sprake.
2: 92.
0: Dat is, ik moet even lachen om Wade. Laten we eerst eens even kijken wat Rasma met die 130 doet. Gooit hij niet uit. En zoals hij heen en weer loopt over het podium, is het... Ik moest ineens... Ik kreeg heel sterk het beeld voor me van een kantoormedewerker die de hele tijd stapels met papieren heen en weer loopt te brengen. Zo loopt hij over het podium met een kop erbij. Want ik heb hier helemaal geen zin in.
1: Struggelend en steunend.
2: No score.
1: Hey, dat is niet
2: James
1: best.
2: Rakai 120.
1: Rasma gooit een triple 9 in plaats van een enkele 9.
0: En dan komt hij weer met de volgende stapel. Voor 5-1.
2: Game Sean the sixth leg.
0: Ja, ik weet die stapels papier wel altijd op de juiste plek neer te leggen.
1: Ja,
0: dat doet dat echt feilloos hoor.
1: Dan kijkt hij even. Doe ik het goed?
0: Ja, je kunt hem echt vertrouwen daarmee. Je hoeft hem echt niet op zijn vingers te kijken.
2: 46.
0: Hij vrij goed op zijn dubbels ook, hè? 5 van de 8 raak, oftewel naar boven afgerond 63%.
1: En een boete op de deurmat volgende week. Een duidelijk F-woord. Jij deed ook geen moeite om het te verbergen.
2: 100.
0: Wade haalt zeker nog het grootste gedeelte van zijn kruid lekker droog.
1: Ja, maar ja, wat ik al zei, hij is echt een Wade-wedstrijd aan het gooien. Hij heeft gewoon scores van 140, 180 doet hij niet aan. Hij heeft gewoon 50 keer 100 gegooid. Ja, 1 keer 140 per ronde.
0: Rasma ook niet, hè?
1: Nee.
2: 100.
1: Dus hij gooit gewoon die hele wedstrijd 15 keer 100 en dan komt hij op de finish en dan gooit hij die finish uit. Ja. Hij
0: maakt gewoon die hele wedstrijd dood, joh.
2: 60.
0: Another day at the office.
2: 59.
0: Last pass is op een finish.
2: 100. Manager Rakai 142. James Rakai 76.
0: Een wait voor de wedstrijd.
1: Shite. En dan wel nog even single ball bullseye proberen.

0: Zet in op een mooie avond uit.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: We worden groot met onze club. Met de kleuren die ons vormen. Met helden die we nooit vergeten. Rivaliteit zit diep in elke wedstrijd. Maar er zijn van die momenten dat het even niet uitmaakt waar je vandaan komt. Of voor wie je normaal staat te juichen. Wij juichen gewoon samen voor Oranje.
1: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
2: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
3: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenoir Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
4: Wat de...
3: Het is net lente in een fles. Lenoir Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is. Wat je ogen zien... Wat je neus ruikt. Gebruik Lenoir Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vuil en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid buiten bereik van kinderen bewaren.
5: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken?
6: Het is nog frisser.
5: Ja, maar echt!
6: Voor ongelooflijke frisheid die 4 keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
4: Heerlijk.
5: Mag ik ze houden?
6: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die 4 keer langer aanhoudt.
7: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
8: Mooi, buitenom.
7: Buitenom, doet hij goed.
8: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
7: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
8: Ja, niet normaal.
7: Oeh, Laurens van Hoepen. Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
9: Hij is de snelste op de baan.
10: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.
11: Strong performance from James Wade, a 6-1 victory, and he ended it in style against Matas Rasma, hitting 67% of his doubles and finishing on the bullseye. There's confirmation then. 6-1 was comfortable, wasn't it, for Wade in the end. 6 out of 9 of those doubles were successful, 67%, and at one 100-plus finish was a 120. But there's confirmation of the game so far. And the results, we've seen wins for Johnny Clayton and Gerwyn Price. Stephen Bunting, the shock of the night. He crashed out at the hands of Victor Tingstrom. Michael Van Gerwen cruised through against Oscar Lukasiak. And James Wade winning comfortably against Matas Rasma. But next up is the two-time reigning world champion and recently crowned Premier League champion, Luke Littler, against Norway's number one, Cordekker.

0: Luke Littner gaat voor de tweede keer en ook voor het tweede jaar op rij meedoen aan de Nordic Darts Masters. Vorig jaar won hij nog wel zijn eerste wedstrijd van de Zweed Victor Tingström. Maar verloor daarna met 6-3 van Nathan Aspinall. Het wordt voor Littler zijn 49ste World Series wedstrijd. Speelde al in 7 finales. Waarvan hij er 5 wist te winnen. Waaronder ook het laatste World Series toernooi. Dat schreef hij op zijn naam als de Saudi Arabia Darts Masters. Op 20 januari won hij in de finale van Michael van Gerwen. Ja, en nu tegen Cor Dekker. Die 38-jarige Noor die geboren werd in Bovenkarspel in Nederland. En ook van oorsprong een Nederlander is. Groot lengteverschil. Maar ook een groot verschil op de wereldranglijst. In omgekeerde volgorde.
1: Ja, inderdaad. Het verschil is tamelijk groot, ook qua niveau. Kijk, op papier 135. Gaat Littler dit natuurlijk makkelijk winnen. Want ja, mogen we niet aannemen dat Dekker hier in staat is om gemiddelde van 100 of 150 gooien. En daarmee ook van Littler te winnen. Want dat soort cijfers zijn tegenwoordig gewoon wel nodig om hem te kloppen. Tenzij hij echt een off-day heeft. Maar ja, wanneer is dan de laatste keer dat we dat zagen? Brighton, Premier League misschien. Ja, hij zit op die Premier League winst wolk. Wat een fantastische finale speelde hij tegen Luke Humphries. Die ja, zelf ook hartstikke goed speelde. Alsnog gewoon verloor.
0: Wie speelde er niet goed in Londen? Niemand.
1: 70. Op het dartsgebied niemand. Ja.
0: Ja, het vervelende voor Cor Dekker is ook dat hij voor deze wedstrijd 8 wedstrijden op televisietoernooi heeft gespeeld. 36. En niet één van die 8 wedstrijden heeft weten te winnen.
1: Nee.
0: Zijn laatste was op de UK Open. 42. Daar verloor hij van de Engelsman Patrick Williams. Zijn voorlaatste was op het WK tegen Rob Cross. In de eerste ronde, daar verloor hij met 3-0 in sets van Rob Cross dus. Nogal logisch. Luke Rakai 129. Dat is logisch.
1: Littler dubbel 6. Littler nog steeds op 129. Maar ja, Dekker. Staan wel aan het weg. Een goede speler voor in zijn regio en op zijn dag. Op een vloertoernooi met 128 beste kan hij ook best mee. Maar goed, die cijfers die jij opnoemt qua tv-resultaat, ja, dat zegt in principe genoeg. En daar is helemaal niks mis mee.
0: Game on the first leg. Lou Littler. Nou, gooit hij hem gewoon wel even uit. Zij het op een andere manier, die 129. Laat zich niet kennen. Uiteraard niet, dat weten we wel van hem.
1: Deze leg, alle ruimte, alle tijd. Voor
2: van Luke Littler. Die deze trofee met schild. Waar Price en Bunting er voorbij 2 jaar mee naar huis gingen. Nog niet heeft gewonnen.
3: Game on.
1: Het is echt een mooi ding trouwens. Heb je het gezien?
4: Wat, het trofee van dit toernooi?
1: Ja.
3: Ik zie een soort grote ronde Beemste kaas of zo.
1: Nee, ja, dat moet een vikingschild voorstellen, denk ik.
3: Oh, ja, natuurlijk.
1: Denk ik, hè.
2: 120.
1: Of de kaas waar jij het over hebt, die hebben ongelooflijk geïnvesteerd om die prijs hier weg te mogen geven, dat denk ik niet.
2: 57. 135.
3: Cor Dekker, 2,06 meter lang.
4: Hoe heet nou die Nederlander ook weer die 2,07 meter is? Ik ben nou gewoon even kwijt.
1: Jimmy van Schie.
4: Oh, Jimmy van Schie natuurlijk.
1: Tenminste, één van de Nederlanders die 2,07 meter lang is. Dan zullen er misschien nog wel meer zijn.
3: Ja, zeker weten. Maar dan op dartgebied, hè?
1: Ja, oké. Okay, ja.
2: 140.
3: Van de 80 van Dekker.
2: 40. Call you require 120.
1: Hij heeft wat losjes, ook omdat hij nog niet echt getest is door deze Dekker. Kan hij triple 20 vinden? Nee. Dus geen pijl op dubbel 18. Voor de sheriff.
2: 65. Luke, you require 66.
3: Littler, 1 pijltje voor 3-0. Het gaat eronder.
2: Call you require
1: 56. Oh.
3: Het is wel slordig, dan heeft hij maar 1 pijl voor de dubbel over.
2: Game show on the third leg.
3: Lijkt genoeg te zijn.
2: Full thing, it's Luke to throw first.
3: Dekker heeft teruggebroken.
2: 140.
3: Al die, bij die 8 tv-wedstrijden die Dekker speelde en allemaal verloor, zat ook 1 World Series wedstrijd vorig jaar hier in Kopenhagen. Toen moest hij tegen Gerwin Price.
2: 81.
3: Met het 6-3 voor de Welshman, die net boven de 100 gemiddeld gooide.
2: 99.
1: Ik kan me ook een wedstrijd, die heb je misschien voor je dan, op de World Series Finals herinneren.
3: Van Cor Dekker?
1: Ja, tegen Van Barneveld. En toen was er iets met het publiek.
3: Tegen Remo van Barneveld inderdaad. 6-5 voor Van Barneveld.
1: Ja, 6-5 inderdaad. Ja, en die beslissende leg werd er best wel wat gefloten als Dekker een beurt mocht gooien. Of als hij naar de dubbel mocht. Daar was hij echt over ontdaan dat hem dat daar in Amsterdam overkwam. Vroeg zich echt af waar hij dat aan verdiend had.
2: 77. Luke,
3: you require 114. Om ook meteen weer terug te breken. Krijgt er zelfs 6 pijlen voor.
2: Game on the fourth leg. Blue Littler.
3: Maar doet het gewoon in 3. Gooit zijn tweede con plus finish. 114 deze keer. Naar 129 van de eerste leg.
1: Die vallen wel makkelijk vanavond.
3: Con plus finish, ja. Zeker. Ja, ik dacht ook doorgekregen te hebben dat Tom Plus inderdaad ook een ticket naar Kopenhagen had.
1: Hou op. voert is er niet. Dat hoef je niet te doen. Is hem dat?
0: Nee, dat is niet Tom Plus. Nee. Ja, identiteit is nog steeds het best bewaarde geheim.
5: 46.
0: Binnen de PDC.
1: Ik tel er 13 tot dusver.
0: Het gaat altijd incognito.
5: 100.
0: Lekker met z'n tweede. En de vorige gooide hij ook in de leg van Littler. Dat werd toen een break. Oh, sorry, dit is zijn eigen leg. Wacht even.
5: 96.
0: Dat is niet goed dit.
5: Luke Rakai, 99.
0: Dubbel 16 gemist.
5: Game on the fifth leg.
0: En Littler.
5: Lou Littler.
0: Straft het af.
5: Sixth leg, it's Luke to throw first.
0: Met een 99 finish.
1: Hij laat weinig liggen. En Dekker ook trouwens, maar goed, ja, die heeft twee kansjes gehad. En dan kunnen we het Littler wel vergeven dat die scorend misschien wat minder aanwezig is. Dan we van hem gewend zijn. 104, dat
0: scorende gemiddeld.
1: Scorend gemiddeld inderdaad, dat doet hij op zijn sloffen normaal gesproken nog.
0: Ja, het is misschien ietsje mager voor Littler, maar wat Dekker aan scorende pijlen heeft, de eerste 9 pijlen, dat is echt wel heel matig.
5: 100.
0: Als Littler dit wint en de kans daarop is vrij groot. Ja. Dan speelt hij morgen tegen James Wade in de kwartfinale. Ja, toch alweer de derde 180 van Dekker.
5: Luke Rakai, 126. Corey Rakai, 116. 78. Luke Rakai, 72.
1: Nog zo één. Een enkele acht dan voor tops.
5: 32.
1: Het is een beetje half-half wat Littler doet. Hè. Dat gaat uiteindelijk ook genoeg zijn. Ik denk dat die Dekker hier liever een 6 had willen hebben.
5: 10. Luke Rakai, 40.
0: De sheriff schiet niet met scherp. In dit geval. Ja, als je dan weer zo'n kansje krijgt, dan moet het eigenlijk ook wel raak zijn. Wil je nog enige hoop houden?
1: Overigens is er natuurlijk ook een andere sheriff in het dart. heeft Dekker die bijnaam eigenlijk ook van iemand gejat? Erik Larijs.
4: Ah ja.
1: Speelde natuurlijk ook al een tijdje met die bijnaam. Die dart al lang niet meer, maar vroeger wel. Afkomstig uit Deurne, in België wel te verstaan.
4: Ja, dat is dan een discussie, hè. Als iemand die een bepaalde bijnaam gehad heeft, of ons ontvallen is, of al lang niet meer speelt, mag je dan zo'n bijnaam overnemen. Nou, er zijn geen regels die dat verbieden.
1: Dat klopt.
6: 140.
1: 63. Ja, het heeft in elk geval met de Viking, laat ik het dan zo zeggen, wel iets geks of zo.
6: 100. Luke Rakai, 170. 130.
4: Als BDC ook kunnen zeggen, we gaan net zoals in de Amerikaanse sporten gebeurt, niet een nummer uit de roulatie nemen in dit geval, maar we gaan een bijnaam uit de roulatie nemen.
6: 44. Luke required 40.
4: Ondertussen, Luke Litter voor de wedstrijd. Luke Littler voor de wedstrijd die eigenlijk nooit een echte wedstrijd geweest is. Ja, Dekker kwam nog wel even terug tot 2-1. Maar dat leek uiteindelijk ook zijn enige leg te zijn. Daarna pakt Littler 4 legs op rij. En ook te zien aan zijn houding zie je wel dat dit een rustige, zakelijke overwinning is. Hij gaat door naar morgen.
7: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: Squad is bringing a super mascot.
1: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
2: We worden groot met onze club. Met de kleuren die ons vormen. Met helden die we nooit vergeten. Rivaliteit zit diep in elke wedstrijd. Maar er zijn van die momenten dat het even niet uitmaakt waar je vandaan komt of voor wie je normaal staat te juichen. Wij juichen gewoon samen voor Oranje.
3: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
4: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenoir Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
5: Wat de...
4: Het is net lente in een fles. Lenoir Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is.
6: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
7: Ja, maar echt!
6: Voor ongelooflijke frisheid die vier keer langer aanhoudt... gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
5: Mm. Ah, heerlijk.
7: Mag ik ze houden?
6: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die vier keer langer aanhoudt.
8: Ah. Wat zal onze auto nog waard zijn?
9: Wijkopenauto's.nl weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
8: Wauw!
9: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
10: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet. Als je maar de nieuwe Dreft 30 Minute Miracle gebruikt.
11: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dreft 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dreft 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken.
12: Monte Carlo. Van ultieme luxe in de haven.
13: De druk er volop. Het is puntje van het stoelwerk.
12: Tot pure adrenaline tussen de vangrails.
13: Jo, daar gaat het mis.
14: Oh
13: no! Gasly ligt eraf.
12: In deze iconische straten draait het niet om centimeters.
13: Ik hou ervan.
12: Maar millimeters.
13: Verstappen kwam volledig langs zij.
12: Kijk live.
13: Een prachtige dag voor Lando Norris.
12: Aan de Grand Prix van Monaco. Via Play. De beste kijk op sport.
15: World number one, Luke the Nuke Littler, sails through 6-1 win for him over Cor Dekker. And the recently crowned Premier League champion goes through to tomorrow's quarterfinals. He joins Johnny Clayton, Gerwin Price, Victor Tingstrom, who shocked Stephen Bunting, the defending champion here. Michael van Gerwen is through, as is James Wade, and they're joined by Littler. But who will join them? Will it be Luke Humphries, a two-time winner on the World Series, or the bang-in-form Jeffrey de Graaf? This should be a corker.

0: voorlaatste wedstrijd van deze eerste ronde van de Nordic Darts Masters. Gaat tussen Luke Humphries en Jeffrey de Graaf. De laatste zal hierna gaan tussen Gian van Veen en Daniel Larsson. En hier staat Jeffrey de Graaf, die nog maar 3 dagen geleden zijn tweede Players Championship toernooi wist te winnen bij de PDC. In zijn derde finale. Hij won in Milton Keynes afgelopen dinsdag in de finale met 8-5 van Johnny Clayton. Vorig jaar won hij een Players Championship finale van Steven Bunting met 8-7. 2024 verloor hij in de finale van Brandon Dolan.
1: First leg is Luke Tetro first. Game on!
0: En nu dus is Luke Humphries zijn tegenstander. Dan heeft hij een perfecte balans tegen.
2: 135. Ik zie het.
0: Het is ook maar 1 wedstrijd.
2: Dat zie ik ook.
0: Kleine sample size noemen ze dat.
2: Ja, nou ja, goed. Ik kan wel beter gewonnen hebben, toch?
0: 57. Oktober 2024. Ook al op het Players Championship toernooi. 6-3 voor de Graaf.
2: Ja, op de vloer is hij gevaarlijk. En dat hebben we inderdaad afgelopen dinsdag weer gezien. De Graaf had weer zo'n dag dat het echt allemaal valt. En dan kan hij van iedereen winnen. Dus zal hij hier met flink wat vertrouwen aan de hockey staan.
0: Ja, 101 gemiddeld in de finale tegen Clayton. En 8 keer 180 gegooid. Dat is allemaal niet misselijk.
2: Nee. Nou, wat dat betreft heeft deze Luke Humphries wel echt de moeilijkste loting van het stel.
0: Ja, is dit... Hij is ook door.
2: Hij, Victor Tengström.
0: Ja, precies.
1: 140.
0: Ben je naam even kwijt?
1: Game on the first leg.
2: Nou, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, 6 van de 8 spelers zijn tourkaarthouders. Maar ja, zijn, met alle respect, tourkaarthouders in de marge. Maar ja, deze Jeffrey de Graaf, die wint dus al 2 vloertoernooien in de afgelopen 12 maanden. Nou, dan ben je geen gewone speler, geen gewone tourkaarthouder. Dan kun je echt wel wat.
0: Ja, toch is Rasma iemand die nog hoger geplaatst is op de wereldranglijst dan de Graaf. Maar dat is volgens mij ook de enige. Ja.
2: Nou, ik heb wel het idee dat... Rasma misschien een klein beetje omlaag moet kijken. En de Graaf kan nog best omhoog kijken op de wereldranglijst. Dubbel 16 voor een 128 finish. Omdat de hoge finishes nu eenmaal als rijpe appelen uit de boom vallen hier in Kopenhagen. En omdat deze de Graaf dinsdag ook al als een koning stond te finishen. Dat heeft hij wel echt toegevoegd aan zijn spel. De Graaf was vroeger een speler die vooral heel goed kon scoren. En op de bepalende momenten het op de dubbels nog wel eens wilde laten liggen. Was het echt, nou ja, 80-20, 80% scoren en nou, 20% dubbels gooien als hij er nog aan toe mocht komen. Ja, dat is wel echt 50-50 geworden ondertussen. Veel completer.
1: 98.

0: 第一位96. Token request 70.
1: De Graaf op 87.
0: 38.
1: Dan mag het gaan proberen.
0: Token request 87.
1: De rechtermouw is oranje, de linkermouw blauw en geel.
2: Mist de 20. Krijgt geen pijl op bullseye. En dat is slordig, dat weet hij.
0: 51.
1: Ja, dat wordt lastig. Maar hij doet het wel.
0: Het
2: is een best potje tot dusver.
1: Hij staat echt lekker strak te gooien, hè, de Graaf.
2: Ja, ja. Dat is vertrouwen, hè. Dit is iemand die net een toernooi gewonnen heeft waar een heleboel goede spelers bij waren. En die denkt dan, joh, Luke Humphries, wie is dat dan? Laat lekker komen.
0: 81.
2: Jeffrey Boete Humphries.
1: 106. Geen finish over voor de Engelsman.
0: 88.
1: De Graaf. Dubbel 9 of gaat hij het anders doen?
0: Jeffrey, you require 18.
1: Maar hij gaat gewoon voor de dubbel 9. De favoriet dubbel is dubbel 18. Dus komt hij ook wel eens op die dubbel 9 uit.

0: ook.
1: Humphries gooit zijn tweede nu.
2: 57.
3: Humphries die dus meteen getest wordt. We zijn getraind de afgelopen dagen. Net als Price is ook Humphries op vakantie geweest. Alleen met zijn 40. Vriendin nog, verloofde, Kaylee. Al een tijdje verloofd, maar nog niet getrouwd. Maar wel van de markt af, dat wel. Luke Humphries.
2: 140. Humphries staat 98. Voor een potentiële 11-dart.
3: En een 11-dart wordt het.
2: Even een statement maken. Even een statement maken.
0: 140.
2: Dus dan gooi je dus in de vorige leg een 11 darten en dan begin je deze leg met 180, 140. Mm-hmm. Dan stijgt je gemiddelde naar boven de 110.
1: 100.
3: Ja, hij wordt getest, hè, door de graaf. En ja, grote jongen Luke Humphries geeft dan ook gewoon antwoord.
1: 99. Look, you require 81. 49. 100. Look, you require 32.
2: Humphries.
1: Games on the sixth leg.
2: Is de eerste die breekt.
1: Seven flag is Luke to throw first. Game on.
2: Dat is voor Humphries gunstig, omdat hij ook nog eens aan de wedstrijd begonnen is.
1: 140.
3: Beste wedstrijd ooit op in World Series verband van Coolhand Luke was een 104.97. Ondertussen ook al 3 jaar geleden. Nou, dan zit hij al een eentje boven. Dat speelt echt goed. Dat speelt echt goed.
2: 4e maximale score voor Humphries.
1: 98.
2: Derde leg op rij. Hij is helemaal los. Gaat zo gemakkelijk op dit moment.
1: 145.
2: 11 darter, 13 darter. Heeft hij nu achter elkaar gehad.
1: 59.
2: En nu staat hij na 9 pijlen op de belachting. 10 dart er ook nog. Oh, daarachteraan. 5-2 voorsprong.
3: Zo, Jeffrey de Graaf. Heb jij een vloertoernooi gewonnen deze week? Knap hoor.
2: Heel leuk voor je. Maar hier kom ik even met een gemiddelde van 112,5.
3: Dit is hoe de grote jongens het doen.
1: 99. 59. 58.
3: Hij kan gewoon nog teleurgesteld zijn, ook in zo'n wedstrijd. Opperperfectionist.
1: 100. Game show on the eighth leg, Jeffrey de Groot.
2: 5-3. Wordt het nog wel. Graaf probeert even op te stijgen. Dat lijkt niet te lukken. Ja, doe het maar even hè, tegen iemand als Humphries, nummer 2 van de wereld. En de wereldkampioen. Weliswaar niet regerend. Maar wereldkampioen blijf je. 4 legs achter elkaar pakken tegen deze man. Als je 5-2 achter staat.
3: Dan moet je nu in elk geval de finish overlaten. Dus moet hier nog een triple bij. Wie weet. Wie weet. 161 moet wel uit, dat wel.
2: Maar, en dat lukt niet. Dus ineens 3 matchdarts voor Humphries. Nou ja, ineens ook weer niet, want we zagen het al aankomen natuurlijk. En de eerste meteen erin. Na 2-2 raakte Humphries werkelijk ontketend. En ging die met 6-3 winnen van Jeffrey de Graaf. Hij komt gemiddelde uiteindelijk uit op 109,92.
3: Dat is zijn beste gemiddelde ooit op een World Series toernooi. Dus dat heeft hij puik gedaan.

0: worden groot met onze club. Met de kleuren die ons vormen. Met helden die we nooit vergeten. Rivaliteit zit diep in elke wedstrijd. Maar er zijn van die momenten dat het even niet uitmaakt waar je vandaan komt. Of voor wie je normaal staat te juichen. Wij juichen gewoon samen voor Oranje.
1: Wat zal onze auto nog waard zijn?
2: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
1: Wauw!
2: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
3: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray je het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray.
4: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoon ruimte.

0: Sinds de oma van Soraya met pensioen is, gaan ze elke woensdagmiddag samen iets leuks doen. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen. Welkom bij BBCNL.
1: There it is.
0: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
2: I find it strangely comforting.
0: We zijn really, really Brits.
3: You're not American.
1: No.
2: Just want an answer to one question.
0: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
2: Sorry, silly question.
3: I'm sorry.
0: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren, gewoon op je Nederlandse tv. Welkom bij BBCNL. De thuisbasis voor de beste misdaadseries.
2: Just want an answer to one question.
0: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL. Het beste van je Britse buren.
4: You're simply the best. Better than anyone.
5: Goede smaak zit in de familie. Combi stoomovens van Miele. Eens een Miele, altijd een Miele.
6: Af en toe kon je ook gemeen zijn, Jaap.
7: Nee, niet zo.
6: Niet zo?
7: Jij wel. Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
6: Goed getrainde billen wel.
8: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend. Ja.
7: Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
9: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
10: Ja, 10 years Manchester.
8: Maar
7: toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
11: Dit is voor mij 100% Timber.
6: En hou op, Sauder Mieterij, mijn kroeg. Dankjewel.

0: lach en met mijn letters ook nog in Lego blokjes. Dat vinden ze daar vast wel leuk. Een beetje de harten van de mensen in de zaal steden.
1: Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of hij het zelf bedacht heeft, maar het is wel creatief.
0: Ja, toch? Kijk, en meteen even zwaaien naar de mensen.
2: First leg is Gian to throw first. Game on!
1: Met de PR van Gian van Veen is weinig mis.
0: Nee, die communicatieadviseur die...
1: Ja, nu nog de resultaten, hè?
0: Lekker bezig. 100. Nou ja, inderdaad. Want nou, mogen we zeggen dat het daar de laatste week een beetje aan schort bij Van Veen?
1: Zeker, ook de laatste twee Players Championship toernooien van de afgelopen week. Steeds meteen zijn eerste wedstrijd verloren. Ik zie jou heel kritisch kijken naar zijn pijlen.
0: Ja, hij is weer terug bij die oude pijlen. Hij is een beetje wat aan zijn grip aan het schaven. Hè? Dus een beetje een andere punt en een andere barrel. En deze ken ik. Dit is in principe de pijl waar hij de WK-finale mee haalde. Maar die had hij afgezworen omdat hij niet zo tevreden was over de grip. Omdat hij daar zijn vinger wel eens aan open haalde.
2: Oh ja. 60.
0: Toch terug naar bekend materiaal dan.
1: Dubbel 16 voor de 1-0 voorsprong.
2: Game shot on the first leg, Gian van Veen. Second leg is Daniel to throw first. Game on.
1: En dan deze 44-jarige Zweed. Die zijn derde Eurotour. De Worldtour wedstrijd ooit speelt. Na de twee voorgaande jaren ook aan de Nordic Darts Masters te hebben meegedaan. Nee, wacht even. Dat was Jeffrey de Graaf. Ik moet wel even de naam van Daniel Larsson invullen. Daniel Larsson heeft al 4 wedstrijden op de World Tour gespeeld. Ook allemaal op de Nordic Darts Masters. Vorig jaar was hij er niet bij, maar de 4 jaar daarvoor wel. Hij verloor alle 4 die wedstrijden.
0: Hij mag hier dus spelen, omdat hij via de Nordic en Baltic Tour rankings... Ja, dat hij daar als tweede eindigde over het vastgestelde periode van 12 maanden. Op basis waarvan je kon kwalificeren voor dit toernooi. Nou, dan wordt hij tweede. En dat is het niveau van Daniel Larsson. Dat is een goede speler uit Zweden, in Zweden. En ja, zodra hij internationaal gaat spelen, komt hij meestal net tekort.
2: Johnny McQuaid, 64. Daniel McQuaid, 78.
1: Van Veen laat de kans op 2-0 liggen.
2: Gianni McQuaid, 16.
1: Larsson laat de kans op 1-1 liggen.

0: second leg, Gian Van Veen. De Louis Gian zit er first. Game on.
1: 2-0 voor de Giant.
0: 60.
1: Van harte gaat het allemaal nog niet. Eerste leek een 17 darts, tweede leek een 18 darts. Maar bij Larsson gaat het eigenlijk helemaal nog niet.
0: 140.
2: Beweegt eigenlijk net iets te veel als hij die pijl weggooit, Larsson. Je ziet dat hoofd een beetje hupsen.
1: Van Veen deed de afgelopen week mee dus aan twee Players Championship toernooien verloren. Beide keren in de eerste ronde. Op maandag van de man uit Engeland, Chris Wickenden. 6-2. En op dinsdag van Scott Williams met 6-4. Dan had hij daarvoor op de Baltic Sea Darts Open het Eurotour toernooi. Door Dave Chisnall werd uitgeschakeld bij de laatste 16. In zijn tweede wedstrijd dus.
0: En
2: dan is een succesje dus wel weer even welkom. En een tegenstander als Larsson ook.
0: Full flag, it's Daniel to throw first. Game on.
1: Bij winst komt Van Veen dus in de kwartfinale tegen Luke Humphries. Aan de kant waar ook Luke Littler en James Wade zitten. De kant van het bracket. En Larsson komt niet verder dan een gemiddelde verlopen van vlak boven de 70.
0: 144.
1: Dit is zijn eerste score van 140.
2: Ja. Had überhaupt nog maar drie scores gegooid waar een triple in zat.
1: Ja, begonnen leek met 626, maar nu toch twee keer 140 op rij. Uit de hand van Larsson. Die 135 niet uitgooit.
0: 87. Journey require 121.
2: Van Veen naar de 11. Van Veen naar dubbel 14. En voor 4-0.
0: 93. Daniel, you require 48.
1: Bij de vierde poging is de raak voor Larsson. Die terugkomt tot 3-1. Larsson. Die geen notering heeft op de wereldranglijst momenteel. Bij toeval met darten begonnen. 11 jaar was hij en hij deed aan karate. Maar op een gegeven moment kwam zijn karate leraar niet opdagen. En de kantine daar.
0: 81.
1: Daar hingen dartborden. Ja, dus dat gaat vaak, hè?
2: Zeker.
1: Sportkantine in. Ja. Paaltjes gooien.
0: 140.
2: Ja, dus ook in Zweden. In Nederland zijn we het wel gewend dat er in de kantines bij het voetbal of weet ik welke sport er ergens een dartbord te hangen. Nou, dus gelukkig voor deze Daniel Larsson ook in Zweden. In de regio Uppsala inderdaad.
1: Alleen in de problemen in zijn eigen leg. Larsson. Gooit 130 niet uit.
0: 130. Daniel Require 72.
1: Sloveen moet weer de wachtkamer in.
2: Dat is vervelend. Want dat zijn 0 punten. En dus gaat Larsson geen pijl op een dubbel krijgen.
0: 32. Jan Nieuwerkoijen, 11. Guys, on the fifth leg, Gian Van Veen. The flag is Daniel to throw first. Game on.
1: Hij hield het nog even, hij maakte het nog even spannend van Veen, maar gooit hem dan met zijn laatste pijl. Dat gaat lekker mee, Larsson.
2: Kijk toch naar die pijl, hoor, die hij nou, joh.
0: 40.
1: Weer een pijl op de grond. Maar goed, die ze beide keren ook echt zowat op het ijzer. Het was een behoorlijk metaalachtig geluid, laat ik het zo zeggen. En dit is een heel ander geluid. 180 nummer 2 voor Van Veen.
0: 100.
2: Dan zit de avond er toch bijna op. Eerste ronde. De Nordic Darts Masters hebben we één lokale speler doorzien gaan. Met Victor Tingström, die van Steven Bunting wint. Maar is dat dan genoeg 60. Om kippenvel momentjes aan zo'n avond over te houden?
1: Volgens mij zit je stiekem al zelf het antwoord te geven.
2: Ja.
1: Klinkt wel door in ieder geval.
0: Daniel Require 161. 81. Daniel Require 16. Daniel, you require 80.

0: Fletcher on the sixth leg, Daniel Larson. Seventh leg is Gian Zadropas.
1: John weet waar de camera's staan, ondanks zijn...
0: 78.
1: Ja, niet al te groot aantal wedstrijden wat hij op tv-toernooien speelde. Dit is zijn 47ste.
2: Ja.
3: Zwaar nog een guitig duimpje ook nog. Richting diezelfde kamer.
0: 60.
3: Kijk.
1: Maakt het nu ook mee.
0: 140.
3: Ja, 2-2 dan, hè?
0: 117. Daniel, you require 161. January require 126.
1: Ja. Naar de bullseye.
0: 93. January require 68.
1: Larsson kan hier gaan terugbreken. Werd zelf al gebroken in de tweede leg van de wedstrijd.
0: Game show on the seventh leg, Daniel Larson. Eighth leg, it's Daniel to throw first.
3: Maakt Van Veen het zichzelf toch te lastig.
0: Game on.
3: Maar hij speelt beter dan Larsson. Dan mag het natuurlijk eigenlijk niet laten gebeuren dat de Zweed hier misschien zo dadelijk zelfs op 4-4 kan komen. Het is echt wel spannend hoor.
0: 46.
1: 140 van Van Veen. De lek van Larsson.
0: 100. 60.
3: Ja, het idee was er wel. De linkerkant er bovenop leggen. Dan schiet die pijl net via de barrel eroverheen. Hoge finish voor Van Veen, geen finish voor Larsson. Dus is het tijd.
0: 99.
1: Elke keer dat. Met name Larsson die vlakbij dat ijzer zit.
0: January McQuarrie, 62.
1: Van die triple 20. Zo niet er bovenop.
0: Game shot on the eighth leg, Gian Van Veen.
1: Van Veen maakt de break. Van Larsson meteen ongedaan.
0: Game on.
1: Nog één keer de eigen lek houden en dan is hij er. Dan wint hij zijn allereerste wedstrijd ooit op de Nordic Darts Masters.
0: 140.
1: En zijn 11e wedstrijd ooit op de World Tour. Eén finale gehaald tot nu toe. Eerste World Tour toernooi van dit jaar. In Bahrein. Finale tegen Michael van Gerwen.
0: 100.
3: toen zat hij echt nog op die roze wolk van het WK, zal ik maar zeggen. Net natuurlijk de finale gehaald. In één keer door. Bahrein en Saoedi-Arabië, daar speelde hij dus ook best wel goed. Maar dat ligt toch ook alweer even achter ons. Na 16 weken Premier League. Het is toch zwaar. Van Veen is er niet de speler na om ergens rust te pakken. Althans, dat heeft hij nog niet gedaan.
1: Hij wil natuurlijk ook weer het probleem met de nierstenen weer terug in vorm komen. En dan moet je dus ook daar een goede balans in vinden. Vandaag vindt hij in ieder geval wel een goede balans. En dan eindigt hij met een hele fijne 167 finish. Wint daardoor met 6-3 van Daniel Larsson's gemiddelde. Bijna 96 finishpercentage. Dat kan nog wel een stuk beter. 29%. Maar hij is door Gian van Veen. Net als Michael Vergerbe staat hij in de kwartfinale van de Nordic Darts Masters. De Nordic Darts Masters die morgen om 7 uur Nederlandse tijd weer verder gaan. Dan de kwartfinales, de halffinales en de finale. Met dus de wedstrijden tussen Michael Vergerbe en Victor Tingström. Gavin Price tegen Johnny Clayton. Dat is de ene helft van het schema. Luke Littler tegen James Wade. En Gian van Veen tegen Luke Humphries. Wij danken u heel hartelijk voor het kijken. En hopen dat u er morgenavond vanaf 7 uur ook weer bij bent. Met het tweede en laatste gedeelte van de Nordic Darts Masters.